vallen die onder Curaçao's vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af.

0: Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de baai van San Francisco, bij de voormalige gevangenis Alcatraz, is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer vannacht blijft droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag vrij zonnig, maar in het noorden ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Amerikaanse leger zegt een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag onderweg was naar een haven in Iran. Volgens de VS probeerde het schip de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens in de straat van Hormuz te doorbreken en negeerde het meerdere waarschuwingen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schreven dat hij door president Zelensky is weggestuurd, maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en

0: om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Het weer, het is droog en vrij helder, 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Bluff, Raccoon, Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren, maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee. De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn gisteravond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië 2 keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij, maar nu blijft de teller steken op zo'n 29%. Dat is ongeveer net zoveel als vier jaar geleden. In Amsterdam-Oost zijn drie mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. De politie hield na een achtervolging een auto staande met daarin het mogelijke slachtoffer en de drie verdachten. Bij de aanhouding zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. Of er ook echt sprake is van een ontvoering, zoekt de Amsterdamse politie nog uit. Wetenschappers hebben in de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een tot nu toe onbekende franje-aap. Het is een zwarte aap met een opvallende roze, oranje gekleurde huid rond de mond. Het dier werd in 2008 al eens gefotografeerd, maar toen kon nog niet vastgesteld worden om welke soort het ging. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië twee keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is vrij zonnig vandaag, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Later op de dag kan in het noordoosten een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen. Omroep
2: Zeeland. Goedemorgen, de donderdag in Zeeland begint nu met vrij veel zon vandaag. Een matige noordoostenwind, 26 graden op het strand tot 30 landinwaarts. Ja, je gaat straks horen over een bijzondere verhuizing van een schuur bij Aagtekerken. Die gaat zo dadelijk beginnen. Ze hebben die schuur namelijk op wielen gezet. Maar eens even checken hoe dat dan gaat straks. En verder in het nieuws vandaag. Het cameratoezicht in de jachthavens van Ierseke is uitgebreid tegen criminaliteit en drugsmokkel. De Noordzee is uitzonderlijk warm, een hittegolf in zee, zegt het KNMI. En de Britse wielrenster Zoë Bakstedt wint de proloog van de Baloise Ladies Tour in IJsendijk. En hoe dat ging, dat hoor je ook in Zeeland wordt wakker. Maar eerst beginnen, jij en ik, we zijn samen.

0: Starship en Nothing's Gonna Stop Us Now. Daar begint Zeeland Rak mee op deze donderdag 16 juli. Het Europees kampioenschap Kubus begint in Arnhem. Die vierkante kubus met allemaal gekleurde vakjes die in de war zijn en die je dan moet terugdraaien. Ik heb even gecheckt. Dit jaar doen er geen Zeeuwen mee. Vorig jaar was dat wel zo, dit jaar dus niet. Studenten van de TU Delft presenteren een nieuw exoskelet voor mensen met een dwarslesie. Dan kunnen ze toch bewegen. Ga je vast nog beelden van zien in de loop van de dag. En bij ons in Zeeland is er een feestje in Zierikzee bij de bouw van het nieuwe gebouw van poppodium Brogum, of het cultuurpodium, zoals het tegenwoordig heet. Daar is zo dadelijk het hoogste punt bereikt. En het lijstje van Peter, daar staat vandaag helemaal niks op. Peter laat wel weten dat er geen regen is gevallen bij hem in Grabbendijken. Ja, bij mij ook niet. Maar het is vandaag geen dag. Dus ik zeg gewoon, het is de dag van geen dag. Maar het is wel de dag van een bijzondere verhuizing in Aagterkerken. Daar hebben ze een stal en die moet een stukje worden verplaatst. Wielen eronder en gaan. Wim Houmes, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dat is jouw stal. Jij hebt hem gekocht van een buurman. Waar staat hij nu?
1: Hij staat nu op Herenweg 4. En die moet een paar honderd meter verhuisd worden. En dan komt hij naar mij, naar Herenweg 2.
0: Ja, en hoe ga je dat doen vandaag?
1: Nou, gisteren is die opgelegd. Hebben ze naar boven gedaan, een meter. En de karretjes, die staan eronder. En van...

0: Vanmorgen, 9:30, dan houden we die verhuizing. En dan rijdt hij zo helemaal naar mij toe.
1: Ja.
0: En op zich is dat niet zo ver, 150 meter. Maar het is een gebouw van 100 bij 33 meter groot.
1: Ja, man.
0: Dus dat is toch wel een beetje uniek, man.
1: Ja, en lijkt me ook heel spannend. Want een stal met wielen eronder. En dan kom je misschien een kuil tegen waar die dan ploft. En dan, je hoopt ook dat niks misgaat dan.
0: Nee. Dat, maar die kuilen, dat valt me even. Dat is allemaal mooi gevlakt. Dus vandaar.
1: Ja, daar hebben jullie echt op gelet. Het is gewoon goed voorbereid ook.
0: Ja, het is best een voorbereiding aan vooraf gaan, ja.
1: Ja. Want waarom moet die stal dan eigenlijk weg? Waarom kun je niet gewoon de stal gebruiken op de oude plek?
0: Nou, ja, dat zijn eigenlijk de regels. De buurman van Dam, die is gestopt met varkens houden. Gewoon met de landelijke opkoopregeling. En dan moet het gebouw weg of gesloopt worden.
1: Hm.
0: Dus ja, dat is ook geld van iedereen uiteraard. Rijksgeld. Dus die moet weg. Toen zei ik tegen hem, zou ik hem niet kopen? Hey, maar hij had daar nog een beetje moeite mee. En zo is het eigenlijk geboren.
1: Ja, maar wat ga jij ermee doen? Want ik begrijp dus, het is een oude varkensstal dan?
0: Ja, en hij was nog maar 7 jaar oud. Dus ja, dat is een super kapitaalvernietiging.
1: Ja.
0: Dus daardoor, bij mij had hij als opslag. Of machineopslag en dergelijke.
1: Maar ik wist helemaal niet dat dan echt gebouwen ook weg moeten. Je zou denken, nou ja, je stopt als boerderij en dan, nou klaar. Het gebouw kun je dan gebruiken voor weet ik veel wat. Maar dat is dus niet zo.
0: Nee. Dat is gewoon een vaste regel. Je krijgt een x-bedrag. Hoe jonger het gebouw, hoe hoger het bedrag. Hier was het bedrag best fors, omdat de stal nog maar 7 jaar oud was. En hij moet weg, dat zijn de regels.
1: Ja.
0: Want anders zou men weer dieren erin kunnen houden. En dan is het niks, geen stikstofreductie.
1: Wim, straks rond 9:30 dan gaan jullie rijden. Kun je dat dan ook echt zien? Zie je hem rijden of gaat het heel traag? Hoe snel gaat zoiets?
0: Nou, hij moet 150 meter tot een kleine 200 meter verhuisd worden. En de heren die dat doen, de mannen die hebben gezegd, anderhalf uur nu, dan zijn we er.
1: Oh, dat gaat eigenlijk best wel snel. Nou, Wim, ik wens jou een hele goede dag. Man, ik vind het plaatsvervangend al hartstikke spannend voor jou in elk geval. Even na 8:30 ga ik nog met je bellen om te horen of er updates zijn over deze bijzondere verhuizing. Dus tot straks. Wim Houmes met de verplaatsing van een landbouwstal of een varkensstal in Aagtekerken.

Trigger Finger. Als je daar trouwens wil kijken bij het verplaatsen van die schuur op wielen aan de Herenweg Achterkerken. Wim liep nog weten dat ze er speciaal hekken voor hebben neergezet, omdat ze toch wel wat volk verwachten die het allemaal willen gaan bekijken. Herenweg Achterkerken, daar moet je zijn. Peter, die stuurde toch nog een lijstje. Zijn aanvankelijke bericht was ergens blijven hangen. Peter, dank je wel dat je het nog een keertje stuurt. Het zijn wel degelijk dagen, namelijk de dag van de slang, de dag van de cavia, en ik denk dat de slang best een cavia zou lusten, en het is ook de dag van de verse spinazie. En ook vrij veel zon vandaag. Blijft droog, een matige noordoostenwind, 26 graden aan zee gaat het worden, 30 in het binnenland. Vanavond ook veel zon, morgen is het koeler met 22 tot 25 graden, maar dan wel weer vrij veel zon. Op dit moment afgaand tij, laagwater in Vlissingen om 8 voor half 11, hoogwater vanmiddag om 8 voor half 5. De zon gaat onder vanavond om 5 voor 10. En de watertemperatuur, ja, hoge temperaturen zijn er. Een hittegolf in de zee, zegt het KNMI. De zee bij Vlissingen, 23 graden. De Westerschelde bij Kloosterzanden, ook 23 graden. Oosterschelde bij Neeltje Jans, 22. Bij de Oesterdam, 24 graden. Het Grevelingenmeer is 24 graden warm. En het Veerse Meer, daar zie ik 25 graden. Wat zijn jouw plannen eigenlijk voor vandaag? Kun je me laten weten. WhatsApp 0118 499 999.

0: Cher en Strong Enough. 7:10. Appen kan altijd de hele uitzending door. Berichtje naar 0118-499-999. Wat houdt jou bezig op deze donderdagochtend? En Kees Otte in Bruinisse, goedemorgen.
1: Goedemorgen Remco, goedemorgen Zeeland.
0: Jij gaat een mooie dag tegemoet volgens mij.
1: Ja, zeker.
0: Ja, wat eerst? Eerst geloof ik iets zakelijks met een auto en daarna gewoon een beetje feest vieren.
1: Nou, eerst nog werk.
0: Oh ja.
1: Dat hoort er ook nog bij.
0: Ja, oké. En na het werk ga je?
1: Dan ga ik even hier naar de kroeg.
0: Want?
1: Ja, het is visserijfeest. Vandaag begint het om 2:00.
0: 3 dagen lang volgens mij visserijfeest in Bruinissen.
1: Vrijdag de hele dag en zaterdag de hele dag.
0: Ja, en vandaag dus ook. Wat is er allemaal te doen dan?
1: Er spelen overal bandjes. Dweilbands lopen er rond. Ja, je hebt zaterdag is eigenlijk het volste programma. Heb je ook sloeproeien.
0: Ja.
1: En je kan smiddags dan meevaren met de visserijschepen. Een hele kolonne.
0: Ja, en jij hebt mij ook wat plaatjes gestuurd waarop ik alles zie wat er gebeurt. Heel veel optredens inderdaad ook. Vooral veel muziek. En de vlootschouw lijkt me ook wel mooi.
1: Ja, die is heel leuk.
0: Ja. Omschrijf de sfeer eens tijdens de visserijfeesten in Bruinissen.
1: Een hele gemoedelijke, gezellige en ja, een hele drukke sfeer.
0: Wat maakt het voor jou dan aantrekkelijk om erbij te zijn?
1: Ja, de gezelligheid. Mensen om me heen, een praatje met die, een praatje met de ander. Ik praat met iedereen namelijk.
0: Oh ja? Oh, dat is goed, ja, hè? Dat moet ook van een campagne, dat je met mensen praat.
1: Ja, dat geeft ook niks. Daar verlies je niks mee.
0: Nee? Wat win je ermee dan?
1: Ja, meestal komt er ook nog wel eens een vriendschap uit op de een of andere manier. Dat kan ook nog gebeuren.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Heb je wel eens vriendschappen gesloten tijdens een visserijfeesten?
1: Nee, want de meeste die ik dan aanspreek, die ken ik.
0: Dat zijn al vrienden.
1: Nou ja, daarom vorig jaar was ik op zo'n vissersboot. En dan een man begint tegen mij te praten. Dus heb ik de hele grote schouw heb ik daarmee gepraat.
0: Ja. Ik vind het wel leuk dat je dat dan ook gewoon doet met onbekenden praten.
1: Ja, maar niks uit.
0: Maar waar begin je dan over te praten?
1: Ja, of het nou over vissen gaat, of over zeilen, of... meestal begint het toch wel met iets het watersport of zo.
0: Want jij leeft voor de watersport, van de watersport. Dat is echt wel een belangrijk ding voor jou, hè?
1: Ja. Ik ben in, om en op het water.
0: Want?
1: Dat geeft mij een heel goed gevoel.
0: Dat is mooi, Kees.
1: Ja, zeker.
0: Ja, want je werkt in de haven in Wemeldingen onder meer. Heb je wel eens over verteld. Je vist ook vaak. En de visserijdagen in Bruinisse. Waar heb je vooral zin in de komende 3 dagen?
1: Nou, vooral dus de zaterdag. Dat is wel de mooiste dag. Want dan is echt van alles te zien en te beleven.
0: Kees, dankjewel. Je bent een mooie ambassadeur voor de visserijfeesten in Bruinisse. Die beginnen vandaag.

Action, Andy Grammer en The Thing I Love. De plaat om 7:05. Iets dat speelt in Zeeland. Waar jij een plaatje bij kunt zoeken. Suggesties waren te welkom. 0118-499-999. Dit is de aanleiding. In Achterkerken is straks die bijzondere verhuizing. Een stal van 100 meter lang is op wielen gezet en wordt straks 150 meter verplaatst. En dat lijkt me doodeng als dat gebeurt. Maar goed, ze hebben het allemaal goed onder controle, hoorden we net. Dus een stal op wielen. Daar heb je hem. Op wielen. Nou, kan van alles zijn. Fiets, auto, brommer. Hoeft niet per se een plaatje te zijn over wielen. Je mag ook associëren natuurlijk. Misschien komt er een verhaal bij naar boven bij op wielen. Laat maar weten. 0118-499-99. Zoek een plaatje bij op wielen. Tot aan het nieuws, die mooie nieuwe van Celine Dion.

0: Het Zeeuwse nieuws op je telefoon? Download nu de Omroep Zeeland-app. Omroep Zeeland komt dichtbij.
1: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 6:30.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Het cameratoezicht in de jachthavens van Ierseke is uitgebreid. Op de havenmonden zijn extra camera's gezet. En de camera's die er al waren, die zijn verbeterd, meldt de gemeente Remmerswaal. Dat betere toezicht moet onder meer criminaliteit in de jachthavens tegengaan, zoals bootjes die drugs smokkelen. De Noordzee is uitzonderlijk warm. Bij het KNMI-meetpunt voor de Zuid-Hollandse kust was het gisterochtend 20,4 graden en dat is een record. Het KNMI denkt dat de temperatuur deze zomer nog verder zal oplopen en heeft het over een hittegolf in de zee. Sinds de jaren 80 is het Noordzeewater het hele jaar door toch al steeds warmer geworden, met ongeveer een halve graad per 10 jaar. Vissen die normaal bij ons voorkomen trekken daardoor weg en dieren uit het zuiden komen juist hier naartoe. De Britse wielrenster Zoë Bekstad heeft de proloog van de Baloise Ladies Tour gewonnen in IJsendijke. Ze deed 4 minuten 40 seconden over de 3,8 kilometer van het Mauritshof naar de markt. De Nederlandse Maaike Bogaert, die 45ste werd, vindt het korte parcours verraderlijk.
3: Uiteindelijk komt het echt op honderden secondes komt het aan. Dus ja, je kan al heel veel laten liggen in een bocht. Dus dat maakt het een relatief technisch rondje. Ja, zo goed mogelijk kunnen aansnijden en je sneller kunnen meepakken. Dat is eigenlijk wel het belangrijkste in zo'n korte inspanning.
1: En vanaf vandaag reden de wielrensters 4 etappes in een tijdrit in België. En die Baloise Ladies Tour eindigt zondag in Mechelen. Op een tarweveld in Rilland is een combine gisteravond tijdens het dorsen gaan branden. De brandweer van Krabbendijke heeft het geblust. Kon voorkomen dat het tarweveld in brand vloog. Ook korpsen uit de buurt rukten uit. En het weer dan. Vrij veel zon met een matige noordoostenwind. 26 graden op het strand tot 30 graden landinwaarts.
2: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

Hij als Stuart en On the Border. Een bijzondere verhuizing in Aagtekerken van een stal. 100 meter lang, 33 meter breed en nog maar 7 jaar oud. Die anders tegen de vlakte zou moeten worden gesloopt. Maar ze gaat hem nu verplaatsen zodat een ander bedrijf hem kan gebruiken. Hij is wel gekocht natuurlijk. En ze verhuizen die dan op wielen. Er zijn een heleboel wielen ondergezet. Op wielen is het thema van de plaat. Om 6:55 heb je een suggestie. Er zijn nog wel een stel binnen. Laat maar weten. 0118-499-999. Zo dadelijk de ziel van de dag. Die gaat vandaag in de vakantie toch naar school.

0: Olivia Dean en So Easy to Fall in Love.
1: De ziel van de dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: En dat is het voor Dave Willeboortse, een van de docenten van de zomerschool in Vlissingen die vandaag begint. Een leraar die in de vakantie dus toch les gaat geven. Dave, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
0: Heb je zin in deze dag?
2: Ja, het weer mag er wezen en de afgelopen dagen waren al fantastisch met de kinderen. Dus ik heb er wel weer zin in vandaag.
0: Want jullie zijn al begonnen of is vandaag echt de eerste dag?
2: Nee, we zijn al. De kinderen die hebben al even de opstart gehad. We zijn dinsdag en woensdag zijn we al bezig geweest. Maar vandaag is de officiële opening.
0: Ah, oké. Okay. En wat gebeurt er dan straks vandaag?
2: Nou, we hebben de grote aula, die hebben we versierd. En we krijgen bezoek van een rapper. En de kinderen die hebben al de afgelopen dagen met ons een lied ingeoefend. En dan gaan we een feestelijke opening maken waar de burgemeester ook bij aanwezig is. En hopelijk ook wat collega's van de leerlingen zelf op hun normale school.
0: Ja.
2: En dan gaan we er even een uurtje een feestje van maken. En dan is dat de officiële aftrap van de zomerschool.
0: En die rap, waar rappen ze dan over?
2: Over de zomerschool zelf, dus wat ze gaan doen. Dat ze samen sterk staan daar en dat ze zichzelf mogen zijn. En dat ze een hele leuke tijd daar mogen hebben. Want daar staan we gewoon voor. Om echt dat leren op een hele feestelijke manier voor te zetten tijdens de zomervakantie.
0: Want dat gebeurt, hè, bij de zomerschool. Er zijn er trouwens meerdere in Zeeland. Dat kinderen die net eventjes toch dat extra steuntje kunnen hebben. Of een andere situatie waardoor ze misschien moeilijk thuis kunnen blijven. Naar die zomerschool kunnen. Het gaat allemaal net iets anders dan in de gewone lessen door het jaar?
2: Ja, het gaat zeker even wat anders. We hebben geen lesmethode, dus wij hebben de lessen ook zelf samengesteld. Ons hele team zijn mensen vanaf de meivakantie hard bezig geweest om die lessen zelf samen te stellen en om een mooi aanbod voor die leerlingen in elkaar te zetten. En gaat het dus inderdaad heel anders dan normaal voor de lessen, waar je werkt met methodes en toetsen en dat soort dingen.
0: Ja. Hoe reageren de kinderen er eigenlijk op bij zo'n zomerschool? Op wat er gebeurt?
2: Oh, ik heb de afgelopen dagen, ik geef les aan de jongste groepen. Ik heb de afgelopen dagen eigenlijk meegemaakt als één groot feest. En ook met die kinderen echt heel veel plezier gehad. Dus, en ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat het bij andere groepen niet hetzelfde geval is. Want als ik ze tegenkom op de gang is het high fives hier en lachende gezichten overal. Dus het is één groot feest van leuke activiteiten. Maar wel met een duidelijk talige ondertoon.
0: Ja, want uiteindelijk moeten kinderen er wel iets van opsteken. Het is niet alleen maar leuk. Er moet wel iets geleerd worden uiteindelijk. Maar dat kun je ook op een andere manier doen dan in de rest van het jaar. Dave Willeboortse, bijvoorbeeld door te rappen en een rap te maken. Vandaag is dat de officiële opening van de zomerschool in Vlissingen. Veel plezier, Dave.
2: Dank je hartelijk.
0: En jij bent de hele dag, en natuurlijk ook de kinderen, hè, die jij lesgeeft. Ziel van de dag.

Dat is Enrique Iglesias samen met Farruko en Me Passé. Het is 7:15 ondertussen. Als je nu nog een suggestie hebt voor Op Wielen met een plaatje, dan kan die nog mee, niet te lang wachten. 0118-499-999. Ja, de droogte maakt de natuur licht ontvlambaar. En dat was deze week tot 3 keer toe te merken op Sint-Philipsland. Woensdag gisteren een buitenbrand in de tuin van een woning aan de Oostdijk. Dinsdag was er aan de Zuiddijk brand. En op maandagmiddag een groot stuk riet vlakbij het dorp in rook op. Het was bijna vliegvuur, zegt de brandweer in de Eendrachtbode. Kortom, er zijn veel brandjes, ook door de hitte natuurlijk en de droogte. Ja, het is nog maar de vraag hoe lang boa's met een wapenstok kunnen rondlopen of met pepperspray. Ze moeten hun jaarlijkse examen namelijk doen. Alleen is er te weinig personeel bij de politieacademie. Al een jaar lang zijn er nauwelijks toetsen voor boa's, schrijft het AD. Er zijn ook andere organisaties die de examens afnemen, maar die zijn lang niet zo goed allemaal. En sommigen beweren dat ze dan bijvoorbeeld gesteund zijn door de politieacademie, terwijl dat niet zo is. Ik las over een opvallende actie van een conducteur van een Duitse internationale trein. Het wc-papier in die trein was op. Dus dacht hij, ja, zo kan dat natuurlijk niet verder. Want waar moet iedereen dan plassen en al die andere dingen doen op het toilet? Hij liet de trein stilzetten op een station in de buurt van Hamburg. Dat is een supermarkt in de buurt. Ging die even heen, 3 zakken wc-papier kocht hij. Liep terug het station in, weer terug de trein in en hop gaan. Nou, op sociale media krijgt hij complimenten van reizigers, want die zijn blij natuurlijk dat ze de boel niet hoeven ophouden. En de conducteur vertelde tegen passagiers dat de trein voor vertrek niet goed was bevoorraad. En, ja, dit is ook wel een aardige, de gemeente Borselen heeft een goed gevulde spaarpot. Dat willen ze delen met de inwoners. Elk huishouden krijgt €50 en dat wordt dan verrekend met de onroerende zaakbelasting. Zo profiteren we samen van dat positieve resultaat, schrijft de gemeente Borselen in elk geval op Facebook. Omroep Zeeland, het is 7:13.

0: Anastasia en Left Outside Alone. Het is een hele mooie en een hele lange lijst geworden aan suggesties. Bij Op Wielen, want die bijzondere verhuizing in Aagtekerken, stal van 100 meter lang, 33 meter breed, hebben ze op wielen gezet, die gaan ze verplaatsen straks. Je kunt kijken, het is aan de Herenweg bij Aagtekerken. Op Wielen is het thema van de plaat. En jij kwam met deze suggesties. Ronald Krijger en Anouk, die kwamen allebei met Frank van Etten, Huisje op Wielen. Oh, dat vind ik wel een hele mooie. Dat is zo'n meezinger volgens mij. Robert Tijn, dankjewel voor Julie Driscoll met This Wheels on Fire. Evelien Wijnbergen, dank voor Golden Earring, This Wheels on Fire. Jacqueline Strobos kwam met Jimmy Barnes en Driving Wheels. José de Smit en Komen Gielsen hebben Queen, Bicycle, ja, tenslotte ook wielen. Ralf Staap, ja, dat is een doordenkertje. Ralf Staap die komt met De Dijk, Niemand in de Stad. Want er zit in de tekst, wie niet drinkt, rijdt auto. En die heeft wielen, inderdaad. Connie Boudens met Henk Wijngaard, met de vlam in de pijp. Peter Koeman, die komt met een heleboel suggesties, maar komt uiteindelijk uit met Mo, blijven rijden. Emiel Jansen, de zanger van De Driefstang, die komt met De Driefstang. Cation Harley, ja, dat is ook inderdaad rijden en op wielen. Dankjewel, Emiel. Aqua den Oude heeft Erik de Vries, Wheels in Motion. Joke Josiasse en Patrick de Schepper, die komen met Blood, Sweat and Tears, Spinning Wheel. Kees Otten noemt Gers Pardoel, bagagedrager. Leni Bogaert, Vol Gevoel, In Mijn Wagen op Wielen. Janna, die kwam al heel snel met André van Duin, Viele. Jeanette met Billy Vaughan, Wheels, een mooi instrumentaal liedje. Ans van Dijk met De Drie Jackets, autootje. Wim Waleboer, Radar Love van de Golden Earring. Maar ja, ik moet uiteindelijk kiezen. En dat is de suggestie van Maddy Papen. Goedemorgen, Maddy.
1: Dag Remco en alle luisteraars.
0: Ook nog op wielen vandaag ergens?
1: Ja, ja.
0: Waar ga je heen op die wielen? Ja, waar ga je heen dan straks?
1: Naar het Leger des Heils in Sint Maartensdijk.
0: En is dat ver bij jou vandaan?
1: Nee, een kilometer of. Nou, nog geen 15.
0: En wat zijn het voor wielen die je gebruikt?
1: Mijn auto.
0: Kom je vaak, nee, hè, bij het Leger des Heils? Ja.
1: Ja.
0: Hé, hey, Maddy, laten we eens even naar je plaat gaan. Bij Op Wielen, waar dacht jij aan?
1: Jimmy van Boudewijn de Groot.
0: Jimmy, moet je even uitleggen. Hoe zit het dan met Op Wielen?
1: De eenzame fietser.
0: O ja, en het liedje dat heet Jimmy in het echt.
1: Ja, ja, ja. Dus, vandaar.
0: Dan gaan we maar gauw luisteren. Ik vind het wel spannend met die schuur trouwens op wielen.
1: Ja, nou, het lijkt me prachtig. Dan zou ik moeten filmen.
0: Nou, je kunt erheen. Herenweg in Aagtekerken, daar gaat het gebeuren.
1: Een beetje ver weg.
0: Ja, dat is waar. En bovendien, je moet naar het Leger des Heils in Sint Maartensdijk.
1: Ik heb er geen tijd voor.
0: Maddy, dankjewel, hè.
1: Ja, ook bedankt voor het draaien.

Boudewijn de Groot en Jimmy, de eenzame fietser. Maar die kwam hier mee bij Op Wielen. Nog een paar berichtjes kreeg daarna. Saatje kwam nog met Guus Meeuwis, kedenk, kedenk. En Thomas had ook Henk Wijngaard trouwens met de vlammende pijp. Het is een hele mooie lijst geworden. In de loop van de dag ga ik hem eventjes delen via facebook.com/Zeeland wordt wakker. Dan kun je alles eventjes nakijken. Morgen natuurlijk gaan we weer een plaatje uitkiezen. Het is nu bijna 7 uur. Jan Hammer, Rocket Steam, tot aan het nieuws van 7.

0: Jan Hammer en Crockett's Team. De Baloise Ladies Tour proloog is geweest in IJzendijken. Hoe dat ging, dat hoor je straks na het nieuws.
1: Omroep Zeeland.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
1: Omroep Zeeland.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de vijfde nacht op rij heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger zegt ook een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense defensieminister Fjedorov is opgestapt. Volgens Oekraïense media is hij door president Zelensky weggestuurd. Fjedorov was net een half jaar in functie. Er zouden spanningen zijn tussen de minister en de hoogste generaal, vertelt correspondent Christian Pauwen.
4: Sirski, die komt nog uit de oude garde en die zou niet door één deur kunnen met deze toch tech-bro Fedorov, die de hele krijgsmacht wilde moderniseren.
3: Het is inmiddels de vijfde keer sinds het begin van de Russische invasie dat Zelensky de bezem door het kabinet haalt. Vorige week ontsloeg Zelensky ook al zijn premier, Sviridchenko. Nederlanders hebben vorig jaar 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weggegooid. En dat is minder dan een jaar eerder. Per Nederlander was er 449 kilo afval, een afname van 6 kilo. Volgens het CBS is er vooral minder GFT-afval ingezameld. Vorig jaar verliep erg droog, waardoor er minder groen groeit en er minder snoeiwerk nodig was. Het is Argentinië op het WK weer gelukt om in de slotfase de wedstrijd naar zich toe te trekken. Engeland kwam in de halve finale nog op voorsprong, maar in de 85ste minuut kwamen de Argentijnen gelijk en in de 92ste minuut kwam er nog eentje bij.
5: Messi buitenom aan de rechterkant zet met rechts.
6: Ja!
5: Daar is Lautaro Martinez. Oh. Aangeven van Messi. En ze gaan het flikken in de reguliere tijd. 2 minuten extra zitten erop. Er zijn er nog 7, maar het is 2-1 voor Argentinië. En het komt ze nog toe ook.
3: Zondag speelt Argentinië de finale tegen Spanje. Het weer vrij zonnig met in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
7: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
8: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
9: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersports en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
8: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Waarmee? Door elke...

0: gaslicht.org.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
2: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen.
3: Goedemorgen, vrij veel zon vandaag met een matige noordoostenwind. 26 graden gaat het worden op het strand, 30 landinwaarts. Ja, de Britse wielrenster Zoë Bekstad die heeft de proloog van de Baloise Ladies Tour gewonnen in IJsendijk. En het was een lekkere sfeer in het dorp gisteravond. Straks het verslag. En verder in het nieuws, het cameratoezicht in de jachthavens van Ierseke is uitgebreid tegen criminaliteit en drugsmokkel. De Noordzee is uitzonderlijk warm, een hittegolf in de zee, zegt het KNMI. En nu voor iedereen te zien, een bijzondere tabaksdoos met een Zeeuwse geschiedenis bij het Stadhuismuseum in Zierikzee. Hoor je hier in Zeeland wordt wakker.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All. De 12e Baloise Ladies Tour is begonnen met een proloog in IJsendijke, 3,8 kilometer, met grote internationale namen die meededen. De rit gisteravond was van het Mauritshof naar de Markt. En daar, bij de finish, stond Omroep Zeeland's Nantjoe Hiddes.
1: De tijd van Laura Lisette Sanders, 5 minuten, 3 seconden, 2600ste, betekent een 15e beste tijd.
2: Op de Markt van IJsendijke is de finish van deze proloog. De wielrensters moeten 3,9 kilometer fietsen.

0: Meneer, u dacht ik neem mijn eigen campingstoeltje mee bij de finish?
1: Ja, inderdaad, steeds.
0: Wat vindt u ervan tot nu toe?
1: Mooi. Het weer valt mee, mooie locatie.
0: Het valt me eigenlijk mee hoe druk het is, want er is genoeg plek zo bij de finishlijn.
1: Ja, het is niet erg druk, hè. Ik denk dat het te warm is voor veel mensen. Ik denk dat het wel een beetje een probleem is, dat het te warm is voor veel mensen.
0: Maar er doen toch wel toppers mee.
1: Ja, zeker.
0: Wat vindt u er zelf zo leuk aan om dat wielrennen te kijken?
1: We gaan al 14 jaar naar de koers samen. We zijn het liefhebbers van koers. Wij komen van Baai, 100 kilometer van hier, dus... Speciaal kom vanavond voor de tijdrit.
0: Meneer, u heeft een mooi uitzicht op de finish. Wat vindt u ervan?
2: Ik vind het geweldig. Het is een prachtig evenement. Goed georganiseerd. En in zo'n dorp is het echt heel gezellig om dit mee te maken.
0: En u heeft ook een mooie plek. U heeft zelfs een stoel staan.
2: Ik heb de mazzel dat mijn zwager en mijn schoonzuster hier wonen. Dus vandaar dat ik deze plek heb.
0: En bent u ook zelf een beetje fan van het wielrennen?
2: Absoluut. Ik kijk alle klassiekers, ik kijk elke dag de Tour. Ik ben er gek van.
0: Wat vindt u er zo mooi aan om dit te kijken? Want ze chasen voorbij, u kunt slechts een glimp opvangen.
2: Ja, maar als je de andere kant op loopt, dan kom je bij een paar bochten. En dan zie je hoe die atleten zo'n stukje langs de voetjes van die hekken gaan. Ik vind het met een waanzinnige snelheid. Geweldig.
0: Maaike Bogaert, je bent net binnengekomen. Hoe ging het?
3: Het was afzien. Het is toch zo'n korte inspanning, maar uiteindelijk jezelf helemaal uitknijpen in zo'n korte tijd, dat valt altijd even tegen.
0: Waren er nog uitdagende stukken?
3: Nee, omdat het zo kort is, zijn ook wel de bochten zijn heel belangrijk. Uiteindelijk, het komt het echt op honderden secondes komt het aan. Dus ja, je kan al heel veel laten liggen in een bocht. Dus dat maakt het een relatief technisch rondje. De rechte stukken is niet zoveel, is het gewoon hard trappen. Maar inderdaad, de bochten wat zo goed mogelijk kunnen aansnijden en je sneller kunnen meepakken, dat is eigenlijk wel het belangrijkste in zo'n korte inspanning.
0: En als je zo over het parcours chaset, kun je dan nog wel een beetje genieten van de omgeving? Of pak je dat helemaal niet op?
3: Het enige wat ik wel heb gezien is dat mijn ploegleider aan de kant van de weg stond te schreeuwen. Maar dat is toch iets wat ik wel heb meegekregen. Maar voor de rest ook niet zoveel gezien. Vooral heel veel je hoofd naar beneden en gewoon vol gas eigenlijk.
4: Ja, zo gaat dat. Bogaert eindigde op de 45e plek op 24 seconden van de winnares Zoë Bekstad. Ja, die Britse die legden het parcours af in 4 minuten, 40 seconden. Dat is goed voor een gemiddelde snelheid van 50,1 kilometer per uur. Ik doe het er niet na. En de Banoise Ladies Tour gaat vandaag verder met een etappe tussen Oostende en Knokke-Heist.
5: Omroep Zeeland. Altijd

0: Bryan Adams en Run To You. Het weer met Stefan van der Gijs. En ja, vandaag toch nog wel een warme dag, Stefan.
1: Ja, zeker. Vandaag nog wel. Maar de komende dagen komt er een einde aan het hele warme zomerweer. Vandaag een voorzichtige aanzet met iets lagere temperaturen. Maar goed, nog altijd inderdaad warm. 25 graden op het strand tot nog een lokale 30 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Ja, en dat zijn temperaturen die we vanaf morgen langere tijd niet meer zullen halen. Er komt een einde aan de hitte, maar zeker niet aan de droogte. Want die zet de komende dagen nog steeds door. Nou, vandaag vrij veel zonneschijn. Er zit wel iets meer sluierbewolking in de lucht. Het blijft dus droog en er staat een toenemende matige noordoostenwind. Nou, vanavond ook veel zon, het blijft droog. De nacht verloopt helder, minimumtemperaturen van 17 of 18 graden. Ja, en morgen hebben we dan te maken met een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Ja, de aanvoer van vanaf koelere lucht vanaf de Noordzee. Ja, en morgen hebben we dan te maken met temperaturen tussen de 22 en lokaal nog 25 graden. Maar het blijft wel droog, met erbij ook geregeld ruimte voor de zon. Nou, het weekend verloopt ook droog, met een afwisseling van bewolking en zonneschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog. En het wordt door die koelere noordwestenwind niet veel warmer meer dan zo'n 20 tot hooguit 22 graden. Maar er zullen waarschijnlijk heel wat mensen toch wel blij mee zijn. En ook volgende week houdt dat weer aan. Middagtemperaturen van 21 of 22 graden. Een mix van zon en bewolking. En op de meeste plaatsen droog.
0: Ik hoor een soort opluchting in je stem.
1: Ja, zeker. Want ook de nachten, Remco, die worden behoorlijk koel. Die zijn nu nog rond de 17 of 18 graden. Maar die gaan ook richting de 12 of 13 graden. Kunnen we eindelijk die warmte lekker uit huis halen.
0: En weer goed slapen. Dankjewel, zeker. Stefan van der Gijs. Tot later. Hè. Afgaand tij met laagwater in Vlissingen om 10:08. Hoogwater vanmiddag om 16:55. En de watertemperatuur. Ja, het KNMI heeft het over een hittegolf in de zee. Want het is warm. Het blijft voorlopig ook nog warm, die watertemperaturen. 22 tot 25 graden bij ons in Zeeland.

0: Emma Heesters en Alles Wordt Beter. Er komen geen vrouwelijke wethouders meer bij. En dat was na de eerdere gemeenteraadsverkiezingen wel zo. Maar nu staat dat stil, blijkt het onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. De teller blijft steken op zo'n 29%, ongeveer net zoveel als 4 jaar geleden. Wil Kosterman is wethouder in wijk bij Duurstede en vindt het jammer dat het aantal vrouwelijke wethouders stokt.
1: Vrouwen zeggen ook, die ik ken in mijn omgeving, is de mooiste baan die ik ooit gehad heb, het wethouderschap. En daar komen ook niet leuke dingen bij. De werkdruk, gedoe van buiten, soms gedoe in een college. Je ligt ook in het oog van de storm als het misgaat. Daar moet je tegen kunnen, maar je moet er ook een beetje uitdaging in zien. Volgens mij hebben heel veel vrouwen nog niet in de gaten hoe leuk dit werk is en wat zij daarin kunnen betekenen.
0: Argentinië is door naar de finale van het WK voetbal. Het land won van Engeland, dat op voorsprong stond. Maar in de 85e minuut kwamen Argentijnen gelijk. En in blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij.
2: Messi. Messi, weer zo'n goede voorzet. En dan is het raak. En dan scoort hij zelf niet. En doet Lautaro Martinez dat. Maar het is toch echt weer Lionel Messi. Die het hier voor zijn rekening neemt. Met een geweldige voorzet met het rechterbeen.
0: En dus staat het regerend wereldkampioen zondag in de finale. Speelt tegen Spanje. Voor Engeland is het nog niet helemaal voorbij. De ploeg speelt zaterdag namelijk de troostfinale tegen Frankrijk. En in Jouren zijn de Friese ballonfeesten begonnen. Iedere avond gaan er een heleboel ballonnen omhoog. De grootste ballonnenfestival in Nederland. Ondertussen aan zijn 40e editie toe. Alleen bij de aftrap was er niet zoveel wind.
3: Het waait nog een beetje te hard, hè?
4: Ja, klopt. Dus met die grote ballon vind ik dat nog wel een beetje een ding.
5: Vanavond zijn er een paar ballonnen minder. Een gewone ballon heeft een limiet van zeg maar windkracht 3. En een special shape heeft een limiet van maximaal windkracht 2.
3: Welke zijn dat dan bijvoorbeeld?
5: Een zonnebloem. De brandweerman, die komt morgen pas.
3: Een schildpad?
5: Ja, die is een schildpad.
6: Ik heb niet hoogtevrees.
7: Ik heb ook geen hoogtevrees. Ik vind het spannender dan hun, hoor.
0: Goed, was dus te veel wind daar voor de start van dat festival. Vrijdag en zaterdagavond, morgen overmorgen, mocht je nog naar Jouren gaan in Friesland. Nightglow. De piloten van de luchtballonnen die zetten dan hun branders aan op het ritme van live muziek. Een soort schouwspel in de lucht. Nou, dat moet toch wel heel erg mooi zijn. In Jouren is het allemaal te doen tot en met zondag.

De Koers op Omroep Zeeland en So Young. Straks in Zeeland tot wakker even bellen met de mensen van het Stadhuismuseum in Zierikzee. Want ze hebben daar een nieuwe aanwinst. Dat is een tabaksdoos, een zilveren tabaksdoos. Maar er zit de hele geschiedenis aan vast. Die ook banden heeft met onze eigen provincie. Nou, dat verhaal dat hoor je straks in Zeeland tot wakker.

0: Wat voor weer is het in Zeeland? Bekijk het altijd en overal via de Omroep Zeeland app. Download hem nu. Omroep Zeeland, komt dichtbij.
1: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteringzeeland.nl.
2: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 7:30. Het cameratoezicht in de jachthavens van Ierseke is uitgebreid. Op de havenmonden zijn extra camera's gezet en camera's die er al waren, die zijn verbeterd, meldt de gemeente Rijmerswaal. Het betere toezicht moet onder meer criminaliteit tegengaan, zoals bootjes die drugs smokkelen. De Noordzee is uitzonderlijk warm. Bij het KNMI-meetpunt voor de Zuid-Hollandse kust was het gisterochtend 20,4 graden en dat is een record. Het KNMI denkt dat de temperatuur deze zomer nog verder zal oplopen en heeft het over een hittegolf in de zee. Sinds de jaren 80 is het Noordzeewater het hele jaar door toch al steeds warmer geworden, met ongeveer een halve graad per 10 jaar. Vissen die normaal bij ons voorkomen trekken daardoor weg en dieren uit het zuiden komen juist naar ons toe. De Britse wielrenster Zoë Bechstedt heeft de proloog van de Baloise Ladies Tour gewonnen in IJsendijke. Ze deed 4 minuten en 40 seconden over de 3,8 kilometer van het Mauritshof naar de markt. De Nederlandse Maaike Bogaert werd 45ste. Zij vindt het parcours, het korte parcours, verraderlijk.
6: Uiteindelijk, het komt er echt op honderden secondes komt het aan. Dus ja, je kan al heel veel laten liggen in een bocht. Dus dat maakt het een relatief technisch rondje. Ja, zo goed mogelijk kunnen aansnijden en je sneller kunnen meepakken. Dat is eigenlijk wel het belangrijkste in zo'n korte inspanning.
5: Ja, vanaf vandaag rijden de wielrensters 4 etappes en een tijdrit in België. En de Tour eindigt dan zondag in Mechelen. In Achterkerken staat alles klaar om een varkensstal te verplaatsen. Het bouwwerk van 100 bij 33 meter is op wielen gezet en gaat naar het terrein van Wim Houmes.
7: Hij moet 150 meter tot een kleine 200 meter verhuisd worden. Toch wel een beetje unicum eigenlijk. Hij moet 150 meter tot een kleine 200 meter verhuisd worden.
5: De stal moet weg omdat de buurman van Houmes, varkenshouder, is uitgekocht. Voorwaarde is dan dat de stal wordt afgebroken of, nou ja, in dit geval dus verplaatst wordt. En het weer, vrij veel zon met de matige noordoostenwind en het wordt 26 graden op het strand tot 30 landinwaarts. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. In de verkeersinformatie meldingen van de AWB over de A6. Breda richting Rotterdam, tussen Hendrikido Ambacht en Die Verdwijnt Nu. Kennelijk kun je daar doorrijden, vergeet wat ik heb gezegd. Wel nog een file op de N57, Middelburg-Rotterdam, tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15. 6 minuten vertraging.
8: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Talk to me hier op Omroep Zeeland om 7:07. Het Stadhuismuseum in Zierikzee heeft iets bijzonders erbij. Een zilveren tabaksdoos. Die is gemaakt zo rond 1750 door zilversmid Nicolaas Katz, ook uit Zierikzee. Maar ja, hoe kun je dat dan zien? En vooral, wat is de waarde, misschien pers je niet de geldelijke waarde, maar de emotionele waarde van deze tabaksdoos? Diederik von Bunninghausen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: De interim-directeur van het Stadhuismuseum. Beschrijf die tabaksdoos eens. Hoe ziet die eruit?
1: Nou, ik ben zelf geen kunsthistoricus, dus ik vind het al snel een snoes van een doosje. Een snoes van een object. Hij is een centimeter of 10 breed, zeg maar, hij past mooi in je hand. Hij is puntgraaf, zit geen krassen of niks op. En heeft als kroon op te werken, heeft hij ook nog eens een keer een prachtige parelmoeren deksel. Ja. En dat is werkelijk schitterend.
0: En waar hebben jullie hem gevonden dan? Hoe kom je eraan?
1: Nou, het was in mijn tweede week in het museum. Werden we benaderd door een kunsthandelaar. Die had natuurlijk dat meesterteken gezien, want dat staat vaak op zilveren voorwerpen. En die zag daar, ach, Nicolaas Katz, nou, Zierikzee. En waar moet je dan aankloppen? Ja, bij het Stadhuismuseum natuurlijk. Ja. En wij werden er wel hebberig van.
0: Want wat is dan de waarde, de emotionele en misschien de geldelijke waarde van dit alles?
1: Nou, kijk, de waarde zit er vooral in. We weten dat Nicolaas Katz een Zierikzeese meester was. En we hebben geloof ik 2 vorken en 4 lepels van hem. En dat is eigenlijk heel erg weinig. En we wisten eigenlijk ook niet zo vreselijk veel van deze meester. En dan komt er opeens een heel ander soort object komt er tevoorschijn. En ja, dat wil je toch wel echt kunnen toevoegen aan de collectie. En dat hebben we kunnen doen.
0: Maar twijfel je dan toch ook nog even van, ja, is het dan wel echt van hem? Omdat we niet zeker weten dat hij ook dat soort dingen gemaakt heeft. Of denk je gelijk van, nou nee, dit is het?
1: Ja, natuurlijk. Je bent er natuurlijk heel voorzichtig mee. Het is natuurlijk het belastinggeld van de schouwe Duivelandse inwoners. Dus daar ben je sowieso voorzichtig mee. Dus we hebben er door een aantal experts naar laten kijken binnen ons museale netwerk. En die hebben al heel snel kunnen zeggen, nou, dit is, ja, het is van Nicolaas Katz. Ja, het is echt een 18e eeuws doosje. En ja, je wil hem als museum, wil je hem echt wel hebben.
0: Ja, en waar gaan jullie hem dan nu neerzetten?
1: Nou, die parelmoeren deksel waar ik net over had, die stelt voor een allegorie op het huwelijk. Een man, een vrouw, een boom voor de vastigheid en engeltjes, omdat het huwelijk natuurlijk een groot hemelsfeest is. En dus gaan we hem neerzetten in de trouwzaal. Zoals je misschien weet, wordt er regelmatig getrouwd in het museum. Dat kan. En ja, waar beter dan deze mooie allegorie op het huwelijk dan in onze prachtige trouwzaal?
0: Ja, een mooie zaal is er trouwens ook sowieso al. Ga er vooral eens een keertje kijken als je daar bent. Ja, een tabaksdoos, dan moet er eigenlijk ook tabak in. Gebeurde dat ook in die tijd? Of was het echt gewoon om te laten zien van, nou kijk, ik kan dit betalen?
1: Dat vooral. En ik denk dat tabak die tijd ook al vreselijk duur was. En inderdaad, tabak hoort steeds meer in een museum thuis, toch?
0: Ook, ja.
1: Het is een doosje waar je echt... Je hebt hem natuurlijk niet in je broekzak zitten. Je legt hem echt op tafel en je laat hem ook echt zien. Kijk mij eens eventjes met mijn mooie zilveren doosje en neem een pijpje tabak.
0: Ik hoor een
1: nieuwe een pronkstuk is het.
0: Ik hoor een nieuwe tentoonstelling in worden. Roken op Schouwen Duiveland. Zou zomaar kunnen misschien. Diederik von Bunninghausen, is die nu al te zien trouwens? Staat hij nu al in die trouwzaal?
1: We gaan om 11:00 open, dus kom maar langs. En het aardige is over de naam Katz. We hebben op zolder ook nog een tentoonstelling van die andere Katz, Jacob. Geen familie volgens mij. Een eeuw eerder heeft hij een prachtig boek over het huwelijk geschreven. En daar hebben we een mooie tentoonstelling over. Wat betekent de mores en de zeden uit de 18e eeuw nog, of van de 17e eeuw zelfs, nog voor nu ons. Dus dubbel Katz in het Stadhuismuseum. Kom maar kijken.
0: Zeker weten. Als je nog een tip wil hebben, pak een beet van Diederik von Bunninghausen. En ga vooral ook eventjes die bijzondere tabaksdoos bekijken in de trouwzaal.

Nick Schilder en Realize. NAC tegen Hoek. Gewonnen door NAC. Het was een oefenwedstrijd, mooie oefenwedstrijd. Straks ga je erover horen op Omroep Zeeland. Nu de verkeersinformatie met een ANWB-melding over de A29. Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen Numansdorp en Oud-Beijerland 6 minuten vertraging.

0: De Jake Isles Band en Centerfold. Tweede divisieclub Hoek heeft een oefenwedstrijd gespeeld tegen NAC Breda. Zij spelen in de keukenkampioendivisie. NAC is op trainingskamp in Burg Haamstede en de wedstrijd was daar dan ook op Sportpark van Zuijen. Van Omroep Zeeland, Mark Samson horen we of Hoek er, ondanks dat niveauverschil, toch een extra wedstrijd van wist te maken.
1: De oefenwedstrijd van Hoek tegen NAC Breda is geëindigd in een 1-2 overwinning voor NAC. De ploeg van trainer Gerard de Nooijer speelde een prima eerste helft, maar kwam achter door een mooi afstandsschot van Max Bellert. Vlak voor rust kreeg Hoek ook nog de 0-2 tegen. Paul Gladon gleed de bal koeltjes binnen na een goede voorzet vanaf de linkerkant. In de tweede helft namen de kansjes voor Hoek iets toe, maar winnen lukte niet. Vlak voor tijd besloot Dinsula de eindstand op 1-2, waardoor de wedstrijd verloren ging. Aan de kant van NAC was er zeer succes, want drie jonge jeugdspelers mochten invallen. Reinier Honkoop, Jort Nelis en Bo Meivogel maakten allemaal minuten in de tweede helft. Meivogel ging nog 1-op-1 op Milan Standaar af, maar schoot de bal helaas naast de goal. 18 juli staat de volgende oefenwedstrijd van Hoek gepland. Dan neemt de ploeg van trainer Gerard de Nooijer het op tegen FC Dordrecht.

Son Mieu en Have a Little Faith. Het is nu 8 minuten voor 8. Het is nog maar de vraag hoe lang boa's een wapenstok kunnen dragen of pepperspray. Want ze moeten hun jaarlijkse examen doen. Alleen is er te weinig personeel bij de politieacademie, lees ik in het AD. Al een jaar lang zijn er nauwelijks toetsen voor boa's. Er zijn ook wel andere organisaties die die examens afnemen, maar die zijn lang niet zo goed allemaal. En soms dan, ja, dan liegen ze ook wel. Dan zeggen ze bijvoorbeeld bij een gemeente waar de boa's in dienst zijn van ja, de politieacademie vindt ons prima. Maar dan is dat helemaal niet zo. Dan hebben ze dat keurmerkje helemaal niet. Kortom, er is daar wat gedoe. AD voor dat verhaal. En ja, de grote bosbranden in Frankrijk. Bijvoorbeeld ook ten zuiden van Parijs. Waarschijnlijk aangestoken. Maar wie doet nou zoiets en vooral waarom? Nou, pyromanen die willen vooral bewonderd worden, lees ik in een verhaal dat je vandaag ook in de PZC kunt lezen. Een pyromaan gaat dwangmatig te werk, kan zich niet beheersen en de dader voelt zich opgewonden voor hij toeslaat. Zodra het vuur brandt is hij opgelucht en voldaan, zegt in elk geval een criminologisch instituut uit Australië dat er onderzoek naar heeft gedaan. En je kunt het verhaal onder meer vinden in de PZC dus vandaag. Een pyromaan is iemand die zijn impulsen niet in bedwang kan houden. Het vuur is geen middel, maar het doel. Lees ik toch in elk geval in dat verhaal. Straks in Zeeland wordt wakker. Aandacht voor de visserijdagen in Bruinisse. Dat gaan een paar hele mooie dagen worden weer, waarin van alles te doen is. Dat straks.

0: 9.
1: Ken jij de sale van de dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/zeelvandedag en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeel van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeel van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.
2: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
5: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
6: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Mam, waar is mijn zwemband?
11: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
12: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
13: geeft ruimte.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
15: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
16: Omroep Zeeland.
17: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
16: Omroep Zeeland.
18: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
19: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
18: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap en worden genoemd als oorzaak voor door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot Tump, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brand zet die op een rijtje.
20: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
18: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met honderden vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig, in het noorden 23 graden en een beetje bewolkt. In het zuiden 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
21: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
22: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
23: 22 juli, demodag scootmobielen.
24: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
25: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
26: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
27: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
28: Oké.
27: Social Deal, deals die je niet mag missen.
29: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
30: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
29: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
31: Als je Vodafone mobiel
32: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
31: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
1: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
2: Hans, alleen de prijs is anders.
3: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
6: Omroep Zeeland.
7: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
8: Omroep Zeeland. Goedemorgen op deze donderdag met vrij veel zon, matige noordoostenwind. En het wordt 26 graden op het strand tot 30 landinwaarts. Maar dat lijkt me een mooie dag voor de start.

0: Taylor Swift en The Faith of Ophelia, Omroep Zeeland, met als appnummer 0118-499-999. En eerder in de uitzending kreeg ik al een appje van Kees uit Brunisse, Kees Otte. Hij liet weten, Remco, ik ga vandaag, morgen en overmorgen zeker iets doen tijdens de visserijfeesten, visserijdagen in Brunisse. Want die zijn weer, moet je vooral heen. En dan dacht ik, nou, maar dan wil ik wel even weten wat er allemaal gebeurt dan, bijvoorbeeld. Henk Gravenstein, voorzitter van de stichting die het allemaal organiseert. Goedemorgen, Henk.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het is echt wel het moment voor jou, denk ik, hè, vandaag.
1: Ja, het is sowieso het moment voor mij, nou eigenlijk meer voor de misvisserij.
0: Want?
1: Vanaf 2 uur komt een nieuwe misvisserij komt aan op de haven in Brunisse, op het havenplateau. Het best bewaarde geheim van Brunisse.
0: Ja, hoe lukt jullie dat toch om dat allemaal weer geheim te houden?
1: Omdat er maar 2 mensen zijn die het weten. En we zitten met een bestuur van een mannetje of 14. Waarvan een dagelijks bestuur van 3, maar een mannetje of 14 in totaal.
0: Ja.
1: En er zijn er maar 2 die het weten. En de rest van het bestuur weet het dus gewoon echt tot vanmiddag 2 uur echt niet wie het is.
0: En die 2 waarvan jij...

0: Er dan waarschijnlijk één band, denk ik, en een ander.
1: Ja, dat zijn Marjolein Knikkenberg en ondergetekende.
0: Ja, waar letten jullie dan op? Waar moet zo'n mosselkoningin aan voldoen?
1: Ah, het is een misvisserij.
0: Oh, sorry, misvisserij. Ja, sorry, ik ga het door elkaar, ja.
1: Nou, dat geeft niks. Misvisserij, ja, nou ja, goed sowieso dat ze connectie heeft met de visserij. Dus het is 39% van de gevallen de dochter van een mosselvisser.
0: Ja, dat is toch een beetje mosselkoningin.
1: Ja, als je het zo mag, ja. Maar ik vind dat zo onsympathiek klinkt op een of andere.
0: Ja, dat klinkt ook een beetje raar. Misvisserij is dan leuk. Maar je noemt niet voor niks dat het hoogtepunt is. Want het draait allemaal natuurlijk om de visserij. Vertel eens, hoe komt het dan verder nog allemaal tot uiting vandaag?
1: Ja, nou ja, goed. Ik moet wel zeggen, het is zoals ik al meer heb gezegd, gewoon 3 dagen carnaval in Breinissen. Het is ook echt te vergelijken. Ik heb zelf in Limburg gewerkt, in Zuid-Limburg. En ik heb het carnaval van dichtbij mee mogen maken. En ja, eigenlijk is het gewoon één op één heeft het dezelfde impact op de bevolking. Het is 3 dagen compleet feest in het dorp en omstreken. We verwachten weer opnieuw vanaf vandaag tot en met zaterdag tussen de 20.000 en de 35.000 mensen, afhankelijk van het weer. En je kunt je voorstellen dat er van een braderie 2 dagen lang tot en met de kermis, die er natuurlijk ook staat. In elk café hebben wel een programma met bands, met muziek. Ja. Er wordt heel veel gedaan voor kinderen, echt heel veel. Dus ja, het is gewoon 3 dagen carnaval.
0: Nou ja, dat is wat Kees inderdaad ook liet weten, waar ik net eerder al wat over zei. Die zijn, ik ontmoet allemaal mensen en ik praat met allemaal mensen, sommige ken ik helemaal niet, maar het is toch gewoon gezellig.
1: Ja, absoluut. Dat is ook verbazingwekkend, want het is best druk. Maar als je ziet hoe gemoedelijk het gaat en hoe iedereen er positief in staat, ja, dat is wel bijzonder hoor. Nou, op zo'n donderdag is het natuurlijk best wel lokaal, want er komt misvisserij aan. Dus er staat het hele dorp op het havenplateau, voor zover ze daar passen. Maar dan vrijdags krijg je al wat meer uit de regio. En zaterdags komen er gewoon mensen, ja, ook uit Duitsland, België, Frankrijk. Het is gewoon echt bijzonder.
0: Ik zit net te denken, Henk. Je zegt van 2 mensen weten maar wie die misvisserij is. Maar het zijn natuurlijk eigenlijk 3. Dat is ook de misvisserij die dat gaat worden vanaf vandaag. Die moet je ook maar het zwijgen op zien te leggen dat ze niet de mond voorbij praat.
1: Dat doen ze volgens mij wel organisch op de een of andere manier. Het is, ik zou je vertellen dat we hadden 2 jaar geleden een mis. Die vertelde het aan de opa een dag voordat ze aan zou komen. Dus die was zwaar beledigd dat hij dat niet eerder wist. Maar ja, ze houden er soms rekening mee. Want niet alle familieleden kunnen daar makkelijk mee omgaan. Om het maar
0: Oké, goed. Ik krijg het helemaal niet uit. Ik hoor het al. Moeten we echt wachten tot later vandaag?
1: Ja, waarschijnlijk wel. Ja.
0: Oké, dankjewel Henk. Ik wens je een mooie dag. In elk geval.
1: Dankjewel. Een hele goede uitzending. Dankjewel.
0: Ja, dankjewel. Vandaag, morgen en overmorgen de visserijdagen in Breinissen met dat best bewaarde geheim van allemaal. Het is 13:08 trouwens. Henk, fijne dag en tot later.

0: Genesis en Hold On My Heart. Steven van der Gijzen, vandaag nog warm?
1: Ja, zeker. Vandaag nog wel. Maar de komende dagen komt er een einde aan het hele warme zomerweer. Vandaag een voorzichtige aanzet met iets lagere temperaturen. Maar goed, nog altijd inderdaad warm. 25 graden op het strand tot nog een lokale 30 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Ja, en dat zijn temperaturen die we vanaf morgen langere tijd niet meer zullen halen. Er komt een einde aan de hitte, maar zeker niet aan de droogte. Want die zet de komende dagen nog steeds door. Nou, vandaag vrij veel zonneschijn. Er zit wel iets meer sluipbewolking in de lucht. Het blijft dus droog en er staat een toenemende matige noordoostenwind. Nou, vanavond ook veel zon, het blijft droog. De nacht verloopt helder, minimumtemperaturen van 17 of 18 graden. Ja, en morgen hebben we dan te maken met een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Ja, de aanvoer van vanaf koelere lucht vanaf de Noordzee. Ja, en morgen hebben we dan te maken met temperaturen tussen de 22 en lokaal nog 25 graden. Maar het blijft wel droog, met erbij ook geregeld ruimte voor de zon. Nou, het weekend verloopt ook droog met een afwisseling van bewolking en zonneschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en het wordt door die koelere noordwestenwind niet veel warmer meer dan zo'n 20 tot hooguit 22 graden. Maar er zullen waarschijnlijk heel wat mensen toch wel blij mee zijn. En ook volgende week houdt dat weer aan. Middagtemperaturen van 21 of 22 graden, een mix van zon en bewolking en op de meeste plaatsen droog.
0: Ik hoor een soort opluchting in je stem.
1: Ja, zeker. Want ook de nachten, Remco, die worden behoorlijk koel. Die zijn nu nog rond de 17 of 18 graden. Maar die gaan ook richting de 12 of 13 graden. Kunnen we eindelijk die warmte lekker uit huis
0: halen. En weer goed slapen. Dankjewel, zeker. Steven van der Gijzen. Tot later. En afgaand tijd. Met laagwater in Vlissingen om 8 minuten voor 10:30. Hoogwater vanmiddag om 16:45. En neem die duik in het water. Het zijn hoge temperaturen, maar weer 22 tot 25 graden.

0: Lily Allen en Smile. Er komen geen vrouwelijke wethouders meer bij. Dat was na de eerdere gemeenteraadsverkiezingen wel zo, maar nu staat dat stil, blijkt uit een onderzoek van de NOS samen met de regionale omroepen. De teller blijft steken op zo'n 29%. De minste heeft Zeeland, onze provincie, 8 vrouwen, zo ongeveer een zesde van het totaal aantal wethouders. Wil Kosterman is wethouder in Wijk bij Duurstede. Zij vindt het jammer dat het aantal vrouwelijke wethouders zo stokt.
1: Vrouwen zeggen ook, die kennen mijn omgeving, is de mooiste baan die ik ooit gehad heb, het wethouders. En daar komen ook niet leuke dingen bij. De werkdruk, gedoe van buiten, soms gedoe in een college. Je ligt ook in het oog van de storm als het misgaat. Daar moet je tegen kunnen, maar je moet er ook een beetje uitdaging in zien. Volgens mij hebben heel veel vrouwen nog niet in de gaten hoe leuk dit werk is en wat zij erin kunnen betekenen.
0: De Verenigde Naties denken dat er voor de kust van Myanmar 2 scheepsrampen zijn gebeurd met meer dan 500 doden. Komt altijd maar weinig informatie uit Myanmar. Het is lastig om bevestiging te krijgen. Dus zeker weten doet de VN het niet, maar ze hebben wel sterke aanwijzingen. Die 2 vaartuigen zouden eind juni vertrokken zijn uit een gebied waar een strijd woedt tussen verschillende groepen. Aan boord zouden mensen hebben gezeten uit de Rohingya-minderheid. Dan Argentinië, door naar de finale van het WK voetbal. Ze wonnen van Engeland, dat op voorsprong stond. Maar in de 85ste minuut kwamen de Argentijnen gelijk. En in blessuretijd kwam er nog eentje bij.
2: Messi, weer zo'n goede voorzet. En dan is het raak. En dan scoort hij zelf niet. En doet Lautaro Martinez dat. Maar het is toch echt weer Lionel Messi. Die het hier voor zijn rekening neemt. Met een geweldige voorzet met het rechterbeen.
0: En dus staat de regerend wereldkampioen zondag in de finale samen met Spanje. Voor Engeland is het nog niet voorbij trouwens, want zaterdag spelen zij de troostfinale tegen Frankrijk. En in Friesland, Joure, daar zijn de Friese ballonfeesten begonnen. Elke avond gaan er luchtballonnen de lucht in. Grootste ballonfestival van het land, met zijn 40ste editie ondertussen. Maar de wind, ja, die werkte niet heel erg mee bij de start.
3: Het draait nog een beetje het hart, hè?
4: Ja, klopt. Dus met die grote ballon vind ik dat nog wel een beetje een ding.
5: Vanavond zijn er een paar ballonnen minder. Een gewone ballon heeft de limiet van, zeg maar, windkracht 3. En een special shape heeft een limiet van maximaal windkracht 2.
3: Welke zijn dat dan bijvoorbeeld?
5: Een zonnebloem, de brandweerman, die komt morgen pas.
3: Een schildpad?
5: Ja, dit is een schildpad.
6: Ik heb niet hoogtevrees.
7: Ik heb ook geen hoogtevrees. Ik vind het spannender dan hun, hoor.
0: In Joure. Vrijdag en zaterdagavond trouwens is er ook Nightglow. Dat is dan wel bijzonder. De piloten die zetten de branders van die luchtballonnen aan op het ritme van live muziek. Dus dat is wel een spektakel in Joure. En die ballonfeesten daar duren nog tot en met zondag. Je luistert naar Omroep Zeeland, 4 minuten voor 8:30.

0: De Steve Miller Band en Fly Like an Eagle. Ja, vliegen. Waar gaan Veerle en Elsa dit keer heen? In Goedemorgen Zeeland on tour. Tussen 9 en 12 gaan ze elkaar weer uitdagen. Elke dag op een andere plek in Zeeland. Maar in welke plaats doen ze dat vandaag? Dat mag je bij mij raden. Ik heb dit keer een omschrijving voor je. En ja, gisteren was het een beetje makkelijk, dus ik heb hem wat moeilijker gemaakt. Het is geen cryptische omschrijving dit keer, maar meer een omschrijving nou gewoon van de plek zelf. Deze wijk was vroeger een buurtschap en heeft eigenlijk een weg te veel. In het laatste stuk er zit een hoop informatie. Deze wijk was vroeger een buurtschap en heeft eigenlijk een weg te veel. Als je denkt dat je het weet, stuur me een appje. 0118-499-999. Deze wijk was vroeger een buurtschap en heeft eigenlijk een weg te veel. Het is een taaie, maar je kunt het. 0118-45x9.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
4: 22 juli, demodag, scootmobielen.
3: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 8:30. Het cameratoezicht in de jachthavens van Ierseke is uitgebreid. Op de havenmonden zijn extra camera's neergezet en camera's die er al waren zijn verbeterd, meldt de gemeente Remmerswaal. Het betere toezicht moet onder meer criminaliteit tegengaan, zoals bootjes die drugs smokkelen. De Noordzee is uitzonderlijk warm. Bij het KNMI-meetpunt voor de Zuid-Hollandse kust was het gisterochtend 20,4 graden en dat is een record. Het KNMI denkt dat de temperatuur deze zomer nog verder zal oplopen en heeft het over een hittegolf in de zee. Sinds de jaren 80 is het Noordzeewater het hele jaar door toch al steeds warmer geworden, met ongeveer een halve graad per 10 jaar. Vissen die normaal bij ons voorkomen trekken daardoor weg en dieren uit het zuiden komen juist hier naartoe. De Britse wielrenster Zoë Bekstad heeft de proloog van de Baloise Ladies Tour gewonnen in IJsendijke. Ze deed 4 minuten en 40 seconden over de 3,8 kilometer van het Mauritshof naar de markt. Vanaf vandaag rijden de wielrensters 4 etappes en een tijdrit in België. De Tour eindigt zondag in Mechelen. En hersenwetenschapper Erik Scherder komt naar Zeeland. In november is hij een van de hoofdsprekers op netwerkbeurs Contacta. Volgens de burgerorganisator wil Scherder laten zien hoe je veranderingen beter aan kunt en je ook het beste uit jezelf en je organisatie kunt halen. Het weer dan, vrij veel zon met een matige noordoostenwind en het wordt 26 graden op het strand tot 30 graden landinwaarts. En vanaf morgen is het dan wat koeler. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Hendrikido Ambacht en Ridderkerk 5 minuten vertraging. N57 Middelburg Rotterdam tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15 6 minuten.
5: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland.

Het is Paco en Amor, Demis Amore. Ja, ik heb een omschrijving voor je. Welke plaatsnaam hoort daarbij? En het is een lastige. Er komen al heel veel reacties binnen. Er zitten een paar goede tussen. Er zitten ook fouten tussen. Wel leuk, ga ze straks allemaal met je doornemen. Dit is mijn omschrijving vandaag. Het is geen cryptische omschrijving, maar gewoon een omschrijving. Deze wijk was vroeger een buurtschap en heeft eigenlijk een weg te veel. Het is een lastige vandaag. Maar ik denk dat je het kunt. 0118-499-999.

0: Zeven Luister hoort ondertussen gaat in Aagterkerken, waar alles klaar is gezet om een landbouwschuur, een stal, een grote varkensstal te gaan verplaatsen van de ene boerderij naar de andere. Wim Houmes, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je bent nu op dit moment ook vlakbij bij die stal?
1: Oh, ik ben hier de laatste loodjes nog even rechtzetten.
0: Wat moet je nog doen dan voor het straks gaat beginnen?
1: Nou, eigenlijk niet veel meer, maar er staan een paar auto's in de weg, vrachtauto's. En ja, je bent toch altijd bezig. En dan willen ze allemaal een beetje reclame maken, een beetje op zicht zetten. Ja. Daar zijn we nou een beetje mee bezig.
0: Ook dat echt een stunt, zal ik maar zeggen ook.
1: Ja, iedereen gaat het een beetje gebruiken. Ja, dat is leuk.
0: Dat snap ik ook wel. Wat gaat er gebeuren dan? Er wordt iets verplaatst, die stal.
1: Ja, dit is, die stal die is, was van Van Dam, die varkensstal, die is uitgekocht. En dan moet die stal weg of gesloopt worden. Hij was 7 jaar oud. Dat was volledige kapitaalvernietiging. Dus toen zei ik als buurman, zou ik hem niet kopen tegen Van Dam. Oh, wie zei, als dat zou kunnen. Dus op die manier is dat. En nu wordt er gerealiseerd. Er is veel voorwerk gedaan. Er moest hulpijzer in, dat hij niet in elkaar stort. En dat is allemaal gebeurd nu.
0: Ja, want die stal die staat nu op de ene plek en die moet naar de andere plek. Er zijn allemaal wielen ondergezet. Hoe ziet dat er nu uit dan op dit moment?
1: Ja, dat is, ze hebben hulpijzer ingebracht. En daaronder staan die karretjes. Dat zijn 6 karretjes. 3 links en 3 rechts. En ja, die is opgebeurd. En die ligt hij nou op. En om 9:30, dan gaan wij rijden.
0: Ja.
1: En dat is 150 meter. Moet die ongeveer verplaatst worden.
0: Vind je het niet eng eigenlijk dat dit zo gebeurt?
1: Nee, ik heb vertrouwen in die man volledig.
0: Ja, ik ook, maar toch.
1: Het is Van Riel uit Tilburg doet dat. En Munter hier uit Middelburg, dat is eigenlijk mijn aannemer. En Van Riel had een praatje. Dus ja, de voorbereidingen die zijn er allemaal.
0: Ja, ik zou
1: dan gaan wij rijden.
0: Ik zou dat toch een beetje met een knoop in de maag lopen. Maar jij kennelijk niet, gelukkig maar trouwens. Je verwacht ook een hoop volk. Hè? Mensen willen het zien straks.
1: Ik denk het wel. Als je dat zo hoort in de media en overal. Hoeveel mensen er op de fiets niet komen kijken. Ik heb al hekken gezet aan de weg. Soms reden er door de stal. Maar dat gaat natuurlijk. Onveiligheid voorop staan.
0: Ja, zeker. Aan de Herenweg in Aagterkerken, daar gaat het gebeuren. Kun je daar een beetje makkelijk parkeren ook? Want mensen die nu in de auto stappen, die moeten ergens de auto kwijt.
1: Ik zit natuurlijk ook in de organisatie van Trek Aagterkerken.
0: Ja.
1: Dus ja, ik draai mijn pet een beetje om. En ik heb een groot parkeerterrein aan de andere kant van de weg. Er kunnen wel 5000 auto's staan. Maar zoveel komen er niet, want dan krijgen we. Dan loopt het niet aan.
0: Oké. Even de tijdlijn. Nu staat hij ondertussen op de wielen. Straks dan wordt hij een stukje verder gereden. Hoe laat gaan jullie rijden?
1: 9:30, dan wordt het start zijn.
0: En hoe laat staat de stal dan op zijn plek?
1: Nou, als alles mee zit, dan staat hij een dik uur. Kan het. Maar ik heb tegen de jongens ook gezegd, niet te hard rijden. Want de cateraar is er, die staat. We kunnen een frietje eten, we kunnen een biertje drinken, we kunnen een bakje koffie doen. Dus die moet ook een beetje tijd hebben, anders is die voor niks.
0: Ik hoor het al. Ching Zakenman spreekt hier. Wim Houmes, dankjewel. Succes in elk geval met het verplaatsen van die schuur. Tot echt een evenement aan de Herenweg in Aagterkerken. Daar moet je zijn. Als je nou daarnaartoe gaat in de auto, niet te hard rijden. Hè? Geef ik eerst moeten graag.

Bonnie Tyler. Ah, ze is niet meer onder ons. Total Eclipse of the Heart. 20:15, dit is Omroep Zeeland. Straks dan hoor je eindelijk in welke plaats Veerle en Elsa vandaag zijn voor Goedemorgen on Tour. Met de omschrijving, deze wijk was vroeger een buurtschap en heeft eigenlijk een weg te veel. Het is een lastige, maar sommige mensen die hebben het wel goed. Verder vertel ik nog niks meer, hoor je zo dadelijk. Ik kreeg trouwens ook een paar appjes van Jeanette en van Sylvia, die allebei lieten weten dat ze ook een keertje hebben gezien hoe dat ging, zo'n transport van een gebouw waar wielen onder gezet zijn en dan wordt dat een stukje verder gereden. Jeanette laat nog weten, ja, dat is echt geweldig om te zien.

Because my dreams are bursting at the seams. Owl City en Fireflies. Nog een minuutje ongeveer, dan weet je uiteindelijk waar die omschrijving van mij op slaat. Over die plaats waar een weg te veel is. Eerst nog even kijken naar een paar berichten. Dan zie ik bijvoorbeeld dat de droogte de natuur licht ontvlambaar maakt. En dat was deze week tot 3 keer goed te merken op Sint-Philipsland. Gisteren een buitenbrand in een tuin aan een woning aan de Oostdijk. Dinsdagmiddag rukte de brandweer uit naar de Zuiddijk. Maandag was er een groot stuk riet vlakbij het dorp in rook opgegaan. Het was bijna vliegvuur, zegt de brandweer in elk geval in de Eendrachtbode. Dan naar een opvallende actie toch wel van een conducteur van een Duitse internationale trein. Het wc-papier was op. Dat is niet handig. Want ja, waar moeten de mensen dan heen tijdens die lange rit? Hij liet de trein stilzetten op een station bij Hamburg om 3 zakken wc-papier te kopen in een supermarkt. Op sociale media worden daar filmpjes van gedeeld. Hij krijgt de complimenten van reizigers, want ja, die zijn natuurlijk blij dat ze op de wc toch hun behoefte kunnen doen en hun billen kunnen vegen. De conducteur vertelde tegen passagiers dat de trein voor vertrek niet goed was bevoorraad. En ja, dit dan. In het AD lees ik dat de pindakaasvloer van Wim T. Schippers, die hebben ze opnieuw gemaakt, hè, in het depot van het Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Is erg populair. En er zijn al wat bezoekers die per ongeluk in dat kunstwerk zijn gestapt. Dus die zijn op die vloer per ongeluk gaan staan en dan sta je, ja, sta je terecht in de pindakaas. Een van de bezoekers die stapte net iets te ver naar voren en die dacht, ah, help, nu kan ik niet meer terug. En ja, daar ging die. Met zijn voet in de pindakaas. Straks op Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. On tour met vandaag. Waar zijn ze eigenlijk? Elsa en Veerle. De plaatsnaam heeft hiermee te maken. Deze wijk was vroeger een buurtschap en heeft eigenlijk een weg te veel. Het is een lastige, heb ik gemerkt. Jaap de Goffouw zei Gagewegen. Levi kwam met Henk en Sand. Leni Bogaert met Sint-Philipsland. Irene Duinen zei ik denk vier wegen en mijn man Eindewegen. Gerry Bijlsma die denkt Oost-Soeburg. Jan Hieronymus die heeft Otene erbij bedacht. Loni Blom heeft gegoogeld en kwam uit bij het zand. En Janna Maas en Jacqueline Stroobos komen allebei met Eindewegen. Maar het is allemaal niet goed. Tineke Christ, Wilma de Bruin, Joke Josiassen en Nel Ridderbos, die hebben het wel goed. Nel, goedemorgen. Hey, Nel is er niet meer. Nel, waar ben je gebleven? Dan moet ik het zelf zeggen. Nel, Joke, Wilma en Tineke. Die zeiden alle 3 wegen. Dat is de plaats waar ze heen gaan. Maar welke 3 wegen dan? 3 wegen bij Terneuzen. Want ze hebben meerdere 3 wegen in Zeeland. Even uitleggen. Oorspronkelijke bebouwing van het buurtschap is nu nog te zien aan de Hogendijk, de 3 Wegenstraat, de Sint-Anna-straat en de Oudelandse Weg. Dat zijn 4 straten, 4 wegen in 3 wegen. Dus vandaar dat er eigenlijk een straat te veel was. Nou ja, hiermee stuur ik jou dan toch deze dag in. Zeeland wat wakker is voorbij. Straks heel veel plezier met Goedemorgen Zeeland on tour. In 3 wegen dus.

0: Goedemorgen. Omroep Zeeland.
1: Wat voor weer is het in Zeeland? Bekijk het altijd en overal via de Omroep Zeeland app. Download hem nu. Omroep Zeeland, komt dichtbij.
2: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
3: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
9: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
11: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
12: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige 4 gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
16: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
15: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap en worden genoemd als oorzaak voor door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot Tump, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brand zet die op een rijtje.
17: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
15: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met 100 vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig, in het noorden 23 graden en een beetje bewolkt, in het zuiden 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
19: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
20: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
19: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
20: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
21: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenin-zeeland.nl.
22: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
23: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
22: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
24: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
25: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
26: Zijn we er al?
25: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
27: Oh ja, verzekering.
25: En weer door met de Ora autoverzekering.
28: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
25: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
28: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
29: Omroep Zeeland.
30: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met...

0: The Romantics en Talking in Your Sleep. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. We zijn er weer tot 12 uur op je radio. En meekijken kan natuurlijk online of via je tv. Ja, en wij zijn met Goedemorgen Zeeland on tour. Wille en ik gaan steeds samen op pad. Geven elkaar daarbij opdrachten. Telkens in een andere Zeeuwse plaats. En je hebt al bij Remco gehoord dat we in Driewegen zijn. Nou, wat we daar deden, dat hoor je later deze uitzending. En hoe het afliep en of de opdracht slaagde, daar doe ik natuurlijk nu nog geen uitspraken over. Als je denkt te weten wat we daar gedaan hebben, nou, dan kun je dat laten weten via 0118 4999999.
1: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

The Lumineers en ho, hey. Laten we eens even kijken wat er allemaal gebeurde op 16 juli, de dag van vandaag, in de geschiedenis. Nou, het is de dag in 1482 dat Jan van Schaffelaar van de toren springt. Hij springt van de door de Hoeken belegerde toren van Barneveld tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Die machtsstrijd tussen rivaliserende adellijke facties in het graafschap Holland. Nou, Jan van Schaffelaar koos de zijde van de Kabeljauwen. En hij zou op deze dag in 1482 met zo'n 20 mannen in Barneveld de toren van de huidige Oude Kerk hebben veroverd. Maar die toren die werd daarna al snel beschoten door de Hoeken uit Nijkerk en Amersfoort. Nou, ze zaten ingesloten en uiteindelijk besloten ze te onderhandelen. Maar volgens het verhaal besloot Jan van Schaffelaar dus van de toren te springen. En hij sprak dan ook nog de woorden: lieve gezellen, ik moet toch eenmaal sterven, ik wil u geen moeilijkheden bezorgen. Hij overleefde de val, maar werd beneden alsnog door zijn vijanden gedood. Nou, verder op deze dag, in 622, emigreert Mohammed met zijn volgelingen naar Medina en sticht een moslimgemeenschap. En dat is dan tevens het begin van de islamitische jaartelling. In 1935 is deze dag de dag dat de eerste parkeermeters in gebruik genomen worden. Dan zou je denken, er waren nauwelijks nog auto's. Nou, in 1935 in Amerika waren er best wel al veel auto's. En op deze dag, in 1965, is de opening van de Mont Blanc-tunnel tussen Frankrijk en Italië.

De doe-doe-doe, de da-da-da. En dat allemaal omdat Stuart Copeland, de drummer van deze band, vandaag 74 jaar wordt. Nog meerjarig, hè, want Marten van Kaderie wordt vandaag 30. En Jacques Kleuter, de cabaretier, publicist en programmamaker, wordt vandaag 80 jaar.

Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Michael Jackson in The Way You Make Me Feel. En ondertussen is Remco aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Remco, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Elsa. In Aagtekerke begint rond deze tijd het verplaatsen van een varkensstal van 100 bij 33 meter. Die is op wielen gezet en komt op een terrein van een andere boerderij een stuk verderop. En dat is het terrein van Wim Houmes.
3: Ze hebben er hulpijzer in gebracht en daaronder staan die karretjes. 3 links en 3 rechts. En ja, die is opgebeurd. En daar ligt hij nou op.
2: En Houmes maakt er gelijk een evenement van, want er zijn ook koffie- en frietstalletjes daar. De boer, waar de stal eerst van was, is door de overheid uitgekocht. Voorwaarde is wel dat de stal dan wordt afgebroken of verplaatst. Er is nu meer cameratoezicht in de jachthavens van Ierseke. Op de havenmonden zijn extra camera's gezet en andere zijn verbeterd, meldt de gemeente Remmerswaal. Het betere toezicht moet onder meer criminaliteit tegengaan, zoals bootjes die drugs smokkelen. De Kamp van de Molen in Stavenisse komt na een restauratie terug in het dorp. Rond 4 uur vanmiddag arriveert hij in de haven op een ponton die wordt gesleept door een stoomsleepboot. Maandagochtend wordt de kap dan op de molen gehesen. Op Open Monumentendag in september moet die molen weer kunnen draaien. De molen heeft dan ruim 3,5 jaar stilgestaan. De nieuwe pumptrackbaan in Krabbendijken gaat volgende week vrijdag al open. En ook het kunstgrasveld is dan klaar. De rest van het oude veilingterrein blijft nog wel dicht, omdat er nog te weinig gras groeit door de droogte. Er komen ook nog speeltoestellen. En het weer in Zeeland. Vrij veel zon met een matige noordoostenwind. En het wordt 26 tot 30 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

Coldplay en We Pray. En wij spelen het spel Wat Is Het? Met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Dus als je mee wilt doen, pak je telefoon erbij. Win je vandaag, dan doe je zaterdag bij Elias mee in de verloting. In Goes was gisteren op de eerste van de Goese dagen een nieuwe mascotte van de stad. Wie of wat was dat? 0118-499999. Dus een nieuwe mascotte van de stad Goes. Gisteren op de eerste van de Goese dagen. Wie of wat was dat?

0: Paul Simon en Kodak Chrome. Ja, de eerste van de Goese dagen in Goes. Daar was gisteren ook de nieuwe mascotte. Annette, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En wat is die? Wie of wat was dat?
1: Een gans.
0: Een gans, een hele grote, hè?
1: Ja, ja, toch een...
0: Want Goes is...
1: Een ganzenstad.
0: Precies. En waar kom jij zelf vandaan?
1: Ik kom uit Zierikzee.
0: Oké, nou, jij wint er nu in elk geval een plekje in de verloting mee. Dus blijf even aan de lijn.
1: Oké.

0: Clapton en Enrique Iglesias en Could I Have This Kiss Forever? Ja, en ik ontvang net een foto van Team Schuddebeurs uit Hulst. Ze doen weer mee aan de wedstrijd bij de Zwarte Cross in Lichtenvoorde. En ik heb Robin aan de lijn. Robin, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen, hallo.
0: En met wat voor voertuig doen jullie mee dit jaar?
1: Wij rijden mee met de spelletjesklasse en wij hebben een oude bietenrooier gekocht. Het ziet er een beetje uit als een oude werktuigdrager, voor degenen die een beetje een agrarische achtergrond hebben, ja.
0: En wat is de spelletjesklasse?
1: Ja, iedereen die mag zijn favoriete spel uitbeelden. Dus we hebben al een jeep gezien die eruit ziet als zo'n krokodil waar je de tanden in moet drukken. En als je de verkeerde tand indrukt, dan klapt de bek dicht.
0: Ja.
1: En wij zelf beelden het spel Rollercoaster Tycoon uit, wat al vroeger natuurlijk heel populair was. Dus ja.
0: Ja. En er zou dus net zo makkelijk ook nog een mens erger die niet of een Scrabble-spel voorbij kunnen komen.
1: We gaan het wat weekend zien en beleven en ik verwacht wel leuke creaties inderdaad, ja.
0: En in deze wedstrijdklasse gaat het dan meer om het mooie en ludieke of gaat het ook nog een beetje om snelheid?
1: Nou, het moet er wel een beetje bruut uitzien, dus het moet wel wat brullen, het mag wel wat rook produceren en er moeten wel grote trekkerbanden onder liggen of iets dergelijks. Maar het is meer een parade rijden dan echt crossen, zeg maar. Maar ja, je moet natuurlijk wel met je paradevoertuig over de crossbaan. Dus hij moet wel crossbaanwaardig zijn.
0: Ah ja, en brult hij lekker?
1: Hij brult lekker. De demper is er van onder. En het is een oud zescilinder dagblok. Dus we zijn er heel tevreden over.
0: Ja. En hoe heb je hem daar gekregen?
1: Ja, met een dieplader van een bekende van ons. Zijn grote vrachtauto en een semi-dieplader. En het stond helemaal vol. Nog twee brommers op de dieplader en nog een gazonmaaier. Want er zijn ook twee jongens die hebben ingeschreven voor de bromfietsklasse. En we rijden vanmiddag ook mee met al een bekende Red Bull gazonmaaier race.
0: Oh ja, dus je hebt eigenlijk van alles bij je.
1: Het is een vol programma, ja.
0: En hoe is de stemming?
1: Nou, iedereen begint een beetje in te kakken, want we zijn natuurlijk gisteravond om 7:00 vertrokken. En we hebben dan tot 1:00 vannacht gereden, gelost op het industrieterrein, alles opgebouwd. Nog stoverij met gebakken aardappelen gegeten, dus nog niemand heeft eigenlijk zijn bed gezien. Dus de stemming is goed, maar de oogjes worden klein.
0: Oh ja. En is er nog tijd voor een dutje?
1: Sommigen doen wel hun best, maar dan komt er weer een machine voorbij gereden. En dan zetten de buren weer hun favoriete liedje op van de Alpenzusjes. Dus ik denk niet dat er echt iets van slapen terecht komt. Maar als je moe genoeg bent, dan slaap je overal.
0: Oh ja. Zeg, vorig jaar moest je ook een proefrondje doen, omdat je toen in een andere klasse zat. Dat hoeft voor die spelletjesklasse denk ik niet, hè?
1: Ja, vanmiddag een proefrondje om te kijken of dat je machine de baan aan kan. Of dat er geen stukken kapot gaan, of dat je nog iets samen moet passen aan je machine. En dan de proefronde betekent dat je gewoon heel de baan overheen gaat. 1, 2 of 3 rondjes. Maar dan zijn er nog geen toeschouwers. Dus het festivalterrein is wel open vandaag. Het crossterrein is nog niet open.
0: Oh, vandaag.
1: Toeschouwers dan.
0: Ja. Dus het gaat eigenlijk pas vanaf morgen echt van start.
1: Morgen is het echt pas Zwarte Cross. Vandaag is het wel een leuke festivaldag voor iemand die op dag kaarten heeft. Maar zoiets, ja.
0: Ja. En dan is het voor vanavond vroeg naar bed, zodat je het hele weekend tegenaan kunt.
1: Ik ben er bang voor.
0: Ik wens jullie heel veel plezier.
1: En, nou, dankjewel.
0: We willen natuurlijk maandag wel even weten hoe het afgelopen is.
1: Ja, als we nog bij stem zijn, dan gaan we dat zeker doen.
0: Nou, dan maken we er een heel kort gesprekje van.
1: Is goed.
0: Robin Maas van Team Schuddebeurs uit Hulst. Ze doen dus mee aan de spelletjesklasse bij de wedstrijd van de Zwarte Cross in Lichtenvoorde. MUZIEK

0: Goed, het is 3 minuten voor 10. Graag tot zo.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
3: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
1: 22 juli, demodag scootmobielen.
2: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 2 mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar en zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. Vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. Argentinië kan mogelijk sancties verwachten van de FIFA. Na de gewonnen halve finale tegen Engeland toonden de spelers op het veld een vlag met erop de tekst: de Malvinas-eilanden zijn Argentijns. Malvinas is de Argentijnse benaming voor de Falkland-eilanden. Daarmee verwijzen de Argentijnen naar de Falklandoorlog uit 1982, die werd gewonnen door Engeland. Beide landen hebben nog altijd oneenigheid over de eilandengroep voor de Argentijnse kust. Zo erkent Argentinië niet dat de eilanden Brits zijn. Rond de wedstrijd waren verwijzingen naar de Falklandoorlog verboden. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar daarvoor. De familie van de overleden acteur Sam Neill zegt dat de Nieuw-Zeelander is overleden aan een longontsteking. De nabestaanden kwamen met meer informatie over de doodsoorzaak omdat er spookverhalen ontstonden. De acteur uit Jurassic Park en The Piano overleed maandag. Hij was 78 jaar. Neill wordt binnenkort in besloten kring begraven. Dan het weer. In het noorden en oosten zijn er soms wolkenvelden en kan het regenen. Op andere plaatsen is het zonnig. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
14: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
15: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
16: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
17: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
18: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
19: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
20: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
20: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
21: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
22: Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal. Deals die je niet mag missen.
11: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek. Op onlinebibliotheek.nl.
23: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
24: Omroep Zeeland.
12: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Alex Warren in de Fever Dream. Goedemorgen, welkom bij Goedemorgen Zeeland op je radio. Je kunt meekijken online en je kunt natuurlijk ook gewoon je tv aanzetten. Nou, in Goedemorgen Zeeland on Tour gaan Veerle en ik samen op pad. Geven elkaar daarbij steeds nieuwe opdrachten, telkens in een andere Zeeuwse plaats. En vandaag is dat Driewegen. Wat we daar deden, dat hoor je later deze uitzending en hoe het afliep en of de opdracht geslaagd is, ja, dat vertel ik natuurlijk niet. Als je het leuk vindt om mee te doen, dat kan ook nu. Je kunt straks foto's gaan appen naar 0118-4999-99. Elke dag om 11:50 loten we een winnaar. En dan krijg je een uniek t-shirt van Goedemorgen Zeeland on Tour thuisgestuurd.
1: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Electric Feathers en Electrified. Het is tijd voor Goedemorgen Zeeland on Tour. Wille en ik gaan steeds samen op pad, geven elkaar daarbij opdrachten. Telkens in een andere Zeeuwse plaats. Ja, wie voert vandaag de opdracht uit in...
1: Driewegen bij Terneuzen, een buurtschapje van zo'n 159 inwoners. 21 hectare, waarvan een groot deel volkstuintjes. En vroeger was het hier echt een klein dorpje. Met een eigen supermarkt, een fietsenmaker, een school, een café. En dat café dat is er nog steeds. Het naaikussen.

0: wordt het ook wel genoemd. En het ligt vlakbij industrieterrein Handelspoort en de havens van Terneuzen. Veerle, hoeveel last heb jij van stress?
1: Ja, last is een groot woord. Maar ik denk dat iedereen heeft wel eens stress, toch? Ja, ik moet zeggen, we kennen een paar die gaan vrij stressloos door het leven. Maar ik heb wel eens stress. Ja, ik heb wel eens stress.
0: Oké. Hier vlakbij Driewegen is een rage room. Ooit van gehoord?
1: Ja, daar heb ik wel eens van gehoord. Dat is een plek waar je alles kort en klein kan slaan.
0: Ja.
1: Dus, en jij denkt, dat heeft velen nodig.
0: Dat heeft velen nodig, dat dacht ik inderdaad. Dus ik denk, we gaan naar de rage room. En dan mag jij even helemaal losgaan. Hoe fijn is dat?
1: Nou, het lijkt me heel fijn, maar ik vind het heel vreemd dat jij deze opdrachten voor mij bedenkt. Want volgens mij ben jij hier de agressieve van de twee.
0: Ja, ik zou er wel eens even lekker op los.
1: Nou, ik heb mijn staaf vast. Ze noemen dat hier een ijzeren honk.

Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee. De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.

0: Miley Cyrus, Lindsay Buckingham en Mick Fleetwood in Secrets. In Goedemorgen Zeeland on Tour gaan Veerle en ik samen op pad, geven elkaar daarbij steeds opdrachten in een andere Zeeuwse plaats. Nou, de opdracht voor Veerle vandaag in Driewegen is: raak je stress kwijt in een rage room. Maar wat is dat nou precies?
1: Wat dacht je? Ik ga vast een auto kapot slaan?
2: Nou, het is bloedheet en hier zit ik een beetje in de schaduw. Maar het begint er wel op te lijken dat hier in de omgeving van Driewegen alles kapot mag. Want ik zit hier tussen, nou, ik zie alleen maar kapotte auto's en een kapotte kruiwagen. Dus al kom ik al vast in de goede stemming, hè?
1: Wat heb je gevonden?
2: Ja, ik heb gevonden wat een rage room is. Een rage room wordt ook wel een sloopkamer of een smash room genoemd. En dat is een speciale ingerichte veilige ruimte die je kunt huren om onder begeleiding helemaal los te gaan en spullen kapot te slaan. Het dient vaak als een extreme uitlaapklep om stress, frustratie of woede veilig af te reageren. Je mag dan kiezen uit verschillende wapens, zoals een honkbalknuppel, een koevoet of een hamer.
1: Oh ja, wat zou je willen? Knuppel of een hamer?
2: Een knuppel voelt wel lekker, denk ik. Maar een goede hamer is ook wel...
1: Ja, maar een hamer sla je anders mee dan met een knuppel, hè?
2: Ik zou een flinke bijl ook wel wat vinden, maar...
1: Dat zullen ze wel te gevaarlijk vinden.
2: Dan gaat het wel heel hard misschien. De sessies worden vaak begeleid door je eigen gekozen muziek om de ervaring compleet te maken. Psychologen zijn verdeeld over de effectiviteit van een rage room. Hoewel het tijdelijk opluchting kan bieden door de fysieke ontlading, waarschuwen veel experts dat het agressie in stand kan houden in plaats van oplossen. Het wordt gezien als een leuke uitlaatklep, maar niet als volwaardige therapie. Oké, dus eventjes een beetje ontladen. Dat gaan we doen, denk ik. Ik ben heel benieuwd. Ik ga eens nadenken wat voor muziek ik daarbij wil dan.
1: Ja, iets rustigs juist of iets heel heftigs.
2: Oh, dat kan natuurlijk ook. Ja, dat kan hele ook, klassieke muziek.
1: Ja. Of hele poeierharde metal.
2: Daar kom ik op terug.
3: Tot 12 uur, Goedemorgen Zeeland. Met Elsa van Hermel.
0: Let's go.

0: Shania Twain en I'm Gonna Get You Good. Ja, in Goedemorgen Zeeland on tour moet Veerle dus proberen om er stress kwijt te raken in een rage room. Als je het leuk vindt om mee te doen aan ons fotospel, dan kun je dus foto's appen. Nou, in dit geval over iets wat met stress te maken heeft of iets wat met een rage room te maken heeft. En dan heb ik het over een hamer of een bijl. Of nou ja, als je een foto van jezelf hebt met iets dergelijks. Je kunt het zo creatief opvatten als je zelf maar wil. Nou, app hem aan 0118 499999.
1: Muziek uit Zeeland.

0: AJ uit Hulst en Better Off Alone. Ja, zometeen gaan we horen hoe het Veerleven gaat in de Rage Room. Of ze inderdaad de stress kwijt kan raken. Maar eerst het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Martijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen. In Achterkerk is begonnen met het verplaatsen van een varkensstal van 100 bij 33 meter. De stal is op wielen gezet en gaat naar een terrein van een andere boerderij een stuk verderop. Vertelt de nieuwe eigenaar, Wim Houmes.
3: Ze hebben hulpijzer ingebracht en daaronder staan die karretjes. 3 links en 3 rechts. En ja, die is opgebeurd. En die ligt hij nou op.
2: Houmes maakt er een evenement van, want zo is er koffie en er zijn frietstalletjes. De boer waar de stal eerst van was, is door de overheid uitgekocht. Voorwaarde is dan dat de stal wordt afgebroken of verplaatst. 2 mannen zijn aangehouden voor de diefstal van een motor afgelopen maandag in Vlissingen. De motor werd vanaf de Peperdijk meegenomen door de 2 Vlissingers. En de motor is gisteren teruggevonden in de schuur van een 52-jarige Vlissinger. Die man is aangehouden en bij een andere huiszoeking werd nog een 26-jarige man aangehouden. De politie kwam de 2 op het spoor door camerabeelden en informatie van getuigen. En er is nu meer cameratoezicht in de jachthavens van Ierseke. Op de havenbonden zijn extra camera's neergezet. En andere zijn verbeterd, meldt de gemeente Rijmerswaal. Het betere toezicht moet onder meer criminaliteit tegengaan, zoals bootjes die trucks smokkelen. En de kap van de molen in Stavenisse komt na een restauratie terug in het dorp. Rond 4 uur vanmiddag arriveert die in de haven op een ponton dat wordt gesleept door een stoomsleepboot. Maandag wordt de kap op de molen gehesen en op Open Monumentendag in september moet de molen weer kunnen draaien. De molen heeft ruim 3,5 jaar stilgestaan. Dan nog het weer in Zeeland. Vrij veel zon, met een matige noordoostenwind wordt het 26 graden aan de kust tot 30 graden verder het land inwaarts. En tot zover dit nieuwsoverzicht van 11:30 bij Omroep Zeeland. Uiteraard ook online terug te vinden in onze app of omroepzeeland.nl.
1: Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Michael Bublé en Haven't Met You Yet. Goedemorgen Zeeland. On tour waarin Veerle en ik samen op pad gaan en elkaar steeds opdrachten geven in telkens een andere Zeeuwse plaats. Nou, Veerle heeft de opdracht gekregen. Probeer je stress kwijt te raken in een rage room in Driewegen. Nou, het is tijd voor een kennismaking. Veerle, ben je er klaar voor? Dan gaan we kijken, want Arne staat al te wachten. Arne, hallo.
1: Hoi.
0: Hallo.
1: Arne, hi.
0: Een rage room, wat is dat eigenlijk?
1: Ja, de boel slopen.
0: En hoe ben je daar zo bij gekomen?
1: Nou ja, we wilden eigenlijk wel samen met een maatje wilde ik eigenlijk wat gaan doen. Ondernemen. Terwijl we eigenlijk gewoon werk hadden.
0: En, wat doe je eigenlijk?
1: Ik werk hierachter bij Elopak. En ja goed, we wilden iets leuks gaan doen. En toen kwam dit eigenlijk een beetje als idee. Eerst was het moeilijk vissen, wat we gingen doen. En ja, we hadden zoiets van, we gaan dit doen.
0: En dan ineens heb je een eigen bedrijf.
1: En dan heel lang zoeken. Dat was Jordi zijn credit. Heel lang zoeken naar een pand. Want als je aankomt van, ja, we willen de boel slopen. Dan hebben ze zoiets van, ja, maar niet in mijn pand. En deze man die vond het eigenlijk wel leuk klinken. En die zegt, go.
0: Oh,
1: dus
0: ja.
1: Toen hadden we een pand en daar staan we nu dus in.
0: En ik kan me voorstellen inderdaad dat niet elke huurbaas staat te springen.
1: Precies, ja. Maar hij vond het een heel leuk idee en we hadden dan wel een plan gemaakt om de boel een beetje te beschermen. En ja, daar ging hij mee akkoord en toen konden we beginnen.
0: Ja, want een rage room is om je agressie of je stress kwijt te raken?
1: Ja, dat kan. Maar je kan ook gewoon lekker, zoals je avondje gaat karten, kun je ook zeggen van, we gaan lekker ragen.
0: Ja, hoe vaak doe je het zelf?
1: Eigenlijk nooit. Ik haal mijn voldoening uit de mensen die hier blij vandaan komen. Dus.
0: En hoe vaak moest je de boel verschonen?
1: Ja, na elke sessie gaat alles eruit. Vegen we alles op, alles schoonmaken, gescheiden afvoeren. En dan bouwen we weer op in een nieuwe setting.
0: Want dan slaan ze echt alles kapot?
1: Bijna alles gaat kapot, ja. Het pand blijft staan als het goed is. En ja, de luidsprekertjes en de securitycamera blijft heel. En er is één tafel die gebruiken we telkens om spulletjes op te zetten. En die blijven heel.
0: Ja. Nou heeft Veerle gewoon zomerkleren aan, want het is warm. Ja. Maar dat is niet de bedoeling.
1: Nee, dat lijkt me niet echt een heel goed plan. We hebben daarvoor natuurlijk voorzorgsmaatregelen.
0: Zullen we even
1: dus,
0: kijken?
1: Ja, ik zou zeggen, loop mee. We hebben de boel al klaargelegd natuurlijk.
0: Ja. Oh, ik zie al hier een masker. Maar dat is voor mij?
1: Dat is voor de cameravrouw in dit geval.
0: Oké, ja. En ik want ik loop gevaar zometeen?
1: Nee hoor. Dat ligt natuurlijk helemaal aan Veerle.
0: Ja. Jij weet niet hoe agressief die kan zijn.
1: Hè? Nee, klopt. Dat gaan we zo meteen meemaken. Ja, maar wij trekken de deur gewoon dicht dus.
0: Oké, en dan mogen we het uitzoeken. Ik zie prachtige roze overal.
1: Ja, roze en wit overal inderdaad. En hier nog een masker. We hebben al de knuppel klaargelegd. Die geven we normaal naar de veiligheidsinstructie.
0: Oh, ja. Zware knuppel?
1: Best wel. Maar dan moet je eerst even handschoentjes aan doen voordat je maar beet mag pakken.
0: Ah, ja.
1: Kan hier en daar dan eens een splintertje in zitten.
0: Ja, maar het is dus niet zo dat je gehavend naar buiten komt.
1: Ja, dan lig hij zelf.
0: Ja.
1: Maar dat kan mijn kart ook, hè?
0: Dat is waar. Om dan maar die vergelijking te maken.
1: Precies.
0: Nee. Zullen we het maar gewoon proberen?
1: Lijkt me een goed plan. Ja. Ik zou zeggen, trek lekker een overalletje aan en dan een maskertje aan. En dan gaat mijn collega Jordi, die gaat jullie begeleiden, de room in.

0: Grace Jones en La Vie en Rose. Velen moet er stress kwijtraken. En dat is de opdracht in Goedemorgen Zeeland On Tour, waarin Velen en ik steeds samen op pad gaan en elkaar opdrachten geven. Nou, de opdracht in drie wegen is dus: raak je stress kwijt in de Rage Room. Nou, overal is aangetrokken. Het is tijd om eraan te beginnen.
1: Nou, ik heb mijn staaf vast. Ze noemen dat hier een ijzeren honkbalknuppel, maar je zou er ook een steiger van kunnen bouwen, zou ik denken. Oké, dit is de ruimte, Jordi. Jij hebt deze zelf gebouwd.
2: Hier gebeurt het allemaal. Ja, we hebben hem samen opgebouwd. We krijgen altijd allemaal verschillende spullen binnen. Dus je ziet ook echt overal verschillende spullen staan.
1: Ik zie flessen.
2: Niks matcht. Nee. Flessen, we doen altijd nog wat servies erop. Dat ziet er al wat leuker uit. Er staan wat grote vazen. Daar staat heel groot windlicht.
1: Meubeltjes. Weten mensen, als ze hun meubeltjes aan jullie geven, wat er mee gaat gebeuren?
2: Ja, wij zijn er totaal open in. Mensen komen ook naar ons toe via de, via de website. En dan krijgen we gewoon een berichtje van: goh, wij hebben wel heel veel spullen. Kan je iets mee? Wil je het opkomen halen? Dan weten ze al automatisch. En we merken wel dat als bijvoorbeeld om een sterfgeval gaat, dan benadrukken we het nog een keer. We hebben één keer gehad, dan kwamen we daar. Dan zeiden we van: weet wel wat er mee gebeurt, zeg maar. En dan mocht er één ding niet meenemen. Ja. Dat namen ze dan liever zelf mee.
1: Ja, dat is dus, goed. Ja, dat is dat prima. Ja, want van al deze spullen blijft niks heel.
2: Als je zo meteen je best doet, dan is het allemaal kapot.
1: Ja, want er komen hier mensen bij jullie. Ja. En gaat alles eraan? Wat gebeurt hier als mensen binnenkomen?
2: Het is heel moeilijk om 100% kapot te krijgen. Je merkt altijd dat er altijd nog iets ligt. Kijk, soms is er een stoelpoot vanaf of iets dergelijks. Maar glazen flessen ligt er vaak gewoon nog een paar. Dat is heel moeilijk kapot te krijgen, zeker van die champagneflessen hier zo. Ja, dat is gewoon heel lastig om dat echt hard.
1: Een champagnefles is moeilijk kapot te krijgen.
2: Je mag het zo meteen proberen. Gooi hem gewoon tegen deze muren. Kijk, heel veel mensen hebben het al geprobeerd, want de fles blijft heel.
1: Ik zou juist denken, die gooi je altijd tegen zo'n schip aan, toch?
2: Ja. Heb je al gezien hoe vaak dat misgaat of niet?
1: Ja, eigenlijk wel. Oké.
2: Okay, nee, voor de rest, wij proberen altijd voor alle mensen iets neer te zetten, omdat wij van tevoren niet weten wie er komt. Dus we hebben dan in dit geval ook weer plastic en wat zwaardere meubels en wat lichtere meubels. Dit is gewoon een heel zwaar kastje, dat krijg je niet zo makkelijk kapot, denk ik. Plastic stoelen gaan altijd makkelijk kapot. Okay, maar we proberen altijd wel van alles in de ruimte te hebben. Omdat wij echt niet, er boekt één iemand, zeg maar. En we weten niet hoe oud, we weten niet. Ja. Soms dan hebben we ook zoiets van dat er echt een groep mannen binnenkomt. Dat we nog even heel snel iets anders waars erbij zetten. Want je wilt wel dat iedereen gewoon
1: lekker
2: voldaan
1: kan rossen. Okay.
2: Maar dat is heel moeilijk van tevoren beoordelen.
1: En wat moet ik doen? Wat ga je tegen mij zeggen? Waar moet ik op letten?
2: Veiligheid. Als jij straks gaat gooien, dan zou ik graag willen dat de camera ver van je vandaan is, gooi tegen deze muur aan, dan is de camera ver genoeg van je vandaan. Als die fles stuit het echt terug.
1: Oh, een paar scherven kan Elsa wel hebben, hoor.
2: Ja, maar straks gaat de camera kapot.
1: Zonde zijn. Oh, dat zou zonde zijn, ja.
2: Nee, gewoon veiligheid. Er staan ook allemaal wijnglazen daar zo bijvoorbeeld. Als die breken, dan blijft het voetje vaak rechtop staan. Als jij erop gaat staan, dan zit die gewoon door je zool naar binnen. Voor de rest, er ligt gewoon heel veel glas strakjes. Kijk uit of je loopt. Ga niet rennen. Goed, je bent alleen, dus dan is dat minder het geval. Dat is wel altijd een tip die we geven, zeker als we met grotere groepen zijn.
1: Ja.
2: En voor de rest gewoon even lekker knopje uit. De eerste map zal lastig zijn.
1: Oké.
2: Maar daarna dan gewoon.
1: Schreeuwen mensen er ook bij?
2: Als jij dat wil, dan moet je dat doen.
1: Maar doen andere mensen dat?
2: We horen zien en zwijgen op de balie staan. Dus wij horen niks, wij zien niks. En we praten nergens over.
1: Oké. En heftige muziek, zetten mensen dat op?
2: Alles. Van Bach tot K3, gewoon.
1: Echt?
2: Waar je zelf goed op gaat.
1: Oh ja, daar zou ik nog even over na moeten denken. Iets schreeuwerigs past wel natuurlijk.
2: Ja, gebeurt ook heel veel. Klopt.
1: Nou, dan denk ik dat ik maar gewoon ga beginnen.
2: Ja, maar je hebt je handschoenen al aan, dus masker op. En kan je starten.
1: Oké. Nou.
2: Ja?
1: Ja, ik voel me wel een beetje ongemakkelijk.

0: Jason Mraz en Hello You Beautiful Thing. Ja, ik heb ondertussen wat foto's binnengekregen voor de Goedemorgen Zeeland on Tour. Allemaal mensen die zo'n leuk shirt willen winnen. Maar ja, de opdracht voor velen is dus raak je stress kwijt in een rage room. Nou krijg ik wat foto's van gebroken dingen. Ja, dat mag, maar dan moet je er ook wel zelf op staan. Dus het moet zeker een selfie zijn of een foto waar in elk geval een persoon op staat. Dus als je zo'n t-shirt wil winnen, het mag met een hamer of met een bijl of met wat dan ook. Het mag ook met iets van gebroken glas, gebroken borden, gebroken servies. Nou, je kunt het zo gek niet bedenken, maar er moet dus wel iemand opstaan. En dan stuur je die aan 0118-499999. Om 11:50 wordt de winnaar van zo'n shirt bekendgemaakt. Ja, en Veerle had er overal al aan. Stond daar een beetje toch ongemakkelijk te kijken in die rage room. Nou, hoe het afloopt, dat hoor je zo meteen.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
11: Omroep Zeeland.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar. Hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. En vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten zeker 18 kinderen gewond. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis zijn geëvacueerd. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. In Algerije is al een paar dagen lang een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival, dat morgen begint, geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschalen het podium voor een groot deel af. Daardoor moest op het laatste moment een alternatief podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden en staat bekend op het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een compleet nieuw thema heeft. Acteur Sam Neill is overleden aan een longontsteking. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt, omdat er volgens hen veel spookverhalen rondgingen. De Nieuw-Zeelandse acteur overleed maandag en hij was 78 jaar. Dan het weer: in het noorden en oosten bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
14: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
13: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
14: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
15: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
16: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
17: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
18: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
19: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Bij mij. Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
20: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
18: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
21: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
22: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
21: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
22: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: onderweg. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van Goedemorgen Zeeland. Met natuurlijk straks ons spelletje Check de Plek. Er staat alweer een mooie aanwijzing klaar om die plek in Zeeland te zoeken die wij vandaag zoeken. Ja, en in Goedemorgen Zeeland on Tour gaan Veerle en ik samen op pad, geven elkaar opdrachten telkens in een andere Zeeuwse plaats. En vandaag is dat Driewegen. Veerle kreeg daar de opdracht om in een rage room te ontstressen door de boel kort en klein te slaan. Nou, of dat lukte, of de opdracht geslaagd is, dat hoor je het komende half uur. En als je het altijd leuk vindt om mee te doen, dat kan nu ook. Je kunt foto's appen naar 0118-499999. Van jezelf met iets dat kapot is, of van jezelf hoe je ontstrest of juist wel stress hebt. De winnaar wordt om 10 voor 12 bekendgemaakt. En die krijgt dan zo'n uniek t-shirt van Goedemorgen Zeeland on Tour.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Maan Smith en Niall Horan in Drive Safe. Ja, het is tijd voor de moment suprême in Goedemorgen Zeeland on Tour, waarbij Veerle en ik steeds samen op pad gaan en elkaar opdrachten geven. De opdracht in drie wegen voor Veerle is: raak je stress kwijt in een rage room.
1: Elsa, ben je er klaar voor?
0: Nou, ik vind het heel griezelig, want ik ben een beetje bang van jou. En ja, ik moet je toch... Ja, verschrikkelijk. Ik bedoel, ik zal je toch moeten filmen. Dus hou in elk geval een meter afstand. En dan zou ik zeggen, sla erop los.
1: Ja, jij loopt denk ik meer risico dan ik. Ik ga maar gewoon... Ik vind het zelf gewoon vreselijk. Ik vind het heel moeilijk om
0: dingen kapot te maken. Dat zei Arne ook, hè? Die eerste klap is het griezeligste.
1: Nou, ik ga...

0: gekeken.
1: Oh ja, wat kon er ook alweer niet kapot, die champagnefles?
0: Die champagnefles moest je tegen de muur gooien. Ja, ja, maar zo kan ik het ook, met tegen de muur.
1: Oh ja, oh, dat leven is gevaarlijk. Nou, okay, ja, zo'n kastje.
0: Vreselijk. Het witte kastje.
1: Wat zeg je?
0: Denk aan iemand waar je een hekel aan hebt.
1: Nou, dan wil je... Nee, ik heb aan niemand een hekel.
0: Oké.
1: Okay. Het spet het uit elkaar.
0: Oké, wat denk je? De spiegel?
1: De spiegel, we gaan voor de spiegel.
0: Is dat zonde?
1: Ja, dat is zonde, maar... Ja.
0: Is dat het slotstuk, de spiegel? Oh, wat erg. Oh, zo'n mooi spiegel.
1: Nou, ik vind dit ook nog wel mooi eigenlijk.
0: Ja? Nou, oké. Okay.
1: Een beetje ruimte maken.
0: En Veerle krijgt de smaak te pakken volgens mij.
1: Ben je klaar voor de spiegel?
0: Ja.
1: Kom eens dichterbij dan.
0: Oh, ja, maar jij weet niet hoe dit spettert. Oké. 1, 2, 3. Ja. Oh nee, dat gaat met één klap.
1: Oké. Okay. Leuk fotootje.
0: Ja, de lege lijst.
1: Ja, dit kastje vind ik toch wel moeilijk hoor.
0: Oké. Oh, ze gaat verder. Ze is niet meer te houden. Echt, ze is niet meer te houden. Wow. Ja, ho maar. Ho

0: Pep en Rash en Gold Rush. Ja, er komen veel reacties binnen op Veerle die tekeer gaat in de Rage Room. De opdracht die ze kreeg in Goedemorgen Zeeland on Tour in Driewegen. Christiane zegt, map erop los Veerle. Gert zegt, wat gaat ze tekeer? Geweldig. Rini zegt, grandioos, wat een kracht van Veerle. En nog een reactie, goed zo Veerle, leef je uit. Heb je zoveel stress? Ik geloof er niks van. Nou, dus even kijken wat Veerle er zelf van vindt.
1: Oké, Veerle. Hoe was het?
2: Ja.
1: Oh, je hebt er helemaal een rode kleur van.
2: Heb ik een rode kleur? Ja, ik heb het heel warm. Het is ook heel warm. Ja, ik vond het wel lekker eigenlijk. Het is wel lekker om iets kapot te mogen staan. Maar ik vond het ook moeilijk. Met sommige dingen denk ik, ah, oh, dit was toch wel, dit is zo'n mooi kopje nog. Dus ja.
1: Ben je helemaal zin?
2: Ik voel me niet. Ik voel me juist een beetje opgejaagd nu. Ik heb de neiging om die deur ook nog door te rammen.
1: Dit glas?
2: Ja.
1: Ik weet niet of ze dit leuk
2: is
1: vinden.
2: Is dat de bedoeling hier?
1: Ik denk niet, nee. Ik zou zeggen, trek die overal uit en dan neem ik jou heel snel mee naar buiten.
2: Gaan we doen.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Michael Jackson en Remember the Time. Wij spelen zometeen ons spelletje Check de Plek. Dan zoeken wij weer een plek in Zeeland. Maar eerst het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Martijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen. In Achterkerken wordt op dit moment een oude varkensstal verplaatst. De schuur is 3300 vierkante meter groot, is op wielen gezet en wordt naar een erf verderop verplaatst. En verslaggever Laurent Jubelet is erbij.
3: Het is een flinke schuur en er zijn ruim 200 wieltjes nodig om hem te verplaatsen. En het gaat langzaam maar zeker. Er staan zo'n 100 mensen langs de kant om naar het spektakel te kijken.
2: En van de verhuizing is een heel evenement gemaakt. Zo is er koffie en zijn er frietstalletjes langs de kant. De schuur was van een boer die is uitgekocht door de overheid. Voorwaarde is dan dat de stal wordt afgebroken of verplaatst. Twee mannen zijn aangehouden voor de diefstal van een motor afgelopen maandag in Vlissingen. Twee Vlissingers namen de motor mee vanaf de Peperdijk. En gisteren is hij teruggevonden in een schuur van een 52-jarige man. Bij een andere huiszoeking werd nog een 26-jarige man aangehouden. De politie kwam de twee op het spoor door camerabeelden en informatie van getuigen. En er is nu meer cameratoezicht in de jachthavens van Ierseke. Op de havenmonden zijn extra camera's gezet en andere zijn verbeterd, meldt de gemeente Rijmerswaal. Het betere toezicht moet onder meer criminaliteit tegengaan, zoals bootjes die drugs smokkelen. En de kap van de molen in Stavenisse komt na een restauratie terug in het dorp. Rond 4 uur vanmiddag arriveert hij in de haven op een ponton die wordt gesleept door een stoomsleepboot. Maandagochtend wordt de kap op de molen gehesen en op Open Monumentendag dan weer in september moet de molen weer kunnen draaien. De molen heeft dan ruim 3,5 jaar stilgestaan. Het weer in Zeeland, dus vrij veel zon. Met een matige noordoostenwind wordt het 26 graden aan de kust tot 30 graden verder landinwaarts. En tot zover dit nieuwsoverzicht van 11:30 bij Omroep Zeeland. Uiteraard allemaal ook online terug te vinden. Dat is in onze app of via omroepzeeland.nl.
1: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa van Hermel.
2: Omroep Zeeland. Uiteraard allemaal ook online terug te vinden. Dat is in onze app of via omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Chris Rea en I Can Hear Your Heartbeat. Wij spelen Check de Plek, het spelletje waarbij we telkens weer een plek in Zeeland zoeken. Een stad of een dorp, of een gehucht, een buurtschapje, of een plek waar helemaal niemand woont. Nou, je krijgt zometeen één aanwijzing en als je dan denkt te weten welke plek we zoeken, dan bel je 0118 499999. Appen mag ook, maar de telefoon gaat altijd voor. Is dit het gebouw van die oude Germaan? 0118 499999. Is dit het gebouw van die oude Germaan?
1: Muziek uit Zeeland.

0: Bidi en in de diepte is dit het gebouw van die oude Germaan. Corrie, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Elsa.
0: Waar bel je vandaan?
1: Nou, op het moment zit ik in Frankrijk.
0: Oh.
1: En ik luister naar jullie.
0: Zit je in de hitte of valt het wel mee?
1: Nee. Ik zit aan de kust in het noorden.
0: Oh, dus daar is het wel lekker.
1: Ja, bij Duinkerk in de buurt.
0: Oh ja. Dat is echt het hoge noorden voor Frankrijk, hè?
1: Ja, best wel, hè. Ja. Maar het is hier wel heel erg lekker, moet ik zeggen. Het is 21, 22 graden.
0: Oh, dat is meer dan genoeg, toch?
1: Prima.
0: Is dit het gebouw van die oude Germaan? Welke plek zoeken wij, denk jij?
1: Ja, ik dacht de tempel van Egalenia.
0: Nee.
1: Dat is hem niet.
0: Nee, dat is hem niet. En ik zal je zeggen, hij is blijkbaar heel moeilijk. Want ik heb wel twee appjes, Colijnsplaat en Aardenburg. Maar dat is ook allebei niet goed.
1: Ja, nee.
0: Ik kan er voor jou alleen aan toevoegen als tip. Het is in dit geval een plek waar wel een heleboel mensen wonen. Want in die tempel woont natuurlijk verder niemand, hè?
1: Denk het niet.
0: Nee.
1: Nou, ik ga er nog even over nadenken.
0: Dat is goed. En goede vakantie.
1: Okay.

The Police en Roxanne. Is dit het gebouw van die oude Germaan? Ja, het is toch wel een hele moeilijke opgave. Er wordt nog genoemd Othene. En Marianne zegt Colijns Plaat. Nee, nou, ik kan nog in die tip geven. Colijns Plaat is niet de goede plek, maar het is wel het goede eiland. Oh, en Bert noemt nu Kamperland. Nee, wel het goede eiland, maar niet de goede plaats. Is dit het gebouw van die oude Germaan?

0: Grande and Never Been Better. Ik dacht, laten we zo laatste dag van Check de Plek gewoon eens een makkelijke doen. Nou, dat valt tegen. Is dit het gebouw van die oude Germaan? Eens even kijken. Ja, er worden allerlei plaatsen nu genoemd. Frank, hallo, wat denk jij?
1: Ik dacht de Graaf van Buren en Kotschene.
0: Nee, helaas. Oh, jij denkt dat is een oude Germaan, ja.
1: Ja.
0: Jij moet meer in een naam denken.
1: Oké.
0: Okay. Dus, joe. Dan gaan we eens even kijken wat Co ervan maakt. Co, wat denk jij?
2: Aardenburg.
0: Nee. Nee, ik had er net al gezegd bij Colijns Plaat dat dat wel het goede eiland was.
2: Ook de mama met Beveland.
0: Ja, dus ja, Aardenburg ligt niet op Noord-Beveland, hè?
2: Nee, Kats.
0: Nee, Kats wordt ook al verschillende keren op de app genoemd, maar dat is ook niet goed. Nou, ik geef het nog heel even een kansje. Kats is het dus inderdaad ook niet. Is dit het gebouw van die oude Germaan? Nou, denk in een persoonsnaam. Denk in een naam. Zoveel plaatsen zijn er daar verder niet.

0: Dua Lipa en Houdini. Is dit het gebouw van die oude Germaan? Thomas, goedemorgen.
1: Ja, goeiedag.
0: Wat denk je?
1: Lissenkerken.
0: Leg eens uit.
1: Nee, dat kan ik niet uitleggen.
0: Je kan het niet uitleggen. Nou, dan zal ik het even uitleggen. Wisse, dat is een oude Germaanse persoonsnaam. En het gebouw is dus de kerk. Dus Wisse Kerken is inderdaad goed. Dus Thomas, dat betekent dat jij morgen één van de finalisten bent in Check de Plek.

0: repeat it.
1: Ed Sheeran met Martin Garrix en Repeat It. En ondertussen is collega Michiel aangeschoven. Ja. Voor zegt u het maar.
2: Elsa, goedemorgen. We gaan gewoon even door met spelletjes. Ik heb een quizvraag voor je.
1: Okay.
2: We hebben 50 Zeeuwse wethouders. Hoeveel daarvan zijn vrouw?
1: Oh ja, 8.
2: Ja, dit is geen leuk spelletje, want je hebt het in één keer goed.
1: Ja, ik heb het. Ja.
2: Nee, ja, jij weet het dan, ja.
1: Ik heb het bij de NOS, maar ook bij Omroep Zeeland gehoord.
2: Nee, je hebt het gehoord. Heel goed.
1: Het slechtst van heel Nederland.
2: Ja, steeds minder vrouwelijk en inderdaad het slechtst scorende van heel Nederland, inderdaad. Volgens deskundigen is het een gemis, want vrouwen die hebben andere ervaringen en perspectieven natuurlijk dan mannen. De stelling van vandaag waar je op kunt reageren. We praten sowieso misschien wel over die kloof met de salarissen wel verder. Er moet een ondergrens komen voor het aantal vrouwelijke wethouders in Zeeland.
1: Oké, zegt u het maar. Goedemorgen Zeeland is er morgen weer, maar blijf natuurlijk lekker bij Omroep Zeeland. Want zometeen, dan is Michiel er.
3: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
4: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
5: Dag Jaap.
6: Hi.
5: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
6: Ja, we hebben echt veel nodig.
5: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
6: Klopt.
7: 22 juli, demodag, scootmobielen.
4: Comfort en More, Fagotweg 2F, Middelburg.
8: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Hetsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk. Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3-sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten 19 kinderen gewond. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis werden geëvacueerd. In Algerije is al een paar dagen een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. In Frankrijk zijn 2 mannen van 18 aangeklaagd voor het aansteken van de grote bosbrand bij Fontainebleau. Een van hen werkte bij de vrijwillige brandweer en zou hebben gezegd dat hij takjes in brand had gestoken. De ander zou een brandende sigaret hebben weggegooid. De bosbrand is wel onder controle, maar nog niet uit. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival, dat morgen begint, geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschade het podium voor een groot deel af. Daardoor moest op het laatste moment een ander podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden. Het staat bekend om het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een heel nieuw thema heeft. Bij de veiligheidscontrole op Schiphol is een vrouw aangehouden die een koningspython in haar BH had verstopt. De Canadezen zei tegen inspecteurs van de NVWA dat ze de slang had gevonden bij een hotel in Amsterdam, maar dat werd niet geloofd. Het dier is in beslag genomen omdat het verboden is om zomaar een beschermd dier mee te nemen op reis. Dan het weer in het noorden en oosten bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Later vandaag wordt het bijna overal droog. Het is 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
7: Goedemiddag, het is 12 uur Omroep Zeeland met de verkeersinformatie van de ANWB. Op 2 plekken sta je stil in onze regio. Eerste melding is de N59, knooppunt Hellegatsplein richting Zierikzee. Voor Oude Tongen 3 kilometer, daar een kleine 10 minuten optellen bij je reistijd. En de melding op de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Door een kapotte vrachtauto bij Roosendaal Noord is de afrit daar afgesloten. Hou rekening met vertraging.
8: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersports en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
9: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
10: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
11: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
15: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
16: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoort. Omroep
7: Zeeland. In Zeeland zijn er nog minder vrouwen wethouder dan in de rest van het land. Toch zijn er dan weer uitzonderingen. In Veren bijvoorbeeld, daar is de helft van de wethouders vrouwelijk. Hoe het zit met die cijfers hoor je zo meteen in Zeeland nu. En verder vandaag in het Zeeuwse nieuws. Uiteindelijk moet het schutten van de kammersluizen ervoor zorgen dat schepen daar sneller doorheen kunnen gaan. Nu levert de renovatie vertragingen op. De finalisten van het WK zijn bekend. Want Argentinië won gisteravond van Engeland en staat tegenover Spanje in de WK-finale. We hebben het over dat WK, maar ook over de start van het Zeeuwse voetbal. Kortom, veel voetbal zometeen in de Zeeuwse Kamer. Iets na 12:30. Bijna 11:56. Een hele goede middag. Zeeland heeft in vergelijking met de rest van het land minder vrouwelijke wethouders. Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart werden 8 vrouwen geïnstalleerd tegenover 42 mannen. En daarmee is 16% van de wethouders in onze provincie een vrouw, tegenover 29% landelijk. Monique van Doorn is één van die 8 vrouwen. En voordat zij benoemd is in Veren, was ze betrokken bij de Zeeuwse Knoppen, een initiatief om meer vrouwen de politiek in te krijgen. Verslaggever Nadia Berkelder die zocht haar op en vroeg wat zij ervan vindt dat in Veren wel de helft van het aantal wethouders een vrouw is.
17: Daar ben ik natuurlijk heel blij mee. Iedereen die mij ook kent en weet dat ik al een aantal jaren actief ben rondom meer diversiteit in Zeeuwse besturen. Je weet ook dat ik dit natuurlijk toejuich. Maar het is nog over de hele provincie genomen natuurlijk te weinig.
18: In Zeeland zijn nu 51 wethouders geïnstalleerd of bijna geïnstalleerd. Daarvan zijn er 9 vrouwen. Wat denkt u als u die aantallen hoort?
17: Heel spijtig dat het toch niet de 25% is waar we in ieder geval naar streven. Ik ben dan wel heel blij dat in Veren, in mijn eigen gemeente, van de onderste plek, dat we daar naar een veel betere plek zijn gestegen. Maar het is jammer dat diversiteit over de hele breedte gewoon nog onvoldoende tot wasdom komt.
18: In Zeeland zijn het nu 18% vrouwen. Landelijk is het 28% ongeveer. Waarom denkt u dat het in Zeeland achterblijft bij de rest van het land?
17: Ja, daar is niet één reden voor te geven. De bevolking in Zeeland is ook vergrijst. Dus er zit hier ook een andere traditionele invulling van besturen. Ik denk wel dat het een stuk bewustzijn ook kan gaan helpen. Dat is een stuk waar we ook wel aan werken. Dus ik hoop ook zeer, schot voor de boeg, dat als er volgend jaar provinciale verkiezingen zijn, dat ze bij de formatie toch elkaar aankijken. Dat was een van de dingen waar ik verbijsterd over was 4 jaar geleden. Dat je dan met elkaar naar buiten komt. En dat vind ik nu nog wel soms dat ze, ja, dat het ook een kwestie is van bewust nadenken van hoe zitten we erin.
18: U verwees even naar het provinciebestuur.

0: tegen mannen. Maar het gaat erover van, willen we het beste bestuur hebben?
1: Hoe komt het dat vrouwen zich minder vaak kandidaat stellen? Bijvoorbeeld voor de gemeenteraad, waar het eigenlijk allemaal begint in de politiek?
0: Ja, ook daar zijn weer verschillende redenen voor. Kijk, als je teruggaat de tijd dat we stemrecht hebben, dat vrouwen stemrecht hebben, is relatief kort. En nog steeds is het zo dat als je als vrouw in een bestuur of in een bestuurlijke functie ook buiten het openbaar bestuur komt, dat er toch nog heel vaak wordt gezegd, maar hoe doe je dat dan thuis? Terwijl dat tegen geen enkele man gezegd wordt. Ik heb aan menig tafel de afgelopen 40 jaar gezeten. Dat ze heel verwonderd vroegen 's avonds bij een diner van, heb jij dan kinderen? En dan zei ik, jij niet. Jawel. Maar ook dat vrouwen, als mannen denken dat ze het kunnen, dan gaan ze het doen. Als vrouwen denken dat ze het misschien kunnen, gaan ze eerst nog 6 keer over nadenken. En als er dan niemand in de buurt is die zegt, joh, dat kan jij. Maar iedereen zegt, ja, zou je dat wel doen? Dus er zijn een heleboel sociale aspecten eromheen die het gewoon ingewikkeld maken.
2: Monique van Doorn hoorde je, een van de 2 vrouwen die sinds maart wethouder zijn in de gemeente Veren. En meer over dat onderzoek later vanmiddag nog in Zeeland komt thuis. Dan naar de Krammerssluizen. Die worden momenteel gerenoveerd. De zuidelijke sluiskolk die wordt onder handen genomen. Het resultaat moet zijn dat schepen sneller geschut gaan worden en dat er energie bespaard wordt. Duurzaam en veiliger moet het worden. Maar tijdens de werkzaamheden heeft de binnenvaart wel te maken met wachttijden, zegt omgevingsmanager Olivier Elseman van Rijkswaterstaat.
3: Dat klopt. We hebben 1 kolk beschikbaar. Dat betekent dat er wachttijden zijn. Dat is logisch, want het aanbod is feitelijk hetzelfde. En dat is eigenlijk ook een beetje de opzet van dit project. We hebben 2 duurwaardkolken en er is altijd 1 in bedrijf.
4: Ja, er is wel een beetje pijn, denk ik, want ik zie wel een paar schepen die ook aan het wachten zijn.
3: Wij communiceren deze stremmingen altijd heel goed met de sector. En zodat zij rekening mee kunnen houden met hun vaarplanning.
4: Ja, nou bestaan de Krammerssluizen al best wel een tijdje. Hè?
3: 40 jaar.
4: Het was hard nodig om te renoveren. Wat gaat het straks opleveren?
3: Wat het straks opgeleverd is dat we een toekomstbestendige sluis krijgen die optimaal veilig is, voldoet aan de nieuwe standaarden, maar ook duurzamer is.
4: En duurzamer in welke zin?
3: Nou, dat we minder energie verbruiken en dat de schuttijd korter wordt.
4: Wat gaat dat voor de binnenvaart dan vooral alleen de tijd opleveren, die winsttijd?
3: Ja, vooral de tijd. Dus gemiddelde schutting duurt nu 3 kwartier en dadelijk 1,5 uur. Na de renovatie. Ja.
4: Nou heb ik begrepen dat dat daarnaast ook de bediening gaat veranderen. Want dat gaat voortaan vanuit Neeltje Jans plaatsvinden.
3: Dat klopt. Na dit project hebben we bediening op afstand gerealiseerd. En dan kunnen ze in Neeltje Jans deze sluis bedienen. Daar bedienen we nu al de kleine Zeeuwse sluizen en de Kreekraksluis. En de Krammersluis komt daarbij.
4: Ja, en waarom is dat zo belangrijk dat het allemaal op 1 punt gedaan kan worden?
3: Omdat je dan echt een nautisch centrum krijgt waar je alle specialisten bij elkaar hebt en waarbij je ook makkelijker mensen uit kunt wisselen die de sluizen bedienen.
4: Als ik hier achter me kijk, dan zie ik dat er ook een brug in de weg zit die op dit moment wel open kan voor de scheepvaart. In het najaar heb je nog werkzaamheden gepland. Dan zit je op die andere sluis die dan geen beweegbaar deel heeft van een brug.
3: Dat klopt. Dan is de Duva-sluis 2 is dan in stremming omdat we een deurwisseling hebben. En dat betekent dat de sector die met de hoge vaart in feite en niet door kan. En dat hebben we al gecommuniceerd naar hun, zodat zij er rekening mee kunnen houden.
4: Ja, dus korte pijn?
3: Dat is korte pijn die goed gecommuniceerd is en ook met elkaar overlegd is. En dat is hoe we hier met elkaar omgaan.
2: Zij omgevingsmanager Olivier Elseman van Rijkswaterstaat tegen Mark

0: Bluebell, St. Young at Heart. Het is 11:45. We gaan kijken naar het weer. Doen we vandaag met Stefan van der Gijzen. Stefan, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Het kan lokaal weer tropisch worden, hè, deze middag.
1: Ja, misschien in de omgeving van Westdorpen nog een lokale tropische 30 graden. Maar ja, ik zie het eigenlijk misschien net niet gebeuren. Daar nog zo'n 29 graden. Nou ja, op de stranden is het vanmiddag ook prima te doen. 24 of 25 graden. En we hebben te maken met zon- en sluierbewolking. Het blijft overal droog. De wind is matig. En die komt uit het noorden tot noordoosten. Nou, vanavond is er ook zon en wat sluierbewolking. Het blijft droog. De nacht verloopt helder. Minimumtemperaturen van 17 of 18 graden. En vanaf morgen, ja, dan schakelen we over naar een koeler weertype. Dus de warmte van vandaag, dat is voorlopig de laatste hele warme dag. Het blijft morgen wel droog, maar de temperaturen leveren toch wel flink in. Die liggen morgenmiddag zo tussen de 22 en 24 graden. Heel misschien in de omgeving van Westdorp nog een zomerse 25 graden. Nou, die noordwestenwind, dat gaan we echt wel merken. Dat is morgen een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Nou, ook de dagen daarna verlopen droog met geregeld zon. We hebben te maken met een vrij stevige noordwestenwind. Ja, die gaat ook zorgen voor nog wat lagere middagtemperaturen. Zo tussen de 20 en 22 graden. Dus het wordt zeker niet slecht. Het wordt allemaal eigenlijk best wel een stuk aangenamer. Met geregeld zon. En later in de komende week ook zelfs wat koelere nachten. Want die temperaturen dalen dan naar zo'n 13 graden.
0: Oh, lekker. Kunnen we eindelijk alles een beetje luchten, toch, Stefan?
1: Ja, zeker. We kunnen de warmte uit huis laten. En die nachten, nou ja, ze zijn ook helemaal prima om dan eindelijk weer een keertje lekker door te slapen.
0: Nou, precies, inderdaad. Vanmiddag meer van jou. Stefan van der Gijzen, dankjewel. Op de weg eens kijken, twee vertragingen. De A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom. Voor knooppunt Hellegatsplein, 3 kilometer, daar 7 minuten. Het is geen vertraging, maar hou wel rekening daar dat je eventueel stil kunt staan. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Een kapotte vrachtauto staat bij de afrit Roosendaal-Noord. Die afrit is afgesloten, dus het beste kun je daar omrijden. Hou daar dus rekening met extra reistijd.

0: Bruno Mars en Risk It All hier bij Omroep Zeeland. Maar we eens gaan kijken naar nieuws wat opvalt buiten onze provincie. Onder andere de wapenstok die boa's dreigen kwijt te raken. Een feest wat wordt gevierd in Argentinië. Bruno Mars en Risk It All hier bij Omroep Zeeland. Maar we eens gaan kijken naar nieuws wat opvalt buiten onze provincie. Onder andere de wapenstok die boa's dreigen kwijt te raken. Een feest wat wordt gevierd in Argentinië heeft te maken met het voetbal. Eerst naar Iran. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt, zegt deze correspondent van de NOS.
1: Ja, we horen dat het gaat om aanvallen op verschillende locaties in het zuiden van Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het dan om commandocentra, luchtverdedigingslocaties, raket- en droneopslagplaatsen, militaire doelen dus. Ook wordt gemeld dat de luchtverdediging in delen van de hoofdstad Teheran in actie is gekomen vannacht.
0: Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, in Bahrein en Jordanië aangevallen. Dan er boa's die dreigen hun wapenstok kwijt te raken. Komt door personeelstekort bij de politieacademie, waar de boa's ieder jaar examen moeten doen om hun wapenstok en pepperspray te mogen gebruiken. Daarom huren gemeenten commerciële bureaus in, maar die hanteren volgens de BOA-vakbond allemaal andere prijzen.
2: En we krijgen situaties waarbij mensen deels in dienst zijn van de gemeente of deels in dienst zijn van de politieacademie. Dus er zijn wat belangenverstrengelingen en dat raakt de integriteit in heel veel situaties.
0: Volgens de vakbond van BOA's krijgen agenten voorrang bij de examens en is er voor BOA's geen tijd of plek meer. En in Argentinië, daar is massaal gevierd dat het land de finale van het WK voetbal heeft bereikt ten koste van Engeland. Honderdduizenden mensen die gingen de straat daarop.
3: Met veel gezang en met getuuten en enorm veel vuurwerk. En ja, de hit die hier nu door de straten van Buenos Aires galmt de afgelopen uren is: wie niet springt, is een Engelsman.
0: Nou, duidelijk inderdaad. Die finale die is dan dit weekend, hè, tussen Argentinië en Spanje. Zo meteen doorpraten over dat WK voetbal. Het Zeeuwse voetbal, alles rondom voetbal komt voorbij in een speciale Zeeuwse kamer iets na 1:30. We zijn meteen terug naar het laatste Zeeuwse nieuws. Eerst muziek van Rod Stewart.

0: Nee ja, en Sam C, het is bijna 00:30. Martijn van der Werven is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Je huis, vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
3: 22 juli, demodag scootmobielen.
1: Comfort en More, Fagotweg 2F, Middelburg.
2: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
4: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Laatste Zeeuwse nieuws, dat krijg je van Martijn van der Werf. Martijn, goedemiddag.
6: Goedemiddag. En we beginnen in Klingen, want daar woedt een brand in een paardenstal aan de Beukelstraat. De stal staat volledig in brand en de rook is tot in de verre omgeving te zien. De veiligheidsregio heeft opgeschaald naar een zeer grote brand. Over de oorzaak en mogelijke gewonden is nog niks bekend. Ook is nog niet duidelijk of er nog dieren in de stal staan. De brandweer probeert nu verdere uitbreiding van de brand te voorkomen. En meer hierover bij ons online, op de site of in de app. In Zeeland is slechts 16% van de nieuwe wethouders een vrouw. En dat is fors minder dan in de rest van het land. Daar is 29% van de wethouders een vrouw. In Zeeland zijn er 2 vrouwelijke wethouders minder dan 4 jaar geleden. Toen waren het er 10. In de rest van het land is het aantal vrouwen in dagelijkse gemeentebesturen gelijk gebleven. Zeeland heeft in verhouding wel meer vrouwelijke burgemeesters. 20 tot 50 huishoudens in Kwaadendamme zitten momenteel zonder stroom. Netbeheerder Steden meldt dat de storing rond 11:30 begon en verwacht dat het rond 13:30 vanmiddag weer is opgelost. En in Achterkerken staat de varkensstal op zijn nieuwe plek. De stal van 3300 vierkante meter is vanmorgen verplaatst naar een ander erf. De stal is afkomstig van een boer die is uitgekocht door de overheid. Voorwaarde is dan dat de stal wordt gesloopt of verplaatst. En de verhuizing van morgen trok zo'n 100 belangstellenden. En 2 mannen zijn aangehouden voor de diefstal van een motor afgelopen maandag in Vlissingen. 2 Vlissingers namen de motor mee vanaf de Peperdijk. En gisteren is de motor teruggevonden in een schuur van een 52-jarige Vlissinger. En bij een andere huiszoeking werd nog een 26-jarige man aangehouden. De politie kwam de 2 op het spoor door camerabeelden en informatie van getuigen. Dan het weer in Zeeland, vrijwel zon. Er staat een matige noordoostenwind. Daarbij wordt het 26 graden aan de kust tot 30 graden verder landinwaarts. Tot zover dit nieuwsoverzicht van 00:30 bij Omroep Zeeland. Uiteraard ook online terug te vinden. Dat is dus in onze app of via omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel Martijn. Op de weg 2 vertragingen. Allebei op de A29. Bergen op Zoom richting Rotterdam. Voor knoop het Hellegatsplein 3 kilometer. Daar 10 minuten vertraging. En de andere kant op in de richting van Bergen op Zoom. Voor Willemstad 5 kilometer. Daar 7 minuten optellen bij je reistijd.
5: Omroep Zeeland. Goedemiddag. Zeeland.

0: bij Omroep Zeeland. Het is 12:30 geweest. Toch misschien een beetje verdrietig dat we langzaam richting dat einde van het WK voetbal gaan. Dat vindt allemaal plaats aan de andere kant van de oceaan. Maar de Zeeuwse sportparken die maken zich alweer op voor het nieuwe voetbalseizoen. Ja, meer landen, meer wedstrijden op dat WK. Verrassingen voor Oranje dan weer een veel te vroege uitschakeling. Was dat goed WK eigenlijk? En hebben die recordaantal aan landen heeft dat het toernooi eigenlijk goed gedaan? En toch langzaam ook vooruitblikken op dat Zeeuwse voetbalseizoen. Doe ik met collega's Tom Druppers en Mark Rijk. Goedemiddag allebei.
1: Goedemiddag.
0: Om meteen dan maar een cijfer daar aan te hangen. Welk rapportcijfer, Tom, geef jij dit WK tot nu toe?
2: 6,5.
0: Niet zo hoog.
2: Maar ik ben altijd kritisch. Nee, ja, ik denk, qua voetbal waren er natuurlijk genoeg mooie momenten. Dus wat dat betreft misschien een 7,5. Maar qua organisatie vond ik het dan een 3,5.
0: Waarom?
2: Nou ja, er zijn natuurlijk verschillende dingen die daarin meespelen. Denk bijvoorbeeld aan de inmenging van Trump rondom de rode kaart van de spits van de Verenigde Staten. Mm. Dat vond ik wel echt veel impact hebben. Niet zozeer direct in het sportieve belang, maar ja, gewoon voor de algehele voetbalsport niet goed, denk ik. En ja, toch wel een aantal scheidsrechtelijke beslissingen waar we misschien straks nog op terugkomen.
0: Ja. Mark, is jouw cijfer iets hoger?
3: Ja, 7,5. En okay. Inderdaad, ik zou het liefst, als ik naar voetbal kijk, een 8,5 zeker wel geven. Maar gewoon de romslomp die we ernaast hebben gehad, wat Ton allemaal aangaf, dat is toch wel een smet op dit WK. En ik denk dat we hier over 15, 20 jaar het ook nog steeds over hebben. Bijvoorbeeld inderdaad Trump die zich ermee bemoeide.
0: Nou, voor het eerst dit jaar 48 landen die meedoen. Heeft dat het WK leuker gemaakt, denk jij, Mark?
3: Ik was vooraf heel sceptisch. Maar eigenlijk, ik vind dat het WK er leuker op is geworden. De voetballerij is natuurlijk de laatste 15, 20 jaar heel erg veranderd. Echt kleine voetballanden, die hebben we niet meer. En ja, net als landen als een Kaapverdië. Ja, dat had je 15, 20 jaar geleden niet gedacht dat die toch zover zouden komen met leuk voetbal. Ik had veel meer uitslagen als 10-0 en zo verwacht, tuurlijk. Er waren 6-0, 6-1, Curaçao natuurlijk, die nog flink op hun boek kregen. Ja. Maar ik vind over het algemeen gezien, vind ik het echt een meerwaarde. Ik had ook verwacht dat het WK veel te lang zou duren. Maar eigenlijk, nou, ik wou eigenlijk wel dat het zondag dat het klaar is.
0: Wat denk jij, Tom? Heeft het het langer gemaakt of mooier?
2: Nou, langer wel, leuker niet wat mij betreft. Nee. Het toernooi begon eigenlijk voor mijn gevoel pas eigenlijk na de groepsfase. En inderdaad in de groepsfase wel veel leuke dingen gezien. Het is natuurlijk leuk, zeker in Nederland, om te zien hoe Curaçao het deed, Caverdi het deed, noem maar op. Wat dat ook losmaakte. Mm. Maar ja, met een echt WK heeft dat weinig te maken, vind ik. Ik bedoel, het is heel leuk voor die landen dat ze er voor het eerst bij zijn. Maar ja, de reden waarom dat zo is, namelijk de uitbreiding van het deelnemersveld, dat steeds groter wordt. Dat vind ik geen goede ontwikkeling. Omdat dat de kwaliteit van het voetbal niet ten goede komt. Alleen het aantal wedstrijden wel.
0: Ja, toch zou je kunnen denken, die landen hebben zich eerlijk gekwalificeerd. Maar jij zegt, om de verkeerde redenen wordt dat toernooi dan uitgebreid.
2: Nou ja, ze hebben zich gekwalificeerd omdat het ook steeds makkelijker wordt. Mm. Naarmate het deelnemersveld groter wordt om je te kwalificeren. Dus natuurlijk is dat eerlijk. Alleen ja, dat komt wel door die ontwikkeling.
0: Ja. Dan die nieuwe speelregels, maatregelen rondom tijdrekken bijvoorbeeld. Is dat een goede ontwikkeling?
2: Ja, op zich vind ik dat wel een goede ontwikkeling. Alleen, ik vind dat de VAR veel te grote rol heeft gekregen dit WK. Je hebt dan die mistaken identity regel, waarbij ze eigenlijk meer speelruimte hebben om in te grijpen. Ja, en dat leidt ertoe dat de lengte, zeg maar, waarbij ze kunnen ingrijpen, zo ver terug gaat in de wedstrijd. Hebben we natuurlijk gewoon een aantal duels ook gezien. Waardoor je als kijker eigenlijk bijna niet meer durft te juichen naar een doelpunt.
0: Nee, dan ook zo'n andere regel. Hè, dat de spelers die op dat veld worden behandeld, die moeten daarna minimaal 1 minuut aan de zijlijn wachten. Is dat logisch, Mark?
3: Vond ik echt het meest positieve van deze nieuwe regels. En ook, ik hoop dat we dat ook de komende jaren gewoon dat daar flink opgekeken wordt. Want de afgelopen jaren was het voetbal echt gewoon niet meer leuk. Omdat er al dat gedraai en ik werd er helemaal moe van. Ik bedoel, een wedstrijd die 10 minuten stil ligt, omdat er weer iemand aan zijn hoofd geraakt wordt. En dat is nu gelukkig met deze regel. Hopelijk voor de toekomst is dat in ieder geval klaar. Het is net dat, ja, gedrocht mag ik het wel noemen, hydration break.
0: Ik wilde het net vragen, die reclames inderdaad.
3: Ja, dat is verschrikkelijk. En de komende finale hebben we natuurlijk ook een half uur. Zitten we nog met een rust, omdat daar nog een show met 16 artiesten ongeveer in.
0: Maar hoe kan dat? Dat mag volgens die regels helemaal niet.
3: FIFA, hè? En dat is een beetje het gevaar. FIFA is zich natuurlijk de afgelopen jaren steeds meer belachelijk aan het maken. En zeker door wat Trump heeft gedaan met Infantino, om die rode kaart terug te trekken. De geloofwaardigheid van de FIFA, daar zitten flinke breuken zitten daarin. En ik zou er niet van staan te kijken wanneer dat de komende jaren nog erger gaat worden. En ik...
2: Ja, het is schaamteloos gewoon.
3: Ja, het is echt schaamteloos, ja. En zeker ook het gevoel natuurlijk, de inbreng. Er worden beslissingen genomen waar je nu anders naar zit te kijken, waar je gewoon eigenlijk van denkt, wie weet dat dit van de top van de FIFA is wel geregeld.
0: En je gaat bij alles twijfelen eigenlijk.
3: Nou ja, bijvoorbeeld Argentinië-Egypte. Ja, dat is echt een wedstrijd. Als je die over 10 jaar nog eens een keer terugkijkt en ja, daar zijn beslissingen genomen die echt gewoon niet normaal zijn.
0: En ik kan vaak terugspoelen en denken, hoe zit dit in elkaar?
3: Precies, ik heb de wedstrijd van 4 jaar geleden Nederland-Argentinië nog eens teruggekeken. En dan kijk je toch met andere ogen. Ja, er hadden nooit 11 Argentijnen nog na 90 minuten op veld mogen staan. En dat ga je over dit WK ga je dat ook terugdenken.
0: Laten we dan heel veel naar Nederland zelf gaan, naar Oranje. Want we kwamen tot de tweede ronde, gingen ten onder tegen Marokko. Was dat ongelukkig, Tom, of was dat ook wel een logisch gevolg van het spel?
2: Nou, ze hebben het er wel zelf naar gemaakt. Want het was eigenlijk ongelooflijk dat ze het nog 120 minuten hebben weten te rekken met eigenlijk de manier van spelen, verdedigende manier van spelen, het hele systeem wat omgegooid werd. Marokko dat gewoon kansen had. Ja, Nederland dat wel de strafschoppenserie nog haalde, maar daarin uiteindelijk faalde. En het was in mijn ogen zo erg dat zelfs als Nederland die penalties had gewonnen, ja, dan had je er zo'n slecht gevoel al overgehouden, omdat ze gewoon niks hebben laten zien van waar het Nederlands voetbal voor staat. En het was de aanpassen aan Marokko, waarvan je achteraf kunt afvragen of dat wel nodig was geweest. Maar het was een heel slechte presentatie, vond ik, van Nederland richting de wereld. En als je dan op deze manier uitgaat, dan draagt het ook wel bij aan de 6,5 die uiteindelijk voor mij het eindtoernooi krijgt.
3: Ja, Oranje inderdaad speelde mee en vooral natuurlijk, we hebben al 25 jaar, al langer last van een penalty-trauma. Nou ja, dat trauma dat wordt echt een grote puist, steeds groter en groter. En dat je dan een Koeman hoort, dat valt niet op te trainen. En het moment zelf, dat zijn wel de beslissende momenten. Ik bedoel, dan begin je weer eventueel een kwartfinale of een tweede ronde, begin je dan gewoon weer met een schone lei.
0: Maar de rol van Koeman sowieso, die veel besproken is, toch?
3: Ja, die niet zoals Tom al inderdaad aangaf, het Nederlandse voetbal is positief naar voren gericht. En om te beginnen met 5, bijna 6 verdedigers tegen Marokko. Ja, dat was eigenlijk natuurlijk al gewoon totaal niet de identiteit waar wij als Oranje zeg maar voor staan.
0: Waar hebben we ons dan toch in kunnen onderscheiden? Welke spelers vielen positief op?
2: Nou, Summerville, misschien Verbrugge, maar wat mij betreft vooral Jan-Paul van Hekken. Maar goed, ik ben een beetje gekleurd en jullie misschien
3: ook. Nou, maar het is wel... Jan-Paul heeft... Ik had niet verwacht in ieder geval vooraf dat hij die kansen zo zou krijgen. Tuurlijk zat er de laatste voorbereidingen al in dat hij wel de vaste man werd. Maar ik vond dat hij op sommige momenten echt Van Dijk bijvoorbeeld echt overtroefde in de verdediging. En ja, ik ben tuurlijk, je bent trots en zeeuw, zit je er wel naar te kijken. Als je ziet waar hij vandaan komt, van Goes naar NAC en nu dit bij Oranje. En ik vind ook heel opvallend bij Van Hekken. Ik heb heel veel interviews van Nederlandse spelers gezien na de wedstrijd waar weinig emotie in zat. En dan zag je Jan-Paul voor de camera en dan denk je, kijk, dat is echt een Nederlands voetballer om trots op te zijn. Dus ja, hij is wel tussen haakjes de winnaar zeg maar van dit WK voor het Nederlands elftal.
2: Ja, ook als je mensen van buiten de provincie spreekt over hem, dan was er aanvankelijk nog wel skepsis, want ja, Timber was toch beter. Maar hij heeft zich echt het toernooi ingevochten en ik denk dat hij er echt veel beter uitkomt.
0: Is hij nu vaste waarde, denk jij?
2: Nou, daarvoor is de concurrentie wel wat te groot. Alleen, hij heeft wel echt zijn visitekaartje afgegeven. En ja, mensen vonden het echt mooi hoe hij speelde, maar ook hoe hij zich presenteerde na afloop tijdens die interviews.
0: Voor dat WK kunnen we nog uren doorpraten volgens mij. En er staat nog genoeg op het programma met die troostfinale en die finale. En natuurlijk nog dit weekend gaan we naar de Zeeuwse sportparken. Want daar begint over een maand een bijzonder seizoen. Want voor het eerst spelen Hoek en Kloetingen samen in de tweede divisie. Als we dan meteen naar Hoek kijken, ze verloren gisteravond met 2-1 van NAC. Maar ja, we zagen deze week dan plots wel twee belangrijke leden van de technische commissie vertrekken. Bij Kloetingen kwam het vertrek van Rogier Veenstra toch wel als een donderslag bij heldere hemel. Hoe gaan we dit nieuwe seizoen in, Tom?
2: Nou ja, het is natuurlijk wel een historisch seizoen, want allebei op het hoogste amateurniveau van Nederland in de tweede divisie. Dus ja, ik weet niet of je met heel veel verwachtingen per se erin gaat, maar wel met in ieder geval het vooruitzicht dat zij het daarin tegen elkaar gaan opnemen. Dat is sowieso wel gewoon een enorm pluspunt voor dit seizoen.
0: Het klinkt als een onrustige start met Veenstra die dan weg is, bij Hoek die twee belangrijke leden die ineens weg zijn.
2: Dat klopt. Ja, het is een onrustige start. Of in ieder geval niet een ideale start. Het hangt ook allemaal af van hoe ze daadwerkelijk aan het seizoen beginnen. Maar ik moet wel zeggen, inderdaad, het nieuws van de Hoek dat er dan deze week kwam met die twee leden van de technische commissie die zijn opgestapt. Ja, dat leek mij niet lekker. En ja, Veenstra was gewoon op het minst, eigenlijk op het slechtste moment dat hij vertrok zo kort na het kampioenschap.
0: Ja, want we hebben naar gisteravond, Mark. De Hoek verloor dus met 2-1 van NAC. Wat zegt zo'n wedstrijd in deze fase van de voorbereiding voor zo'n vernieuwende ploeg?
3: Ja, niks. Dat is voorbereidingswedstrijden. Het is leuk. Je krijgt misschien wel wat verwachtingen. Maar uiteindelijk begint het pas echt bij die seizoenstart. Begint het. Het is nog een maand ook. Er kan nog van alles gebeuren. Spelers, trainers, noem maar op. Nou, ik vind het altijd die voorbereiding. Leuk. Maar laten we maar aan begin van het seizoen starten. En dan pas weten we echt meer.
0: Ja. Trainer Gerard de Nooijen die vindt dan de selectie nog te smal en wil meer kwaliteit. Terwijl vanuit de club wordt gezegd dat Hoek het voorlopig met deze spelers gaat doen. Wie heeft er dan gelijk, denken jullie?
2: Ja, dat zal uiteindelijk moeten blijken bij de competitiestart. Maar goed, als je kijkt naar de breedte van de selectie, dan heeft Hoek, als er niet al te veel blessures en schorsingen zijn zoals het afgelopen seizoen, kwalitatief goede selectie. Maar goed, qua aantallen zitten ze best wel krap met, 18 voetballers en 2 keepers. Dus ik begrijp Gerard de Nooijen ook wel. En het is natuurlijk gewoon ook een spel een beetje tussen. Trainer wil altijd natuurlijk gaan goede speler erbij. Bestuur, die moet een beetje de hand op de knip houden. En ja, dat zal een beetje afhankelijk zijn van, allereerst de resultaten, hoe goed gaat het. Maar ook van, ja, wie valt er weg en wie blijft er gewoon beschikbaar.
0: Maar ja, de Wesley Miras, Quinten Bakker, zij waren belangrijke architecten van die recente successen. Hoe groot is hun vertrek dan voor zo'n club?
2: Nou, op de korte termijn denk ik niet zo groot, omdat de selectie eigenlijk al zo goed als staat op dan misschien 1 of 2 spelers die de Nooijen er graag bij zou willen Maar goed, voor de lange termijn denk ik dat het gewoon niet goed is, omdat het gewoon wel 2 jongens waren die en betrokken waren bij de club, hè, maar ook veel tijd erin investeerden en gewoon het wel op hun eigen manier deden. Op een manier die ook nog eens een keer heel erg succesvol was.
0: Ja. Hoek werd als promovendus derde in de tweede divisie. Volgens mij had niemand dat verwacht, Mark.
3: Nee. Zeker niet. Die hebben echt iedereen wel verbaasd. En ook wat gewoon heel erg leuk is. Het is echt leuk voetbal om naartoe te gaan. En je merkt ook net als gisteravond bij NAC Hoek. Er zijn ook heel veel Zeeuwen die eigenlijk niet veel met bijvoorbeeld Hoek of Kloeting hebben. Maar die nu toch wel gaan kijken en komen kijken en nieuwsgierig zijn. En ook gewoon 2 Zeeuwse clubs op dat niveau. Er komt ook een soort van trots. Het is gewoon te hopen dat ze er lang de komende jaren in blijven. Want dat gaat ook gewoon echt het Zeeuwse voetbal omhoog tillen. En tuurlijk, we willen nog altijd dat we nog wel eens een profclub hebben. Maar laten we nou in ieder geval eerst maar eens gewoon dat deze 2 clubs, waar veel Zeeuwen mogelijk een kans gaan krijgen. En dat het voetbal gewoon naar boven wordt gehaald.
0: Maar is het realistisch om dan opnieuw weer naar de subtop te kijken dit seizoen?
3: Nou, subtop voor Kloetingen weet ik niet. Maar ja, aan de andere kant, dat zeiden we vorig jaar over Hoek, zeiden we dat ook. En van Hoek, nu derde geworden. Ja, je weet het niet. Het is een prachtige klasse. Maar het nadeel van die klasse is, je kan vooraf kan je er eigenlijk, misschien de top 3 zou je kunnen zeggen van oké. Maar er kan van alles in gebeuren. En dat is het leuke, vind ik, van die tweede divisie. Het is echt, het is leuk voetbal, goede clubs. Maar er kan echt van alles kan er gebeuren.
0: Kom. Als je dan kijkt naar Kloetingen, de Roy Hendriksen, dat is een zeer ervaren trainer die daar is aangesteld. Hij zegt wel eerlijk dat hij een mooie aanbieding, als hij die krijgt, dat hij dan kan vertrekken. Is dat fijn dat hij zo open is? Of moet Kloetingen de rekening houden met het ergste dan?
2: Nou, ik vind dat we altijd een beetje terughoudend moeten zijn op mensen die zich bij onze uitspreken aan te pakken op hun eerlijkheid. Want ja, dat is ook wat we graag willen volgens mij. Is het handig? Ja, misschien niet. Maar dat zat er bij mij betreft ook veel meer in de rest van zijn presentatie. Als je kijkt naar het verhaal wat we vorige week met hem gemaakt hebben. Namelijk, ja, ik vond dat hij geen goede indruk maakte. Hij had zich niet verdiept in de selectie. Hij zei, ja, we gaan wel eens even kijken. Daarvoor weet ik het nog. Ik heb het nog te weinig over nagedacht. Ja, en dat vond ik wel een heel groot verschil met Rogier Veenstra, die natuurlijk plotseling vertrok naar Quick Boys en die aangaf van toen ik hem belde in de week dat het allemaal bekend werd van ja, ik ben alle wedstrijden aan het terugkijken, spelers aan het bekijken. Ja, en die indruk had ik niet. En dat speelt denk ik ook gewoon een rol, namelijk wat blijft er hangen op het moment dat jij je voor het eerst presenteert als trainer. En dat vond ik niet sterk, moet ik zeggen.
0: Welke club in die tweede divisie staat er nu het beste voor?
2: Ja, Hoek, omdat Hoek gewoon toch wel een heel groot deel van de selectie ook heeft behouden van het afgelopen seizoen. Maar goed, als je kijkt naar wie het stevigste fundament heeft, wat ook wel belangrijk kan zijn in de tweede divisie, dan is het toch wel Kloetingen, omdat dat ja, toch meer een vereniging is. En bij Hoek hangt het meer af van die 20 spelers en de trainer en nou ja, de technische commissie die nu eigenlijk onthoofd is.
0: Ja.
2: Dus dat is wat fragiel als het minder goed gaat.
3: Ja, en de onrust ligt natuurlijk altijd op de loer bij Hoek. Laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, dat kan over een paar weken kan daar weer een bommetje ontploffen en kan het weer los zijn. Maar aan de andere kant, het is te hopen hè, dat het gewoon eens een beetje stabiele clubs worden in die tweede divisie. En dat we er in ieder geval zeker een paar jaar van kunnen genieten.
0: Maar goed, dat zit er aan te komen, dat nieuwe Zeeuwse voetbalseizoen. Heel kort terug naar dat WK. Wie wordt de wereldkampioen? Dat is zo stil.
3: Dan Spanje.
2: Ja, vind ik altijd heel erg lastig, dit soort voorspellingen. Want dan ga ik denken, ja, dan toch misschien. Ja, dan zeg ik wel Argentinië. Messi, weergaloze voetballer. Echt gisteren wat hij gedaan heeft. Ongelooflijk.
0: Ja. Oké, okay, Argentinië, jij zegt Spanje.
3: Ja, ik hoop op Spanje. Ik heb echt die beste wedstrijd van dit WK heb ik van Spanje heb ik gezien. Die halve finale was als, ja, dat kan je niet twee keer. Maar als ze nog maar een beetje 80-90% van kunnen laten zien, dan wordt Spanje wereldkampioen.
0: Marco, Tom, dank jullie.

0: People en Jennifer Lopez en We Are One. Bijna 1 uur, Elias zometeen hier met de muziekmiddag. En online vind je meer en ook het laatste nieuws over die uitslaande brand in de paardenstal in Klingen. Die rookwolken die zijn van ver in de omgeving daar te zien. Laatste nieuws op onze site en natuurlijk in de app.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
4: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com. Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Oekraïne zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen het ontslag van defensieminister Fedorov. Vooral jongeren laten van zich horen. De minister zou door president Zelensky zijn weggestuurd. Er zouden spanningen zijn tussen hem en de hoogste generaal. In Kiev protesteren mensen voor het kantoor van Zelensky. De president is deze week bezig met een herschikking van zijn kabinet. Eerder nam hij ook al afscheid van premier Syrydenko. Haar opvolger als premier wordt Serhiy Koretsky, de baas van de Oekraïnse staatsenergiemaatschappij. Scheepsbouwer Damen eist een schadevergoeding van de Duitse staat. Het gaat volgens het Financiële Dagblad mogelijk om honderden miljoenen euro's. Het bedrag wordt niet bevestigd door het bedrijf zelf. Eind juni annuleerde Duitsland een bestelling van 6 fregatten. Voor Damen kwam dat bericht uit het niets. Het bedrijf was al begonnen aan de bouw. Duitsland zocht een andere bouwer omdat de kosten uit de hand liepen en er vertraging dreigde. De Duitse defensie is nu in zee gegaan met een bedrijf dat het sneller en goedkoper zegt te kunnen doen. De kerncentrale Borselen is weer opgestart na een lek. Dat ontstond een paar weken geleden in het nucleaire deel van de centrale. Om dat te repareren werd de centrale tijdelijk stilgelegd. Vanwege het lek werd 2 weken geleden, 2 weken lang, geen stroom geleverd door de kerncentrale. Na een ontvoering gisteravond in Amsterdam zijn 2 mensen opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 35 jaar uit Rotterdam. Eerder waren er berichten over 3 arrestaties, maar dat blijkt niet te kloppen. Na een melding was er volgens de politie een korte achtervolging van een auto, en toen die tot stilstand kwam, loste de politie meerdere waarschuwingsschoten. Dan het weer. In het noorden en oosten bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
13: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
14: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
13: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
15: 22 juli, demodag scootmobielen.
14: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
16: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
4: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: Omroep Zeeland.
6: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Spandau Ballet, een van hun merchandiseverkopers, werd in 1983 doodgeschoten door een Britse soldaat. Heel verdrietig verhaal. Het vormde de inspiratie voor dit Through the Barricades. Wel een van hun beste liedjes, hoor.

0: Roxette. De band bestaat nog steeds. Natuurlijk niet meer met Marie Frederiksson, maar wel met een andere zangeres. En Per Gessle, hij is nog steeds die andere helft. Fading Like a Flower bij Omroep Zeeland. Het is weer zover. Ik ga weer een fragmentje laten horen van een lied dat in dit uur te horen is. En dan is de vraag, herken jij deze hit? Nou, nog een keertje. Wat zou dit kunnen zijn?
1: I

0: Dag Jaap.
1: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
1: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
1: Klopt.
2: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
4: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
3: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
6: Goedemiddag, het Zeeuwse nieuws van 1:30. Ik ben Martijn van der Werf. De paardenstal in Klingen, waar rond het middaguur brand uitbrak, moet als verloren worden beschouwd. De stal aan de Beukelstraat stond al vrij snel na de eerste melding volledig in brand. De brand en de rook waren tot in de verre omgeving te zien. Paarden in de wei achter de stal worden door de brandweer afgeschermd. Het is nog niet duidelijk of er nog dieren in de stal aanwezig waren. De brandweer is in ieder geval in grote getale aanwezig en wordt ook geassisteerd door collega's uit België. De veiligheidsregio laat nu net weten dat de brand inmiddels meester is. Een 63-jarige man uit Vlissingen is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Hij misbruikte een meisje uit het voetbalteam waar hij teamleider van was bij Zeelandia Middelburg. Het slachtoffer was destijds 15 jaar oud. De man was eerder al veroordeeld voor ontucht. Naast de celstraf moet hij €20.000 schadevergoeding betalen. In Zeeland is slechts 16% van de nieuwe wethouders een vrouw. En dat is fors minder dan in de rest van het land. Daar is 29% van de wethouders vrouw. In Zeeland zijn er 2 vrouwelijke wethouders minder in vergelijking met 4 jaar geleden. Toen waren het er 10. In de rest van het land is het aantal vrouwen in dagelijkse gemeentebesturen gelijk gebleven. Zeeland heeft in verhouding wel meer vrouwelijke burgemeesters. En 20 tot 50 huishoudens in Kwaadendamme zitten momenteel zonder stroom. Netbeheerder Steden meldt dat de storing rond 11:30 begon en verwacht dat de storing rond deze tijd is opgelost. Over de oorzaak van de storing is nog niks bekendgemaakt. Dan het weer in Zeeland. Vanmiddag vrijwel zon bij een matige noordoostenwind. Wordt het op de stranden maximaal 25 graden en lokaal 29 in Zeeuws-Vlaanderen. En tot zover dit nieuwsoverzicht van 1:30 bij Omroep Zeeland. Uiteraard ook online terug te vinden. Dat is in onze app of via omroepzeeland.nl.
5: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Holland.

Red, Red Wine. Een liedje van Neil Diamond oorspronkelijk in de uitvoering van UB40. Van wie is dit trommeltje? En dan bedoel ik vooral welk liedje is het en wie zingt het? Ik ga daar zo meer over vertellen. En tot die tijd kun je dat zelf bedenken. Nobody Wants to be Lonely, Ricky Martin en Christina Aguilera.

Heerlijk, hè? Die new country muziek van Dasha, Didn't I? Van wie is dit trommeltje, was mijn vraag. En dan klinkt hij nog een keer. Het gaat om Madonna van het album True Blue komt dit. Ze schreef het eigenlijk voor Michael Jackson, maar die zag

0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
9: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuze moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood bij een aanslag op een politiebureau. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. De Franse president Macron is aangekomen in Fontainebleau, even ten zuiden van Parijs. De natuurbranden daar zijn nog steeds niet gedoofd. Macron bedankte de brandweermensen die al dagen aan het blussen zijn. Inmiddels is ruim 2000 hectare bos verwoest. Voor de branden zijn zeker 2 mensen aangeklaagd. Een van hen is een man van 18 en de tweede verdachte is ook 18 jaar. En hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. In Amsterdam is gisteravond geprobeerd om iemand te ontvoeren. De politie zette na een melding de achtervolging in en schoot daarbij een paar keer. 2 mannen uit Rotterdam zijn aangehouden en het slachtoffer is in goede gezondheid. Dan het weer. In het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Naar de grote vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee. Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
11: Dag Jaap.
12: Hi.
11: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
12: Ja, we hebben echt veel nodig.
11: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
12: Klopt.
13: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
14: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
15: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
16: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
15: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
21: Omroep Zeeland.
22: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

0: ik ben oké. Okay.
1: Muziek uit Zeeland, want ze komt oorspronkelijk uit Schravenpolder. Emma Heesters en Schat, ik ben oké. Okay. Ben je vandaag jarig op deze donderdag? Van harte.
2: Congratulations and celebrations.
1: Stuart Copeland, de drummer en oprichter, medeoprichter van The Police, wordt vandaag 74 jaar. En Edward Kowalczyk, de zanger van de band Live, ja, bekend van dit liedje. Onder andere dit liedje, hè?

12 oktober 2001 en toen met de aanslagen van 11 september in Amerika... werd er toch door heel veel mensen aangegrepen om daar troost uit te halen uit Overkant. Nou, die zanger daarvan, van die band, is vandaag jarig. Hij is 55.

ABBA van het Songfestival. Daarmee wonnen ze. Dit was Waterloo. 16 juli 1962 was een mooie dag voor de Beach Boys. Want zij tekenden een belangrijk platencontract met Capitol Records. De band was eerder afgewezen door andere platenmaatschappijen. Maar door deze platenmaatschappij kregen ze wel de kans. En natuurlijk ook gelijk hun eerste hit, Surfin' Safari. De band Cream werd op deze datum opgericht. Met Eric Clapton, Jack Bruce en Ginger Baker. Een zeer invloedrijke band in de jaren 60. En de eerste

hitnotering voor Elvis was een feit op deze datum in 1955. Baby Let's Play House kwam binnen op nummer 15 in de countrylijst. Nou, dat zou die nadien toch wel evenaren, die Elvis.

All About the Money van Mea. Je luistert naar Omroep Zeeland. Dit is de muziekmiddag. En voor al die luisteraars die even zin hebben in een heel gevoelig liedje, is hier Claudia de Breij met Mag ik dan bij jou?

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het Zeeuwse nieuws van 2:30. Ik ben Martijn van der Werf. Bij de stalbrand in Klingen zijn twee paarden omgekomen. De paarden stonden in de stal toen de brand rond het middaguur uitbrak. De eigenaar van de stal moest nagekeken worden door ambulancepersoneel, omdat hij rook had ingeademd. En al vrij snel na de eerste melding was duidelijk dat de stal niet meer te redden was. De brand was tot in de verre omtrek te zien. De brand was ook in grote getale aanwezig en werd onder meer geassisteerd door collega's uit België. Rond 2:30 werd het zijn brandmeester gegeven. Een 63-jarige man uit Vlissingen is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Hij misbruikte een meisje uit het voetbalteam waar hij teamleider van was, bij Zeelandia Middelburg. Het slachtoffer was destijds 15 jaar oud. De man is eerder al veroordeeld voor ontucht. Naast de celstraf moet hij €20.000 schadevergoeding betalen. In Zeeland is slechts 16% van de nieuwe wethouders een vrouw. En dat is fors minder dan in de rest van het land. Daar is 29% van de wethouders een vrouw. In Zeeland zijn er 2 vrouwelijke wethouders minder dan 4 jaar geleden. Toen waren het er nog 10. In de rest van het land is het aantal vrouwen in dagelijkse gemeentebesturen gelijk gebleven. Zeeland heeft in verhouding wel meer vrouwelijke burgemeesters. En de kerncentrale in Borselen is weer opgestart. De centrale lag sinds eind vorige maand stil door een lekkage in het nucleaire gedeelte van de centrale. Tijdens de reparatie werd nog een mankement gevonden bij een leiding, wat ook meteen is gerepareerd. De lekkage heeft geen gevolgen gehad voor mens en omgeving, volgens de autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. Het weer in Zeeland, vanmiddag vrij veel zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het op de stranden maximaal 25 graden... tot lokaal 29 in Zeeuws-Vlaanderen. En tot zover dit nieuwsoverzicht van 2:30 bij Omroep Zeeland. Uiteraard allemaal ook online bij ons terug te vinden. Dat is in onze app of via omroepzeeland.nl. En dan is er nog verkeersinformatie van de ANWB bij Omroep Zeeland. 3 files, begin op de A4 Antwerpen richting Rotterdam, tussen knooppunt Markiezaat en Bergen-op-Zoom-Zuid. Een file van 7 kilometer, dus daar ben je 10 minuten langer onderweg. En ook zo'n 10 minuten langer onderweg ben je op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen Dordrecht en de afrit Dordrecht Centrum. En 5 minuten vertraging op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom, tussen de afrit Oud-Beijerland en de afrit Nieuwmansdorp.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

Narada Michael Walden. Hij was drummer, producer en ook zanger, zoals je net kon horen. Maar hij heeft tal van wereldhits heeft hij geproduceerd. Bijvoorbeeld How Will I Know van Whitney Houston. En I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. En bijvoorbeeld Aretha Franklin en George Michael hadden een groot hit in de jaren 80. I Knew You Were Waiting For Me. Nou, wie zat er achter de knoppen? Deze Narada Michael Walden. En ook Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Daar was hij ook bij betrokken. En ik had hij dus zelf een keer een hit samen met Patty Austin. En dat was dit Gimme, Gimme, Gimme.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Oh, zij is zo goed. En ik hoop dat we nog jaren vooruit kunnen met haar muziek. Olivia Dean. And So Easy to Fall in Love. Ja, donderdagmiddag, 16 juli, de muziekmiddag op jouw radio. Het is zomer in Zeeland. En ik kwam vanochtend deze plaat tegen. Ik denk, weet je wat, die gaan we toch eens even draaien vanmiddag. Jimmy Cliff.

0: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketing manager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollands Kroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar lager dan geëist. Hij ziet al een gevangenisstraf uit voor een ander incident. Een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis, omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. En dan het weer. In het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
16: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
17: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
18: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
19: 22 juli, demodag, scootmobielen.
20: Comfort en More, Fagotweg 2F, Middelburg.
21: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
22: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
23: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
24: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
24: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Omroep Zeeland.
13: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Cool in the Gang. Nou, zo'n 2 weken geleden, op vrijdag 3 juli en zaterdag 4 juli... gaven zij een concert. En het werd uitgezonden live op de televisie vanwege A Capitol Fourth, ter ere van de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. En dat was een

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

van het Songfestival. Maar we kenden deze band natuurlijk al van Walking on Sunshine. Die heerlijke zomershit van Katrina and the Waves. Ja, misschien heb je het al gemerkt. Het is zomer in Zeeland.

Bette Davis. Eyes. Bette Davis was een actrice, wereldberoemd. Maar ik vertel het er altijd om maar even bij voor de mensen die dat niet weten. Kim Carnes zong dit liedje, wat niet oorspronkelijk van haar was. Want dat was al eerder uitgebracht in de jaren 70 door Jackie DeShannon. Martin Garrix werkt samen met Ed Sheeran. Er is een uptempo uitvoering van Repeat It. Maar ik draai de akoestische, want die vind ik ook heel erg goed.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het Zeeuwse nieuws van 3:30. Ik ben Martijn van der Werf. Bij de stalbrand in Klingen vanmiddag zijn twee paarden omgekomen. Ze stonden in de stal toen de brand uitbrak. En vrij snel na de eerste melding was al duidelijk dat de stal niet meer te redden was. Een deel van de stal wordt nu gesloopt om beter bij de brandhaarden te kunnen komen. En in verband met het nablussen zijn een aantal wegen in Klingen afgezet, omdat daar brandslangen over de weg liggen. Een 63-jarige man uit Vlissingen is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Hij misbruikte een meisje uit het voetbalteam waar hij teamleider van was bij Zeelandia Middelburg. Het slachtoffer was destijds 15 jaar oud. De man is eerder al veroordeeld voor ontucht. Een 63-jarige man uit Vlissingen is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Hij misbruikte een meisje uit het voetbalteam waar hij teamleider van was bij Zeelandia Middelburg. Het slachtoffer was destijds 15 jaar oud. De man is eerder al veroordeeld voor ontucht. Naast de celstraf moet hij €20.000 schadevergoeding betalen. De werkzaamheden aan de Krammersluizen zijn bijna afgerond. De sluizen bij de Philipsdam zijn bijna 40 jaar oud en worden gerenoveerd, wat voor een langere wachttijden zorgt. Als alle sluizen volgende week weer in bedrijf zijn, moet het schutten van schepen een stuk sneller gaan. In plaats van 3 kwartier zou het dan nog maar 1/2 uur gaan duren. De Krammersluizen scheiden de zoute Oosterschelde met het zoete Volkrak-Zoommeer. En de kerncentrale in Borselen is weer opgestart. De centrale lag sinds eind vorige maand stil door een lekkage in het nucleaire gedeelte van de centrale. Tijdens de reparatie werd nog een mankement gevonden bij een leiding wat ook meteen is gerepareerd. De lekkage heeft geen gevolgen gehad voor mensen en omgeving, al dus de autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. Dan nog het weer in Zeeland. Op de stranden maximaal 25 graden tot lokaal 29 in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen een sterkere wind die ook koelere lucht aanvoert. Temperaturen aan de kust komen dan niet boven de 22 graden uit. In het binnenland wordt het niet warmer dan 25 graden. En tot zover dit nieuwsoverzicht van 3:30 bij Omroep Zeeland. Uiteraard ook allemaal online terug te vinden. Dat is in onze app of via omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias.

0: Friends Will Be Friends van Queen. Dat was in de tijd echt een publieksfavoriet. Iedereen zong dan in zo'n stadion mee en mee bewegen met die armen. Dat is altijd prachtig om te zien. Donderdagmiddag is het. Rob Bakker van de Zeeuwse Cultuuragenda. Jij houdt altijd de Zeeuwse evenementen bij. Heb je nog een tip?
1: Vanavond in de Sint-Jacobskerk samen meerstemmig pop zingen. Met de Homemates.
2: Muziek uit Zeeland.
0: Ja, muziek uit

0: grote hit van dit jaar, Maxine Andy Grammer en The Thing I Love. Zometeen is het weer 4 uur en dan kun je naar 4 uur luisteren naar Zeeland Komt Thuis met Michiel. Wat zijn de onderwerpen vandaag?
1: Nou, het gaat onder andere over de hitte, want het zou vandaag een van de laatste dagen moeten zijn dat het heel warm is. Maar hoe gaan dieren daar nou mee om? Hoe kun je nou hittestress bij dieren, bijvoorbeeld bij koeien, voorkomen? Zometeen er meer over in Zeeland Komt Thuis. En in Zegt U Het Maar gaat het vandaag over het aantal vrouwelijke wethouders. Zeeland telt daar steeds minder. 50 Zeeuwse wethouders zijn er in totaal. Slechts 8 zijn er een vrouw. Hoe denk jij daarover? De stelling van vandaag: er moet een ondergrens komen voor het aantal vrouwelijke wethouders in Zeeland. Op die stelling kun je alvast reageren op onze WhatsApp-kanaal. En over dat aantal vrouwelijke wethouders, en misschien wel over die loonkloof tussen mannen en vrouwen, gaan we in gesprek. Uiteraard om 6:30 in Zegt U Het Maar.
0: Oké, dankjewel. We blijven dus luisteren naar Omroep Zeeland.

0: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
2: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
1: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
7: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoetwater in te zetten om verzilting tegen te gaan. Dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollandskroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis, omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. Dan het weer, wolken in het noorden en midden. Hier en daar valt wat regen. In het zuiden droog en zonnig bij 22 tot 30 graden. Morgen begint zonnig, 's middags plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dag Jaap.
15: Hi.
14: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
15: Ja, we hebben echt veel nodig.
14: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
15: Klopt.
16: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
17: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
16: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
10: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor. Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
20: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
21: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
20: Nu bij Dirk, Grand Italia Sugo Casa. 1,69. Goeie prijs.
11: Omroep Zeeland.
12: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
11: Omroep Zeeland.
22: Als het goed is, is het de laatste dag van een periode met echt flink warm zomerweer. Maar niet alleen jij hebt daar misschien moeite mee. Ook dieren, zoals koeien, die hebben het zwaar. Meer daarover zo in Zeeland komt thuis. Verder vandaag in het nieuws. De krammersluizen krijgen een grote opknapbeurt. Schepen die gaan er straks sneller door. Nu gaat het allemaal iets langzamer. We maken zo meteen kennis met een nieuwe Zeeuw in het buitenland. Want zijn land heeft de finale van het WK bereikt. Kunnen nummer 2 zijn dan nog? Zijn verhaal hoor je zo meteen iets na 4:30. Goedemiddag, 5 minuten over 4. Het Zeeuwse nieuws van deze donderdag. En muziek van Gary Moore.

0: Gary Moore, Still Got the Blues, hierbij Omroep Zeeland. Met deze tropische temperaturen dan zoeken niet alleen mensen verkoeling, ook koeien hebben het zwaar. Op kaasboerderij Schellach in Middelburg, daar doen ze daarom van alles om hittestress bij de dieren te voorkomen. Van douches en een grote ventilator tot een speciale open stal met een zogenoemd de paraplu-dak wat ze daar hebben. Een verslag even naar Joëris was erbij toen de koeien vlak voor het melken een koude, verkoelende douche kregen.
1: De koeien zijn net van de stal naar de wachtruimte geleid om te wachten totdat ze naar de melkstal kunnen. En boven die wachtruimte hangen allemaal sproeiers om de koeien nat te houden. Niels Mesu van kaasboerderij Schellach. Op deze manier probeerden jullie de koeien toch enigszins aangenaam te maken met warme dagen.
2: Ja, als je echt warme dagen hebt, dan is eigenlijk het moment voor melk is al best wel een stressmoment voor een koe. Omdat ze dan allemaal best wel dicht op elkaar gezet moeten worden in de wachtruimte. En dat proberen we altijd wel te verlichten door dan met de sproeiers voor te zorgen dat de koeien eerst lekker nat zijn. En vervolgens als ze dan de melkstal instaan.

0: Als je ze dan in die wachtruimte zet, eigenlijk het stressmoment dat ze het extra warm krijgen en je zet het water erop, dan zie je ze echt even tot rust komen.
1: Laten we ook nog eventjes naar die melkstal gaan. Want dat is dus een soort carousel, begrijp ik. Ze staan allemaal in een rondje. Hoeveel koeien kunnen hier tegelijkertijd gemolken worden?
0: We hebben 24 plekken zijn er. En we zijn nu eigenlijk net op het platform gekomen waar de koeien op komen te staan. Nu staat het carousel staat stil. Maar eigenlijk het platform waar we nu op staan draait rond. En zo komt één voor één komt er een koe in. En als ze een rondje rond zijn, dan komen ze hiernaast, kunnen ze er weer afstappen. Dus dat is het proces wat continu doorgaat.
1: Ja, en de koeien die komen er dus nu aan. Dan kunnen wij beneden staan, lijkt me. Dat is een veilige plek, denk ik, om ze niet in de weg te lopen. De ventilator gaat aan en op die manier krijgen ze dan toch een beetje frisse lucht.
0: Ja, nou, zo werkt het inderdaad. En dan op deze manier zijn we in 3 kwartier zijn we eigenlijk al klaar met melken.
1: Merken jullie ook dat de koeien op hele warme dagen minder melk geven?
0: Ja, ze zakken. Als je echt zo'n hete week hebt, dan bouwt het natuurlijk ook een beetje op. En dan zie je toch, 2 weken geleden was het zo extreem heet. En dan zijn ze toch wat 3 liter in productie gezakt per dag. Dus dat scheelt best een hoop.
1: Dus eigenlijk voor jullie is het ook fijner qua melkproductie als het niet te warm wordt.
0: Nee, het liefst zou ik gewoon een zomer hebben waar het gewoon alleen maar 20 graden is met maximaal 25. Dat is, voor ons is dat heel prettig en voor de koeien is dat eigenlijk ook prettig.
2: Ja, waar koeien vroeger overdag vaak in de wei liepen, blijven ze dus op warme zomerdagen tegenwoordig juist binnen. Nou, begin van de avond, nadat het melken is afgelopen, dan gaat de standdeur open. En dan kunnen de koeien zelf bepalen of ze naar de wei gaan of niet. In Zeeland komt thuis. En Stefan van der Gijs zo met het weer. Eerst hoor je Taylor Swift.

0: zullen we niet gemerkt hebben als het daar 30 graden zou zijn geworden. Ja, en voor de mensen die de warmte zat zijn, nou heb ik goed nieuws, want vanaf morgen slaat het weer om qua temperatuur betreft. De droogte die houdt nog aan, maar we krijgen wel te maken met gevoelig lagere temperaturen. Nou, vanavond is het nog lang warm met zon en sluierbewolking. Vannacht daalt uiteindelijk de temperatuur naar zo'n 17 tot 19 graden, blijft overal droog. En ook morgen is het overal droog met geregeld zon, maar die wind die gaat dus draaien naar het noordwesten. Vanaf de koelere Noordzee, en dat gaan we dus wel merken. Morgenmiddag liggen de temperaturen zo tussen de 22 en 24 graden. Ook nog helemaal prima natuurlijk voor veel mensen. En een vrij stevige noordwestenwind, zo langs de kust is die misschien wel vrij krachtig tot krachtig, en dat is een windkracht 5 tot 6. Nou, ook de dagen daarna is er geregeld zon, blijft het op de meeste plaatsen droog. Als er een bui valt, dan zal het een lichte lokale bui zijn met een paar spetters. Het stelt allemaal weinig voor. En die temperaturen, ja, die leveren zelfs nog iets verder in. Gaandeweg het weekend komen we in de middag uit zo tussen de 20 en hooguit 22 graden. En ook de nachten worden volgende week geleidelijk aan steeds een beetje koeler.
1: Oké, klinkt goed en aangenaam vooral. Stefan van der Gijzen, dank je wel. Op de weg zijn er twee vertragingen. De eerste op de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder, 6 kilometer, daar een kwartier. En de A29, dat is Bergen op Zoom richting Rotterdam, voor de afrit Numansdorp, 2 kilometer. Daar moet je 5 minuten optellen bij je reistijd.

0: Nederland voor het weer naar Stefan van der Gijzen. Stefan, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Was nog de twijfel tussen de middag of het een tropische dag zou worden. Misschien in Zuid-Vlaanderen. Is dat het ook geworden?
1: Nee, net niet. Temperatuur is daar blijven steken op 28,4 graden. Maar goed, dat verschil is

0: hier bij Omroep Zeeland. De twee mensen, die zijn opgepakt voor het veroorzaken van de grote bosbranden in de buurt van Parijs. Het zijn wel twee mannen van 18 jaar en zijn aangeklaagd. Een van hen is een vrijwillige brandweerman die takjes in brand had gestoken en de ander zou een sigaret hebben weggegooid. Het is de grootste natuurbrand tot nu toe in het bosgebied onder Parijs. En deze Nederlandse bergbeklimmer die vindt het doodzonde.
1: Ik heb echt een steen in mijn maag al een paar dagen van het verdriet. Het voelt gewoon alsof je een geliefde verliest. Zo voelt het. Dan gaat het niet meer om van kan ik daar nog klimmen of niet. Dat gaat helemaal niet in mijn hoofd. Het gaat om komt dit bos weer terug zoals het was. En ja, dat is wat belangrijk is.
0: Het vuur is al onder controle, maar de brandweer is nog niet helemaal klaar met het blussen. Schiphol maakt zich op voor een drukke zomer. Reizigers die krijgen de tip om online in te checken of om een tijdslot bij de douane te reserveren. Maar deze reizigers die zijn toch een tikkie eigenwijs.
2: We zouden even een plekje reserveren zeg maar, voor de douane, maar dat hebben we eigenlijk niet meer gedaan. Nee. En we zijn ook een beetje aan de late kant, maar ja, het komt allemaal weer goed, denk ik. Ja.
0: Schiphol verwacht zo'n 12,7 miljoen reizigers, 300.000 meer dan vorig jaar. En het is een verhaal van bijna 3000 jaar oud en verfilmd door een van de succesvolste regisseurs van dit moment. The Odyssey van Christopher Nolan, die draait vanaf vandaag in de bioscoop. En de hype rond de film die is groot. En dat komt vooral door de regisseur, vertelt deze filmwetenschapper aan de NOS.
3: Christopher Nolan is eigenlijk de enige regisseur nog in Hollywood die als filmmaker aan de ene kant echt wel heel veel technische skills in huis heeft. En aan de andere kant een gigantisch publiek weet te boeien. Hij is de enige die grote films kan maken met budgetten van $300 tot $500 miljoen. Die ook tegelijkertijd echt wel, filmtechnisch artistiek zijn. En dat is wel echt bijzonder te noemen.
0: Nolan regisseerde ook films zoals Oppenheimer, Inception en The Dark Knight trilogie. Niet zomaar iemand dus in ieder geval. Zometeen weer terug naar het laatste Zeeuwse nieuws. Martijn van der Werf praat je bij. Na muziek van Bente en Blunt.

0: Romain en Thought You Were On My Side. Hij houdt van de zon, hij houdt van de flamenco en hij houdt van Spanje. Want daar woont hij inmiddels al 13 jaar. Onze nieuwe ziel in het buitenland, Ed, stel ik zo meteen aan je voor. Iets na 4:30, hij is zelfs de warmte ontvlucht van waar hij normaal gesproken woont. Het hele verhaal hoor je zo meteen, iets na 4:30. En Martijn van der Werf is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
4: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
1: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
5: 22 juli, demodag, scootmobielen.
3: Comfort en More, van Hotweg 2F, Middelburg.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Dat Zeeuwse nieuws krijg je van Martijn van der Werf. Martijn, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Na Veren wijkt ook de gemeente Tolen af van de afspraak van de Zeeuwse burgemeesters om geen ontheffingen te verlenen voor het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Tolen houdt de mogelijkheid open omdat de gemeente bij een ander politiedistrict hoort dan de rest van Zeeland. De overige 11 Zeeuwse gemeenten verlenen geen ontheffingen omdat de politie de handen vol heeft aan het handhaven van het vuurwerkverbod. Tegen een man uit de gemeente Terneuzen is 180 dagen cel geëist, waarvan een groot deel voorwaardelijk. De man zou zijn pasgeboren zoontje hebben mishandeld. De baby belandde in 2022 meerdere keren in het ziekenhuis met onder meer botbreuken en bloeduitstortingen. De man heeft tijdens de zitting vandaag spijt betuigd. De rechtbank in Middelburg doet over 2 weken uitspraak. Bij de stalbrand in Klingen vanmiddag zijn 2 paarden omgekomen. Ze stonden in de stal toen de brand uitbrak. Vrij snel na de eerste melding was al duidelijk dat de stal niet meer te redden was. Een deel van de stal wordt nu gesloopt om beter bij de brandhaarden te kunnen komen. En in verband met het nablussen zijn een aantal wegen in Klingen afgezet, omdat daar brandslangen over de weg liggen. En de werkzaamheden aan de Krammersluizen zijn bijna afgerond. De sluizen bij de Philipsdam zijn bijna 40 jaar oud en worden gerenoveerd, wat voor langere wachttijden zorgt. Als alle sluizen volgende week weer in bedrijf zijn, moet het schutten van schepen een stuk sneller gaan. In plaats van 3 kwartier zou het dan nog maar 1/2 uur duren. De Krammersluizen scheiden de zoute Oosterschelde met het zoete Volkrak Zoommeer. Dan nog het weer in Zeeland. Op de stranden vandaag maximaal 25 graden tot lokaal 29 in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen een stuk koeler met maximaal 22 graden aan zee en 25 graden verder landinwaarts. De dagen daarna verlopen droog en vrij koel. Tot zover dit nieuwsoverzicht van 4:30 bij Omroep Zeeland. Uiteraard online terug te vinden in de app of omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel Martijn. Op de weg zijn er 3 vertragingen gemeld. De eerste op de A16, Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein een file van 13 kilometer. Daar bijna 3 kwartier vertraging. Komt door wegwerkzaamheden. Ook op de A17 sta je stil. Roosendaal richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 5 kilometer. Daar 20 minuten. En de A59, Sertogenbosch richting knooppunt Zonzeel. Voor knooppunt Zonzeel 4 kilometer. Daar 6 minuten vertraging.
6: Omroep Zeeland. Goedemiddag.

0: Als Smit hoorde je Stay If You Wanna Dance hier bij Omroep Zeeland. Je luistert naar Zeeland Komt Thuis met dagelijks het verhaal van een van onze Zeeuwen in het buitenland. En deze week een aantal nieuwe die we toevoegen aan dat bestand om eens te kijken waar Zeeuwen zijn neergestreken en hoe het leven daarna eigenlijk is. Ik zei het net al eventjes, hij woont daar al 13 jaar, heeft een enorme liefde voor flamenco en ook voor het land waar hij nu woont. In Spanje woont hij. Ed Westerwelen, Ed, goedemiddag.
1: Goedemiddag Michiel, hoe is het?
0: Ja, hier alles goed. Hoe is het met jou? Want je bent ergens lekker aan het afkoelen, hè?
1: Ja, precies. Ik ben deze week een week op vakantie in het noorden van Spanje. Omdat ik in het zuiden woon ik en daar is het 38, 39, 40 graden. En hier in Galicië is het lekker 25 graden. Dus lekker afkoelen.
0: Nou, precies inderdaad. Want je woont in Sevilla. Hoe ben je daar terecht gekomen 13 jaar geleden?
1: Nou, eigenlijk via mijn liefde voor de flamenco. Ik heb vlak daarvoor heb ik eens met mijn Nederlandse baas gesproken. En hij zei, gewoon, we moeten eigenlijk een bedrijf starten in Spanje. Toen moest hij even knikkelen, want hij wist wel dat mijn doel was om dan richting de flamenco te gaan. Maar ja. Dat is de reden. Uiteindelijk ben ik via een omweg in Barcelona anderhalf jaar heb ik gewoond. En daarna ben ik in Sevilla terechtgekomen. Dus ik heb het excuus van werk aangegrepen om uiteindelijk hier te komen. En eerlijk gezegd heb ik veel meer gewerkt dan flamenco'd. Maar goed, in Spanje moet ook wel geweten worden.
0: Ik wou zeggen, wat voor werk doe je daar?
1: Ik heb verschillende dingen gedaan. Ik heb heel veel groente en fruit gedaan. Het verlengen van levensduur. En ik zit eigenlijk al nu, al een jaar of acht, zit ik in bijna exclusief in blauwe bessen. En dan verkopen wij sorteermachines, verpakkingsmachines. Die worden in Spanje gemaakt. En die verkoop ik veilig over de hele wereld. Dus alle blauwe bessen die in Nederland in de winkel liggen, die een deel daarvan in ieder geval, die zijn gesorteerd en verpakt via de machines die wij hier in Spanje maken.
0: Ja, precies. Hey, dan heb je nog in Spanje iets anders ontdekt, hè? Jouw droomvrouw volgens mij.
1: Ja, dat klopt. Ik zeg altijd bij grap dat ik ging hier om een zwartharige gitana zigeuner uit de flamenco op te pikken. Maar ik heb een schitterende blonde vrouw ontmoet die hier ook voor de flamenco was. Een Russische, Anastasia. Ja. En dat is uiteindelijk heel goed uitgepakt. Dus ik ben daar ongelukkig mee.
0: Ja, wat heerlijk zeg, om dat verhaal te horen. Dan woon je daar al 13 jaar in Zuid-Spanje. Mis je Zeeland eigenlijk?
1: Nou, zeker wel. Ja, kijk, in juli, augustus, half september is het gewoon, ja, dan begint de hitte in Spanje echt wel dat je denkt van nou, het mag wel even iets minder. En dan is Zeeland zeker een goede plek om even naar terug te gaan in de zomer. Ja. In algemene zin, ja, ik ben nu hier in Galicië en dan zie ik de zee en het water en dan dat trekt. Ik bedoel, dat zal altijd in mijn bloed blijven stromen, zeg maar. Zodra ik water zie of zee, dan kom ik toch een beetje thuis.
0: Ja, ja. Dan kun je er nu eerlijk van genieten in de Spanje. Dat land trouwens, dit heeft zich geplaatst voor de finale van het WK voetbal. Volg je dat een beetje?
1: Daar wil ik niks van weten, want ik in 2010 was ik zelf in gelukkige omstandigheden dat ik de finale heb bijgewoond in Zuid-Afrika.
0: Oh.
1: Toen heeft Nederland natuurlijk verloren, dus dat zit nog steeds heel erg diep.
0: Ach.
1: En toen ik 8 jaar oud was, toen speelden wij tegen Argentinië, de finale, die hebben we ook verloren. Mm-hmm. Dus ik ga vanzelfsprekend naar de finale kijken, maar eigenlijk beide, zowel Spanje als Argentinië, ben ik niet zo'n enorme fan van. Maar in dit geval ga ik dan toch maar voor Spanje.
0: Oké, nee, dat is de veilige keuze dan inderdaad. Nou ja.
1: Precies.
0: Hey, de komende tijd gaan we meer ontdekken over jouw leven daar in Spanje. Nu dus eventjes genieten aan, het is de Noordwestkust toch waar je zit?
1: Ja, precies. Ja. In Galicië.
0: Heerlijk. Geniet daarvan.
1: Portugal.
0: Een beetje afkoelen zou ik zeggen. En volgende week spreken we elkaar dan weer vanuit Sevilla. Ed Westerwelen, onze nieuwe ziel in het buitenland. Dankjewel en geniet ervan daar.
1: Dankjewel, tot ziens.
0: Hoi.

Eight Days a Week van de Beatles hier bij Omroep Zeeland. Bijna 4:15. Net kennis gemaakt met onze nieuwe ziel in het buitenland. Ed Westerwelen woont dus in Sevilla in Spanje. Wekelijks horen we zijn avonturen. En morgen, dan gaan we toch een wereldreis maken. Dan strijken we in Australië. Heel benieuwd hoe dat gaat zijn. En dat verhaal hoor je dan morgen weer, iets na 4:30. Zometeen, over een kleine 3 kwartier al, is het tijd voor een nieuwe editie van Zegt u het maar. De laatste waar we in een onderwerp bespreken voor deze week. Onderwerp van vandaag, dat zijn vrouwelijke wethouders. Want Zeeland telt er steeds minder van. In zeven Zeeuwse gemeenten, daar bestaat het college van burgemeester en wethouders zelfs volledig uit mannen. 8 van de 50 Zeeuwse wethouders is een vrouw. De stelling van vandaag, waar je op kunt reageren via ons WhatsApp-kanaal, dan moeten we ondergrens komen voor het aantal vrouwelijke wethouders in Zeeland. 35% is het daarmee eens, 65% oneens. Maar ben benieuwd sowieso naar jouw meningen over de loonkloof tussen mannen en vrouwen en jouw kijk op die stelling. Dat bespreken we allemaal in Zegt u het maar, vanaf 5:30 natuurlijk. Eerst muziek van Alizé bij Omroep Zeeland. Maar Lolita.

0: Alice en Moi Lolita. De binnenvaart die ondervindt op dit moment hinder bij de Krammersluizen bij de Philipsdam door de renovatiewerkzaamheden daar. Slechts één van de twee sluizen is daardoor beschikbaar. Volgens woordvoerder Leni van Torenburg van de Koninklijke Binnenvaart Nederland worden ze goed op de hoogte gehouden van de situatie daar.
1: Natuurlijk is er een stukje oponthoud. Hè. Er is altijd, krijgen altijd mailtjes over wat er aan de zoutkant en aan de zoete kant ligt te wachten. Ja, tuurlijk. Soms tot maximaal 9 uur. Maar de communicatie met deze mensen is heel goed. Dus wij krijgen heel goede informatie. En ja, dat is natuurlijk 100% beter voor je planning.
2: Ja, want op welke manier is de Koninklijke Binnenvaart Nederland erbij betrokken bij dit project?
1: Nou, wij zijn uitgebreid betrokken, ook aan de voorkant, wat er gaat gebeuren, et cetera, et cetera. En ook dat er in het najaar wederom een stremming is en waar dan met name de hoge vaart wat meer last, wat meer hinder van zal hebben. Dus ja, wij worden heel goed betrokken. Ja,
2: nou is het heel belangrijk dat de Krammersluizen betrouwbaar zijn. De laatste jaren zijn er best wel wat storingen geweest. Hoe is dat voor de binnenvaart geweest?
1: Op zich, het kan altijd beter natuurlijk, maar het gaat hier beter dan het grootste gedeelte van de andere beroepsvaartbelangrijke sluizen.
2: Ja, toch zijn die werkzaamheden nodig, want de Krammersluizen zijn al 30 jaar in functie. Ze moeten gewoon gerenoveerd worden.
1: Dat is precies waar wij om vragen. Want wij hebben heel veel commentaar op het achterstallig onderhoud van alle objecten. En u weet, heel veel objecten zijn eigenlijk einde levensduur. En hier, het levert dan misschien wel hinder op. Maar weet je, als ze doen wat je vraagt en ze doen de renovatie op dit moment, daar kun je toch eigenlijk geen bezwaar tegen hebben, hè?
2: Nou, is een van de zaken die gaat veranderen als de werkzaamheden achter de rug zijn, dat er sneller geschud kan worden. Wat is de winst dan voor de binnenvaart daarbij?
1: Snelheid is altijd winst. En ook al is het een kwartier, ik bedoel, als ik hier naar de garage ga en ze werken een 3 kwartier aan mijn auto in plaats van een uur, kost mij dat ook minder. Dat betekent als de binnenvaart een kwartier langer wacht, dat het ook het vervoer weer iets meer kost.
2: Maar denkt u ook dat er daardoor meer binnenvaartschepen door de sluizen zullen gaan?
1: Nee, dat denk ik niet. Nee, deze sluizen zijn natuurlijk heel druk. En als je deze route nodig hebt, nou ja, dan is het fijn dat die straks gerenoveerd en gemaakt is. Nou, en ook sneller is.
2: Ja, nou zijn er verschillende sluizen voor de beroepsvaart hier. Er zijn er twee. Eentje met een beweegbaar deel brug. En de ander die niet beweegbaar is. Dus dat is voor de hoge vaart straks een stremming. Dat gaat in het najaar gebeuren. In hoeverre is dat een probleem voor de binnenvaart?
1: Nou, dat is in zoverre een probleem als het hele hoge scheepvaart is. Ja, dan gaat dat even niet. En dan is het des te belangrijker dat je goede communicatie hebt en dat je het goed met elkaar eens bent over de periode waarin dat plaatsvindt. Dat is ook zo, want in het najaar heb je natuurlijk sowieso wat minder hoge beroepsvaart. En ja, in het ernstigste geval zul je een laag containers moeten achterlaten. Dat is eigenlijk wat het is.
0: Woordvoerder Leni van Torenburg hoorde je van de Koninklijke Binnenvaart Nederland.

0: Sunday hoorde je Never Been Better bij Omroep Zeeland. Het is bijna 5 uur. Er zijn weinig vrouwen die wethouder zijn in Zeeland. Landelijk zie je dat die trend er al niet enorm is. In Zeeland zelfs nog minder die aantallen. We bespreken het zo meteen in Zegt u het maar, Mahalsis. En meer over dat onderwerp ook zo meteen na 5 uur hier. En 2 paarden zijn omgekomen bij een stalbrand in Klingen. Wat is er tot nu toe bekend over die brand? En meer daarover hoor je zo meteen als je blijft luisteren hier na 5 uur. Natuurlijk naar Zeeland Komt Thuis.
1: Omroep Zeeland. Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Ontdek de sale bij TMC Wonen. En laat je verrassen door zomers voordeel.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
5: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
6: Rand? Nee.
5: Fair enough.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstbal en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
10: Geeft ruimte.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
15: Omroep Zeeland.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur.
15: Omroep Zeeland.
17: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar langer dan geëist. Hij zit al een gevangenisstraf uit voor een ander incident, een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. In de zaak rond de Morandi-brug staan 57 mensen terecht. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de slechte staat van de brug. Uit onderzoek bleek dat het instorten het gevolg was van ontwerpfouten, slecht onderhoud en gebrekkige controles. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Nederland kampt officieel met een watertekort, zegt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden en de toenemende vraag naar water. Het advies blijft om bewust om te gaan met drinkwater. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor alle wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en ook de NOS. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden. Hier en daar valt een spat regen. In het zuiden is het droog en zonnig, 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen met 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start. 'S Middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Het is 1 over 5 Omroep Zeeland met de verkeersinformatie van de ANWB. Twee vertragingen zijn er. De A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein. 13 kilometer file. Daar is je vertraging bijna een uur. Dat komt door wegwerkzaamheden. En ook op de A17 een vertraging Roosendaal richting Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. 4 kilometer. Daar 10 minuten vertraging.
7: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
18: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
7: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
19: 22 juli, demodag scootmobielen.
18: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
20: Ik werk al 13 jaar bij de Zeeuwse keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij de Zeeuwse keuken zo bijzonder.
21: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
22: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
23: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
24: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
25: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
26: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
27: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
26: Nog niet helemaal dus.
27: Tja, die administratie. Toevallig tips?
26: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
27: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
26: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
25: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
28: Omroep Zeeland.
29: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
0: Al snel bleek bij een grote brand in Klingen vanmiddag dat de grote paardenstal niet meer te redden viel. Wat we tot nu toe weten van die brand, dat vertelt brandweerofficier Zoe Stevens zo in Zeeland komt thuis. Waarom is het belangrijk dat er meer vrouwen politiek actief zijn? Want slechts 8 van de 50 wethouders is een vrouw op dit moment in Zeeland. En de vader betuigt vandaag in de rechtbank spijt voor de mishandeling van zijn pasgeboren zoontje. Meer details over die zaak zometeen in Zeeland komt thuis. Een hele goedemiddag, het Zeeuwse nieuws van deze donderdag. In Klingen heeft een grote brand gewoed in een paardenstal. Twee paarden hebben de brand niet overleefd. De andere dieren konden worden gered door de eigenaar en door dorpsbewoners. Volgens de veiligheidsregio was al snel duidelijk dat de stal niet meer te redden was. Ook de Belgische brandweer heeft meegeholpen eerder vandaag met blussen. Er kon worden voorkomen dat de brand oversloeg naar de woning die ernaast ligt. De eigenaar van de stal had rook ingeademd en is nagekeken door ambulancepersoneel. Verslaggever Eva de Witte die sprak ter plaatse met brandweerofficier Zoe Stevens.
1: Wat kunnen jullie op dit moment vertellen over de situatie?
2: Ja, we zijn gealarmeerd in eerste instantie voor middelbrand in de manege. Maar het bleek al heel snel dat hij uitslaand was. Er waren paarden binnen. Ik heb snel opgeschaald, zeer grote brand, meerdere waterwagens, SB. De Belgen die hebben melding gehad vanuit België, omdat de Klingen vlak aan de grens ligt. En die zijn dus ook groot uitgerukt en die hebben ons top ondersteund. Die zijn nu aan het inpakken. We hebben overal een hoog natuurbrandrisico. Dus we willen ook dat de Belgische eenheden en zoveel mogelijk eenheden zo snel mogelijk weer beschikbaar komen. Om de restdekking te regelen, om te organiseren.
1: En hoeveel eenheden hebben jullie uiteindelijk moeten oproepen?
2: 6 tankautospuiten uit Nederland, 1 uit België, 2 tankwagens uit België, een waterwagen uit Nederland, een schuimlesvoertuig uit Nederland, een hoogwerker en meerdere officieren. Dus de hoofdofficier, ikzelf, nog een officier uit Oostburg, de adviseur gevaarlijke stoffen. Ik kijk even om mij heen, vergeet ik niet nog iemand of iets. Ja, ambulances zijn uitgerukt, politie is uitgerukt, dus zijn met z'n allen groot uitgerukt. En we zijn natuurlijk voor het redden van mens en dier. Dus we zijn het eerst ook echt ingezet op die paarden, dat allemaal goed zou komen. Ja.
1: Ja, en er zijn dus paarden aanwezig in de stal. Is ook bekend hoeveel?
2: Er zijn 2 paarden overleden helaas. Alle andere paarden zijn nu veilig in de wei. En die worden nagekeken door een dierenarts. En die lijken het goed te maken. Dus dat, ja.
1: Waar is de brand precies ontstaan? Wat kan je daarover vertellen?
2: Ja, daar kunnen we eigenlijk niks over vertellen. Want toen wij aankwamen, kon de eerste tank uit de spuit kon al niet naar binnen. Toen was hij al uitslaand en de hitte was al dusdanig dat zij eigenlijk voor de stal niks meer, of de magnesium niks meer konden. En we zijn gelijk ingezet op het beschermen van het woonhuis. En die staat nog overeind en die heeft geen schade. Maar we hebben dus geen idee hoe het binnen... Waar het ontstaan is. En dat zal brandonderzoek of onderzoek vanuit de verzekering moeten gaan uitwijzen.
1: Is de brand inmiddels onder controle?
2: Ja, hij is zeker onder controle. Er is een kraan aanwezig. We zijn dus ook een plan aan het maken hoe die kraan die laatste delen van die stal uit elkaar kan gaan halen. Zodat we die brandende resten kunnen gaan blussen. Want we kunnen hier eigenlijk niet weg als er nog vuur is of als er nog hitte is. We hebben een hoog natuurbrandrisico, dus ieder vonkje kan elders voor problemen gaan zorgen. En dat willen we niet.
1: Ja, want het is erg droog en er is ook best wel wat wind. Heeft dat ook invloed op het blussen van een brand?
2: We hebben nu in principe blussen wij nu niet. De rook trekt dan laag weg. De wind staat richting Klingen. We hebben hier, zoals jullie weten, tragel ook in het dorp. En we willen niet dat de mensen er hier last van hebben. Dus we hebben nu eigenlijk geen water op het vuur. We gaan eerst een plan maken. En dan kijken we ook afhankelijk van die windrichting hoe we dat goed kunnen doen. Zodat er zo min mogelijk hinder is. En dat het ook veilig is voor de omgeving.
1: Joke, u woont hier in de buurt. U heeft hier zelf ook paarden aangrenzend aan het weiland. Waar was u toen de brand begon?
3: Eigenlijk thuis. Wij waren bij de paarden net geweest om al het water bij te vullen. Om 8 uur was niks aan de hand. En we kijken buiten en er komt zo'n hele grote rook. Oh, zegt hij met een man. Ik zeg, dat is uit de hoek voor aan ons paarden staan. Wij op de fiets. En wij dan naar hier gelijk gekomen. En dan zagen we dat de stal van Hugo in brand stond. Hè.
1: En er stonden ook een aantal paarden in de stal. Heeft u die er ook uitgehaald?
3: Hij heeft er 5 uitgehaald. De eigenaar heeft ze zelf uitgehaald, maar dat was zo vlug gegaan. En in de eerste en de tweede box was de brand al zo heftig. Dus 2 paarden hebben het jammer genoeg niet gered. Dat is zonde. Ja, dat is erg.
1: En hoe is voor u nu die situatie? Hoe voelt u zich nu?
3: Ja, ik vind dat erg natuurlijk, hè, dan die beestjes erin gebleven zijn. Ja.
0: Al dus Joke Koster, geëmotioneerd over wat daar gebeurd is in de buurt. Ze woont daar vlakbij die afgebrande paardenstal in Klingen. Het aantal vrouwelijke wethouders wil maar niet boven de 30% komen. In Zeeland blijft het aantal vrouwen in gemeentebesturen zelfs nog achter bij de landelijke trend. 8 van de 50 benoemde of beoogde wethouders zijn vrouwen in onze provincie. Verslaggever Nadia Berkelder die sprak met Zara Runderkamp, politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam. En vroeg haar waarom het belangrijk is dat er meer vrouwen politiek actief zijn.
4: Nou ja, de politiek gaat natuurlijk over ons allemaal. Hè. De politiek neemt besluiten die ons allemaal aangaan. Ook op lokaal niveau natuurlijk. De lokale inwoners van de gemeente. En in die gemeentes wonen natuurlijk ook heel veel vrouwen. En ja, die gemeentebesturen nemen eigenlijk hele belangrijke besluiten. Die gaan over wonen, zorg, veiligheid, veilige publieke ruimte bijvoorbeeld. Ja, dat zijn allemaal onderwerpen waar natuurlijk vrouwen ook specifieke perspectieven op hebben, specifieke belangen. Dus ja, wel belangrijk dat ze daar ook aan tafel zitten om die perspectieven in te brengen.
5: Maar mannen kunnen dat toch ook prima besluiten?
4: Nou ja, je wil denk ik voorkomen dat je toch wat blinde vlekken krijgt. We weten inderdaad dat mannen natuurlijk ook in die gemeentebesturen allerlei besluiten kunnen nemen die ook vrouwen aangaan. Maar ik denk dat je wat je eigenlijk wil is juist mannen en vrouwen samen in die gemeentebesturen. Hè? Dat je verschillende perspectieven hebt, maar ook verschillende netwerken die mensen meebrengen, verschillende ervaringen. Dus ja, in hoeverre mannen vrouwen kunnen vertegenwoordigen, nou, dat is nog een hele grote theoretische discussie. Maar ik zou zeggen, ja, laten we dan toch proberen om in die gemeentebesturen een wat diverser palet aan mensen te hebben, zodat je al die verschillen aan tafel hebt. En dan, nou ja, dan kom je er in de discussies kom je er dan wel uit.
5: En in hoeverre verschillen de belangen van mannen en vrouwen dan?
4: Ik denk dat er afgelopen maanden een aantal onderwerpen zijn geweest die ook heel veel aandacht hebben gehad terecht, die op lokaal niveau spelen. Ik denk in het bijzonder aan die veilige publieke ruimte. Hè. Er zijn natuurlijk vreselijke dingen gebeurd waarin we zien dat vrouwen op straat nog niet veilig zijn. Kijk, dat zijn specifiek dingen die vrouwen ook aangaan. Waar je ook denk ik zou willen dat juist die perspectieven van vrouwen ook aan bod komen. En ook meedoen in zo'n discussie om na te denken over hoe kunnen we de straat, de nacht, de gemeenschap.

0: een vertegenwoordigend orgaan natuurlijk. Hè? En dat geldt voor, die maakt beslissingen voor ons allemaal. Dus lijkt me dan ook een beetje gek als daar de helft van Nederland niet zo heel erg bij betrokken is. Dus ja, ik denk dat je altijd moet willen dat je zoveel mogelijk verschillende perspectieven hebt. Mensen met verschillende ervaringen die ze weer in kunnen brengen in die politiek. Maar ja, het is een vertegenwoordigend orgaan voor alle Nederlanders. Dus ik denk dat het juist in die politiek heel belangrijk is dat je meer vrouwen krijgt. En natuurlijk ook meer diversiteit in bredere zin.
1: In 7 van de 13 Zeeuwse gemeenten, daar zijn helemaal geen vrouwelijke wethouders. Is in Middelburg het geval, Vlissingen, Terneuzen, Rijmerswaal, Borselen, Hulst en Capelle. Je hoorde dus Zara Runderkamp, politicoloog, in gesprek met Nadia Berkelder. En over het aantal vrouwen wat wethouder is, praten we zometeen om half.

0: Yazoo en Don't Go. Het is 5:15 Omroep Zeeland op je donderdagmiddag. En voor het weer gaan we naar Stefan van de Gijzen. Bijna tropische dag werd het uiteindelijk niet, maar wel lekker zomers. Stefan, een mix van zon en wolken, is dat iets wat door gaat zetten? Ook die laatste uurtjes nog vandaag?
1: Nou, vanavond is er ook zon en wat sluierbewolking. Het blijft droog. De nacht verloopt helder. Minimumtemperaturen van 17 of 18 graden. En vanaf morgen, ja, dan schakelen we over naar een koeler weertype. Dus de warmte van vandaag, dat is voorlopig de laatste hele warme dag. Het blijft morgen wel droog, maar de temperaturen leveren toch wel flink in. Die liggen morgenmiddag zo tussen de 22 en 24 graden. Heel misschien in de omgeving van Westdorp nog een zomerse 25 graden. Nou, die noordwestenwind, dat gaan we echt wel merken. Dat is morgen een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Nou, ook de dagen daarna verlopen droog met geregeld zon. We hebben te maken met een vrij stevige noordwestenwind. Ja, die gaat ook zorgen voor nog wat lagere middagtemperaturen. Zo tussen de 20 en 22 graden. Dus het wordt zeker niet slecht. Het wordt allemaal eigenlijk best wel een stuk aangenamer met geregeld zon. En later in de komende week ook zelfs wat koelere nachten. Want die temperaturen dalen dan naar zo'n 13 graden.
0: Oké, dankjewel Stefan. Op de weg is er één vertraging. Die staat op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtse Plein, 13 kilometer file, er zijn er wegwerkzaamheden. De vertraging is er bijna 3 kwartier.

0: Een 38-jarige man uit de gemeente Terneuzen moest zich vandaag verantwoorden voor het mishandelen van zijn pasgeboren zoontje in de rechtbank van Middelburg. De strafeis van het Openbaar Ministerie was mild. 180 dagen cel, waarvan 159 dagen voorwaardelijk. Dat betekent dat de verdachte niet terug naar de gevangenis hoeft als hij de komende 2 jaar niet opnieuw de fout ingaat. Hij zat namelijk 21 dagen in voorarrest. Minister Kamermans, jij was vandaag bij die zitting aanwezig. Ja, kindermishandeling is een ernstig strafbaar feit waar hoge straffen op staan. In dit geval lijkt dat dan mee te vallen.
1: Ja, ik vond het ook wel een vrij lage strafeis. Er zijn wel een aantal redenen voor te benoemen. Zo heeft deze zaak heel erg lang op zich laten wachten. Is de verdachte ook verminderd toerekeningsvatbaar geacht door deskundigen, omdat hij een bepaalde persoonlijkheidsstoornis heeft. En hij heeft allerlei behandelingen ondergaan afgelopen jaar die ook echt wel op een positieve manier de vruchten hebben afgeworpen.
0: Ja, maar je zegt dat het heeft lang geduurd. Deze feiten die dateren van 2022. Kun je vertellen wat er toen allemaal gebeurd zou zijn?
1: Ja, het is zo dat deze man en zijn vrouw in januari 2022 een kindje kregen, een jongetje. Het was het eerste kind van dat stel. En de man zei vandaag in de rechtbank, ja, dat was mijn grootste wens. Ik wil mijn hele leven al vader worden. Maar van een roze wolk is niet echt sprake. De bevalling ging al heel erg moeizaam. En het kindje huilt heel veel. En de man zegt ook wel, ja, achteraf ben ik een beetje naïef geweest. Ik dacht, nou, leuk hè, een baby. Maar ja, die beginfase, dat is eigenlijk vooral verzorgend. En dat vond ik eigenlijk eerlijk gezegd helemaal niet zo leuk. En ja, ik moest mijn leven ontzettend aanpassen. En dat viel gewoon tegen. Dan komt er ook dus nog bij dat kindje zoveel huilt. En dat hij ook merkt, ja, dat kindje stil wordt als de vrouw hem vastpakt, maar niet als hij hem vastpakt. En als het kindje dan zo'n 5 weken oud is, belandt hij voor de eerste keer in het ziekenhuis. En dan constateert een arts dus dat zijn linkerbeentje is gebroken. En de arts ziet ook allerlei blauwe plekken, een ribbreuk, bloeduitstorting op de wang, op de onderbenen. Er zijn vraagtekens, ook in het ziekenhuis. En er wordt al snel ook aan kindermishandeling gedacht. En de man wordt ook verhoord door de politie. En daar geeft hij ook wel toe dat hij een keertje in een opwelling dat kind hardhandig heeft vastgepakt. En ze hebben dan zoiets bij Veilig Thuis. Die wordt ingeschakeld van, we gaan dit gezin begeleiden, deze man vooral. Maar een strafrechtelijk traject, dat doen we nog niet.
0: Daar blijft het niet bij, want dit kindje belandt ook nog een keer in het ziekenhuis.
1: Ja, en dan komt er natuurlijk wel een strafrechtelijk traject. Ja. Een paar weken later, in april, dan belandt het kindje inderdaad nogmaals in het ziekenhuis. Het is zo dat er 2 incidenten gebeuren in die periode. 1 keer heeft de man het babytje op zijn borst, zegt hij. En valt of rolt dat kindje van zijn borst af en in een reflex wil hij dat kind pakken en pakt het bij het beentje. Ja, en daardoor is het beentje dus verwond. En het andere incident, dat gebeurt op zijn eerste pappadag. Zijn vrouw is net weer aan het werk. Hij wil het jongetje uit de wipstoel pakken. Hij verliest de grip. Ja, en de baby valt op de vloer. Het kindje komt op zijn buik terecht. Hij huilt niet meer. Hij is buiten bewustzijn. Ja, ambulance en alles komt natuurlijk heel snel. Hij krijgt een pijnprikkel en dan begint hij wel weer te huilen. Maar het kindje komt wel op de intensive care terecht van het ziekenhuis in Antwerpen. En later wordt hij naar Terneuzen gebracht. En er is onder meer ook sprake van bloeduitstortingen onder het hersenvlies. Dus ja, dan heb je echt wel over ernstig letsel. En een arts die constateert dan ook, ja, dat past niet zo goed bij een val, dat letsel. Maar eerder bij krachtsinwerking, zoals dat dan met mooie woorden heet. Maar ja, goed, de man beweert bij hoog en laag dat het om 2 ongelukjes ging. Maar het Openbaar Ministerie heeft daar wel twijfels bij. Want hoe groot is nou de kans, hè, die 1 keer toegeeft dat hij het kind uit onmacht heeft mishandeld, daarna in korte tijd 2 keer zijn kind per ongeluk laat vallen? Dus dat is een beetje de vraag.
0: Ja, na die 2e keer in het ziekenhuis, Mercy, dan volgt er dus een strafrechtelijk traject. Vandaag de rechtszaak. Hoe kwam die man op jou over?
1: Ja. Een beetje dubbel, eerlijk gezegd. En aan de ene kant betuigde hij echt spijt. Hij vindt het verschrikkelijk dat hij dat kind te hard heeft beetgepakt. Af en toe te ruw is geweest. Hij zegt ook, ja, ik ben geen kwaadwillend persoon. Maar hij erkent maar 1 incident. En van de 2 andere incidenten zegt hij dat het kindje gevallen is. En dat dat gewoon kwam door wat de ruwigheid van zijn kant. Dus het Openbaar Ministerie die hecht niet zoveel waarde aan die verklaring. En die denkt wel dat de man al die keren zijn kindje heeft mishandeld. En die denkt misschien dat de vader zich schaamt. Maar ik kreeg ook wel het gevoel, vertelt hij wel de volledige waarheid?
0: Belangrijkste misschien wel, hoe gaat het nu met het jongetje?
1: Nou, dat gaat gelukkig hartstikke goed. Hij is inmiddels 4 jaar en hij lijkt geen blijvend letsel overgehouden te hebben aan alles wat hem is overkomen. Ja, en bijzonder is toch ook wel om te melden dat de vader en zijn vrouw nog steeds bij elkaar zijn. De vader is in het begin, na zijn voorarrest, mocht hij een tijdje het kindje niet zien. Later alleen onder 4 ogen, zeg maar, dat er altijd iemand bij was. Maar inmiddels draait het gezin gewoon weer volop. En hij heeft heel veel therapie gehad. En dat heeft hem heel goed geholpen, zegt hij. Dus dat is een beetje het verhaal. En over 2 weken horen we dus wat de rechtbank van deze kwestie vindt. Gaat het om een ongeluk of om bewust handelen van de man?
0: Oké, dat horen we dan. Muzje Kamermans, dank je wel.

0: Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In. In Achterkerken werd vandaag een stal verplaatst op wieltjes. Gelukkig niet zo ver, want hij moest maar 100 meter verderop zijn bij de buren. Onze verslaggever Adanya Unland die ging kijken hoe het eraan toe ging vandaag.
1: Wim Houmes, dat is nogal een aankoop, hè?
2: Ja, de aankoop valt wel mee, maar de verhuizing, ja, dat kost wat. Maar we zijn ook in één keer klaar straks.
1: Hoe kwam u nou op het idee om deze schuur over te nemen?
2: Nou, de buurman die is uitgekocht als varkensboer. En die schuur is vrij jong nog. Hij zei, ergens is het toch wel zonde om de schaar erin te zetten, om hem te vernietigen. Ik zei, zou ik hem kopen? Hoi, zou dat zo kunnen? En zo zijn we nou bezig.
1: Het is nogal een ding, hè?
2: Ja, zeker. 100 bij 33 meter, dat is best de moeite, ja.
1: Ja, want het is een heel spektakel. Er zijn heel wat mensen komen kijken. Er staat een frietwagen.
2: Ja, je bent verplicht uit warm weer om mensen drinken te geven. Dus ja, dan doen we van de nood een deugd maken.
1: Jorrit, wat vind jij ervan?
3: Cool.
1: Ja?
3: Ja.
1: Ja, wat zien we eigenlijk gebeuren, weet je dat?
3: Een grote loos die op wielen rijdt, maar ik weet niet hoe.
1: Nee. Ja, want ik hoorde net dat hij 200 wielen heeft.
3: Ja, dat zijn nog heel veel.
1: Ja, Munter, hij staat er bijna, hè?
4: Ja, hij staat er bijna. We moeten nog haaks om. En dan zijn we er.
1: Is het goed gegaan?
4: Ja, tot nu toe allemaal wel, hè. Het is even afwachten. We moeten nog haaks om, natuurlijk. Zodra die staat, dan gaan we juichen. En eerder wachten we gewoon nog heel even af.
1: En ja, dan wil ik je horen ook, hè?
4: Ja, dat komt wel goed.
1: Fred en Freddy, ja. Vonden jullie er nou van?
5: Een mooi spektakel, ja. En wel indrukwekkend, maar wij zijn er wel gewend. Want we hebben ook samen dit werk wel gedaan. Dus wij vonden het wel leuk om dit even weer te zien, zeg maar.
1: Ah. Ja. En dan weten jullie ook wat er allemaal bij komt kijken.
5: Ja, heel veel. Vooral de voorbereiding is heel veel, zeg maar. Vooral de constructieberekening. Dus dat is niet in één dag bekeken, zeg maar.
6: We staan op de camping in Achterkerken. En die zeiden tegen ons. Omdat hij ook wel weet dat wij dit al interessant vinden, zeg maar. En nou ja, zodoende zijn we hier gekomen.
1: Aha, dus jullie komen ook niet uit Zeeland?
6: Nee, ik kom uit Drenthe en mijn collega, ex-collega, die komt uit Groningen.
1: Dat is een stukje.
6: Ja, zeg dat wel.
1: Maar doen ze dat in Drenthe ook wel eens dan, zo'n schuur verhuizen?
6: We hebben het laatst nog meegekregen in Groningen. Dat was ook zwaar transport. Dat was iets van 600 ton. Er waren transformatoren, zeg maar, die werden ook over de weg vervoerd. En dat ging nog langzamer als dit.
1: Want dit gaat best snel.
6: Ja, naar ons idee wel, ja.
1: En als hij nu staat, moet er dan nog iets gebeuren?
2: Een varken is niet zo hoog als een machine. Dus wij hebben de funderingsbalkjes mee, die hangt daar aan. En we hebben nog 30 centimeter heipalen beneden afgezaagd. En daar gaan we op zetten. En dan gaan we ankers boren en dan storten we dat vol. En dan is die ook een beetje gegroeid. Dan kan je de machine aan de kant zetten.
1: En dan is de buurman blij, want dan is hij er vanaf.
2: Buurman blij, ik blij. En de Melse Malja is blij voor het gronddepot komt daar. Dus met z'n drieën hebben een enorm veel werk verzet. En een enorm goed samenwerk.
0: Kijk, klinkt allemaal goed. Wim Houmes hoorde je. Hij gaat de schuur trouwens gebruiken om zijn machines in te stallen. Het is 5:30. Martijn van der Werf zo met het laatste Zeeuwse nieuws. En we hebben het over vrouwelijke wethouders. Zometeen in Zegt u het maar.
7: Dag Jaap.
8: Hi.
7: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
8: Ja, we hebben echt veel nodig.
7: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
8: Klopt.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
10: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
7: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Iets na 6:30 het Zeeuwse nieuws. Dat krijg je van Martijn. Martijn, goedemiddag.
12: Goedemiddag. Na Veren wijkt ook de gemeente Tholen af van de afspraak van de Zeeuwse burgemeesters om geen ontheffingen te verlenen voor het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Tholen houdt de mogelijkheid open omdat de gemeente bij een ander politiedistrict hoort dan de rest van Zeeland. De overige 11 Zeeuwse gemeenten verlenen geen ontheffingen omdat de politie de handen vol heeft aan het handhaven van het vuurwerkverbod. Tegen een man uit de gemeente Terneuzen is 180 dagen cel geëist, waarvan een groot deel voorwaardelijk. De man zou zijn pasgeboren zoontje hebben mishandeld. De baby belandde in 2022 meerdere keren in het ziekenhuis met onder meer botbreuken en bloeduitstortingen. De man heeft tijdens de zitting vandaag spijt betuigd. De rechtbank in Middelburg doet over 2 weken uitspraak. Een natuurproject van Stichting Het Zeeuwse Landschap dat vorig jaar een grote flop leek, is dit jaar juist een groot succes. Het gaat om een betonnen kunstwand voor oeverzwaluwen in Oostburg. De wand heeft gaten waarin de vogels een nestgang kunnen maken. Maar de oeverzwaluwen lieten de wand vorig jaar dus links liggen. Dat is dit jaar anders. Ik hoor ecoloog Wannes Kasteleins.
8: Dat moesten ze blijkbaar toch nog een beetje ontdekken. En nu heeft er waarschijnlijk één het ontdekt. En zijn er gelijk veel meer gekomen. En nu zitten er bijna alle nestjes bezet.
12: De zwaluwwand heeft €15.000 gekost en is betaald met een donatie van een particulier. En het historische wapen van de heerlijkheid Baarsdorp krijgt geen officiële koninklijke goedkeuring. Dat heeft de Raad van State besloten en daar schrijft streekomroep de Beverlanden over. Daarmee komt een einde aan een jarenlange juridische procedure van de familie die eigenaar is van de heerlijkheid. Volgens de Raad van State kunnen alleen overheden zoals provincies en gemeenten hun wapen officieel laten erkennen. De familie mag het wapen overigens wel gewoon blijven gebruiken. Het weer in Zeeland. Op de stranden werd het vandaag maximaal 25 graden... tot lokaal 29 in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen verloopt een stuk koeler met maximaal 22 graden aan zee... en 25 graden verder landinwaarts. En de dagen daarna verlopen droog en ook vrij koel. Tot zover het nieuwsoverzicht van 5:30 bij Omroep Zeeland. Uiteraard online terug te vinden in onze app of omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel Martijn. Op de weg zijn er 3 vertragingen. Op de A16 onder andere. Dat is Breda richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein. 13 kilometer. Je staat daar bijna 40 minuten stil. Er zijn er wegwerkzaamheden. A16 Rotterdam naar Breda. Voor Zevenbergse Hoek 8 kilometer. Daar 5 minuten. En de A59 knooppunt Zonzeel richting 's-Hertogenbosch. Voor Ter Heide 3 kilometer. 10 minuten sta je daar stil, dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook, die is dicht.
11: Omroep Zeeland. Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoort. Omroep
0: Zeeland. We gaan zo meteen van start met een nieuwe editie van Zegt U Het Maar. Dagelijks bespreken we een onderwerp uit het nieuws. En vandaag zijn dat de vrouwelijke wethouders. Althans, zoveel zijn het er niet. Slechts 8 van de 50 Zeeuwse wethouders is een vrouw. En in 7 Zeeuwse gemeenten bestaat het college van burgemeester en wethouders zelfs volledig uit mannen. Ja, hoe denk jij daar eigenlijk over? Over dat aantal vrouwelijke wethouders. Moet het er meer zijn? Moet er misschien een ondergrens komen? Want dat is de stelling van vandaag. Moet er een ondergrens komen voor het aantal Zeeuwse vrouwelijke wethouders? Ik ben benieuwd naar jouw mening en sowieso over dit onderwerp. Laat die mening achter door te bellen. 0118-499-999. Hoe kijk je naar dat lage aantal van vrouwelijke wethouders aan in Zeeland? Laat je mening achter. 0118-499-999. Hoop ik je zo te spreken.

0: Marina Carpenter en Taste hoor je bij Omroep Zeeland. Goedemiddag, 17:30 geweest. Tijd voor een nieuwe editie van Zegt U Het Maar. Waarin het gaat vandaag over vrouwelijke wethouders. Want Zeeland die telt er steeds minder. Als je dan kijkt naar de landelijke cijfers bijvoorbeeld. 29% van het aantal wethouders in Nederland is dan vrouw. In Zeeland slechts 16%. En dat is volgens deskundigen een gemis. Want vrouwen hebben andere ervaringen en perspectieven die ze dan meenemen bij belangrijke besluiten. Hoe kijk jij naar dit nieuws? Reageer via 0118-499-999. Appen mag, bellen mag ook. En dat is gedaan door Kees van der Welen vanuit Vlissingen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, ik ben er ook voorstander van dat er wat meer vrouwen meedoen aan het besturen. Maar het eerste is, hoeveel vrouwen zijn er lid van een politieke partij? Ik zie dat al bij het samenstellen van een stemlijst, hè. Wie wil er op de lijst staan? Dan moet je soms oeverloos voor bellen. Wil jij? Want zelfs alle leden, die willen dat niet. En dat het erger wordt, in het dagelijks bestuur zitten. Ja, ik heb al een goede baan en dan moet ik daar raam vanaf en al die dingen meer. Het is niet eenvoudig om kandidaten te vinden voor zo'n functie.
0: Hoe zouden we dat dan kunnen veranderen volgens u?
1: Ja. Moeilijk.
0: Ja.
1: Ja, dat is echt waar.
0: Ja,
1: dat is bij gedeputeerden ook zo. Mm-hmm. Let maar eens op wie er ook bijvoorbeeld, dan gaan we nog een stap hoger, dat ministers en staatssecretaris, die staan echt niet in de rij om dat te worden.
0: Speelt dan een loonkloof, speelt die mee?
1: Wat zegt u?
0: Een loonkloof, speelt die dan mee tussen mannen en vrouwen?
1: Dat zou kunnen, alhoewel, als ik kijk wat een wethouder in een grote gemeente verdient, dan is dat alleszins acceptabel. Vind ik niet te laag of wat dan ook meer. Maar bijvoorbeeld, ik weet niet wat een wethouder in Rotterdam heeft of zo, of in de vier grote gemeentes.
0: Weet ik ook niet.
1: Dat hebben we echt behoorlijke salarissen. Hmm. En ja, dan denk ik ook wel eens, dan zie ik een bepaald iemand functioneren. En die zou ik in het bedrijfsleven, als ik die als, zou ik zeggen, joh, of meisje, het gaat niet.
0: Mm.
1: En dat gaat bij een gemeentebestuur en bij provinciaal bestuur, gaat dat allemaal niet zo makkelijk. Kijk maar eens naar het functioneren van bepaalde staatssecretarissen en ministers. Iedereen krijgt van mij geen 8.
0: Welk cijfer zou u dan wel geven?
1: Wat zegt u?
0: Welk cijfer zou u dan wel geven aan die mensen?
1: Nou ja, er zijn erbij. Die scoren volgens mijn smaak onvoldoende.
0: Ja, ja.
1: En die kan je toch zomaar niet wegsturen.
0: Het is lastig. Dan heb je natuurlijk ook de grote invloed van de SGP hier in de provincie. Dat lijkt ook niet te helpen.
1: Ja, en ik vind zelf, ik ben zelf ook een SGP'er. Hmm. Maar ik vind de uiterste rechtse groep van de SGP, ja, daar kan ik niet echt bij trots op zijn. Maar die zijn ook tegen het toelaten van vreemdelingen. En als ze echt goed de Bijbelkennis hebben, dan moet je die toelaten.
0: Ja.
1: En moet je daar goed aan doen.
0: Okay.
1: Dat zijn geboden.
0: Ja. Dank eventjes om te reageren in ieder geval. Kees van der Welen, zegt u het maar. En een fijne avond gewenst. Dag.
1: Doei.
0: Gaan we door naar Terneuzen, naar Robert Gooselaar. Goedemiddag.
2: Goeiedag.
0: Hoe luistert u naar dat aantal vrouwelijke wethouders in Zeeland?
2: Het zijn er inderdaad weinig, maar dan denk ik gelijk verder aan het feit, zijn er dan wel genoeg mensen die het willen en die er geschikt voor zijn? Want dat vind ik eigenlijk het belangrijkste. Het gaat mij niet om kleur. Het gaat mij niet of iemand, Dr. Martens, een spijkerbroek gekleurd haar hebt of dat iemand een donkere huidskleur hebt. Nee, het gaat mij om de beste, want je bent met gemeenschap geld bezig en je moet visie hebben. Terneuzen is bijvoorbeeld ook een voorbeeld. Dat is een stad, daar is sinds 2000 een beetje de visie weg. Die hebben dus wethouders gekozen die vaak geen bestuurlijke ervaring hebben. In de ogen van de klant, dat zijn de geparticipeerde mensen die in Terneuzen wonen en de belastingen betalen, doen ze maar een beetje prullen. En je ziet ook Terneuzen afglijden. Waarom? Omdat er gewoon geen sterk bestuur is. En ja, dat is een beetje jammer. En wat er eigenlijk gebeurt is dat de mensen zo bezig zijn, het moet genderneutraal, het moet genderpolitiek, het moet dit zijn, het moet daar aan doen. Maar ze vergeten eigenlijk waar het om draait. Dat er iets gedaan moet worden, dat er zo goed mogelijk iets met het geld wat de burger betaalt, waar die hard voor moet werken, dat daar iets mee gedaan moet worden. En dat ontbreekt er gewoon bij. Gebrek aan visie.
0: Dus we draven eigenlijk dan een beetje door, zeg jij, in de inclusiviteit. En we kijken te weinig naar eigenlijk de competenties die je dan nodig hebt voor die functie zelf.
2: Dat wel, maar dan moet je even inclusiviteit eruit halen, want dat is niet mijn doel in dit gesprek. Het gaat ook over dat er in, want inclusief, dan denk je weer aan een Jette en dat soort mensen. Ja. Nee, je moet ook mensen denken dat gewoon mannen zijn die het niet kunnen. En die hebben we dus ook in onze gemeente. En die het al jaren niet kunnen. En dan denk ik, daar had ook iemand kunnen zitten die bestuurder is, die visie hebt, die uit het bedrijfsleven komt. En daar hebben we gewoon heel veel gebrek aan. En dan zie je ook wat voor wanorde er ontstaat. Of hoe een teneuze, ik praat over teneuze, want dat ligt me aan mijn hart, hoe het een wanorde geworden is.
0: Toch als we dan kijken naar die cijfers in Zeeland, 16% van de wethouders is vrouw, landelijk bijna 30%. Dan zie je wel een enorm verschil. En dan zou de conclusie getrokken daaruit worden dat die grote de machtsbasis van de SGP een rol speelt?
2: Dat denk ik wel. Hè? Dat kan. Maar dat is natuurlijk niet in elke gemeente. Hè? Want hoeveel gemeentes hadden we? 13 of 16?
0: We hebben er 13. Ja.
2: 13, hè? Die zijn niet overal sterk, natuurlijk. Die hebben wel een goede achterban en een trouwe achterban. Maar ik denk dat een goede SGP'er die ook een landbouwbedrijf hebt of een groot gezin hebt ook gebaat is met iemand die visie hebt om met zijn geld wat hij moet betalen goed te besturen. En je ziet bijvoorbeeld wel dorpen aan de overkant die heel veel geld in kas hebben. En komen toch wethouders die het waarschijnlijk wel goed in de vingers hebben. Mm. En ja, dat zijn dan mannen. Maar dat zijn dan waarschijnlijk mannen met een bestuurlijke epos. Of die gewoon een duidelijk zicht hebben en het goed over. Dus vakmensen, laten we het zo noemen.
0: Toch wil ik dan nog één ding aan je voorleggen. Moet dat college eigenlijk niet een afspiegeling zijn van de bevolking? En als je dan kijkt naar 7 gemeenten bijvoorbeeld, waar die wethouders alleen maar uit mannen bestaan, dan kun je weer afvragen, klopt dit wel?
2: Enerzijds heb je daar gelijk in, hè, een afspeling. Maar dan zeg ik, want dan begeef ik me op glad ijs als ik daar een mening over geef in de huidige trend. Dan denk ik dat we naar autochtone mensen, een afspiegeling van autochtone mensen. Want ik kan er niet van uitgaan dat iemand die hier net ingeburgerd is, die stemrecht hebt, die bijvoorbeeld door een vrij linkse hobbyclub in het zadel wordt gehesen, uit Afrika komt of uit een Arabisch land, die totaal onze normen en waarden niet in zijn vingers hebt, niet die geboren zijn zonder wat wij hebben meegekregen. Die zijn absoluut niet geschikt om hier in een gemeenteraad, in een regering of in een Tweede Kamer te zitten. Is mijn persoonlijke mening en mening van meerdere mensen waar ik het wel eens over heb.
0: Oké, maar als ik hem kort samenvat, dus het gaat niet om je geslacht, om je afkomst. Het gaat erom, de beste bestuurders moeten daar zitten.
2: Juist.
0: Okay, duidelijk.
2: Iemand met visie, iemand met bestuurlijke kunde, iemand die weet waar het over gaat en iemand die back to the roots is, die zegt het is geld van de gemeenschap, het is geld van de burger, ik wil daar zo goed mogelijk mee omgaan.
0: Okay, dank voor die mening, Robert Gooselaar vanuit Terneuzen. Dank voor het bellen, daar zegt u maar vanavond.
2: Goedenavond, dag.
0: Ja, wil je daarop aanhaken wat er zojuist wordt gezegd? Wil je je eigen mening delen over dit onderwerp, over vrouwelijke bestuurders, over vrouwelijke wethouders? Want er zijn er niet zoveel in Zeeland. Laat van je horen door te bellen 0118-499-999. Hier komt een reactie binnen. Eens even kijken. Ze moeten de beste wethouders kiezen. Het maakt niet uit of dat een man of een vrouw is. Dat zegt Erlin. Jan die zegt, zijn ze deskundiger dan mannen of is het een trend? Hier zijn dan, of hier komt ook nog binnen, politiek is steeds meer theater dan visie en gedegen beleid. En ik zie hier nog een reactie, diversiteit maakt het bestuur beter, dat lijkt me onzin. Wat een dom gezeik, de beste moeten ze gewoon kiezen. En hier zie ik dan nog opvallend dat zoveel reacties zijn. De beste persoon op de juiste plaats, maar laat vrouwen nu toch gewoon heel vaak heel veel in hun mars hebben en laat ze dat dan ook mogen zien. WhatsApp-kanaal, daar is die stelling eerder vandaag gedeeld. En die stelling is dus als volgt. Er moet een ondergrens komen voor het aantal vrouwelijke wethouders in Zeeland. 32% is het daarmee eens, 68% oneens. Hoe denk jij daarover en hoe kijk jij naar dit nieuws? Laat van je horen. Jacques Allee, gaan we naartoe in Waterlandkerkje. Goedemiddag.
3: Ja, ik wilde toch even reageren op de uitspraak van op christelijke grond zou je asielzoekers moeten binnenlaten. Nou, dat is helemaal niet waar. Het zijn mensen die kennen totaal de Bijbel niet, die dat zeggen. Want ik heb pas nog een preek gehoord.
0: Ja.
3: En dan wordt er dan de barmhartige Samaritaan bijgehaald. Nou, die mensen die doorliepen voor die Samaritaan, die dus niet hielpen, die hadden groot gelijk volgens de prediker. En ik geloof dat ook, want als je het nauwkeurig uitspit, dan toevallig die man die dan die Samaritaan geholpen heeft, die had iets meer tijd. Maar de rest, die had echt heel belangrijke dingen om te doen. En die konden niet eens eventjes de Samaritaan gaan helpen.
0: De
3: Bijbel heeft zoveel verschillende uitleg. Neem het boek Nehemia. Ze maken het zo'n potje van dat ze een muur moesten gaan bouwen. En al die rottigheid buiten moesten sluiten.
0: Maar laten dus we heel veel.
3: We moeten goed de Bijbel lezen.
0: Ja.
3: En niet zomaar van vooroordelen uitgaan.
0: Ik kan me toch niet voorstellen dat Kees van der Welen de Bijbel niet goed kent. Maar laten we even teruggaan naar wethouders. Hè? En de vrouwelijke wethouders. Want die zijn er niet weinig. Als je kijkt landelijk, lopen we heel erg achter in Zeeland. Wat vindt u daarvan?
3: Nou, ik ken. Persoonlijk ken ik dan een wethouder. Die kom ik 5 keer per jaar tegen.
0: Ja.
3: Mevrouw van der Vuver, zal ik maar zeggen. Het Sluis. Nee, verderop dan. Maar ik heb er geen problemen mee. Ze is van het CDA en
0: Maar moeten er meer vrouwen de wethouder worden, volgens u? Omdat het er zo weinig zijn?
3: Ja, ik denk dat ze... Dan zou ik bijna zeggen, als Pim Fortuyn... dan krijg je natuurlijk weer protest. Ze moeten achter de aanleg blijven.
0: Ja, ik denk niet dat dat inderdaad...
3: Grapje,
0: ja, dat begrijp ik. En ik hoop dat andere mensen dat ook begrijpen. Jacques Allee, dank eventjes voor bellen. Nou, zegt u maar, want we gaan naar Schravenpolder door. Meneer Filius, goedemiddag.
4: Ja, ik kom
0: eraan. Oh, ik kom eraan. Was even naar de keuken gelopen, gok ik.
4: Ja, goedemiddag, Michiel.
0: Ja, u stond zelf achter het aanrecht, begrijp ik.
4: Ja, ik ben bezig om op te wassen, dus ja.
0: Moet ook gebeuren.
4: Die vorige spreker uit... ik dacht dat hij uit de neuzen kwam.
0: Ja.
4: Er was een duidelijke spreker. Die zei het duidelijk verteld. En daar ben ik het met eens. Of wat nou een man of een vrouw is. Als ze maar voor de dingen eens staan. Waar ze voor staan.
0: Mm-hmm.
4: Dat dien je niet alleen te doen als wethouder. Maar ook als waar je ook werkt. Als je me goed begrijpt.
0: Ja, dus dan zegt u, kijk niet naar het geslacht. Kijk gewoon naar de mensen die het beste kunnen.
4: Goed. Als je dus door je baas goed betaald wordt. En voor je werk goed gaat, dan kun je ook je mond open doen. En dat is als je wethouder bent ook. Begrijp je wel goed.
0: Ja, maar nu had ik het met Kees van der Welen ook over. Die hebben natuurlijk nog steeds een loonkloof tussen de mannen en vrouwen. Dat speelt toch ook, neem ik aan, mee?
4: Dat is ook niet goed.
0: Maar.
4: Als je op hetzelfde staat, als ik wethouder ben en er is nog een vrouw die is ook wethouder. En die krijgt zoveel minder in een maand of in een jaar. Dat is niet goed.
0: Ja.
4: Gelijke mannen, gelijke dingen. Of wat nou een rok of een broek kan hebben, maakt mij niet uit.
0: Maar hoe kan dat nou toch? Ja, dat is een enorm vraagstuk wat ik dan opgooi. Maar hoe kan het nou toch dat die loonkloof er nog is in 2026? Dat is toch eigenlijk heel gek?
4: Ja. We hebben het pas hebben we het erover gehad in Sluis. Hebben we het daar ook over gehad, hè?
0: Ja, ja.
4: Dat ze dan beter betaald werden of meer loon kregen.
0: Ja, klopt. Die krijgen allemaal de jaren te veel salaris, inderdaad. Ja.
4: Nou, goed. Dus dat hebben ze daar wel aangepast om te zeggen, nou die mensen doen meer, dus die hebben het recht op meer loon.
0: Ja.
4: Zo zie ik dat.
0: Toch wil ik er nog één ding, want we hebben eerder ook met een deskundige gesproken, een politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam. En zij zegt, de vrouwen aan de collegetafel is heel erg belangrijk, want de vrouwen die kijken bij sommige zaken er heel anders naar. En dan moet je toch samen eruit komen. En dan is dat perspectief van vrouwen in een discussie, bijvoorbeeld over hoe je het op straat veiliger kunt maken, is dat toch heel belangrijk dat zij in die discussie ook erbij aanwezig zijn?
4: Ja, nou, dat begrijp ik ook wel. En dat gaat naar mij ook over. De vrouwen moeten ook over straat kunnen, dat heb ik al meegezegd.
0: Mm-hmm.
4: Het moet geen speeltje wezen. Het is een vrouw, heeft net zoveel recht als een man. Maar ja, je weet hoe veel mensen daar andersom naar kijken. Ik ben 16 jaar samen geweest met mijn vrouw. En mijn vrouw heeft altijd alles geregeld.
0: Yeah.
4: Ja, en toen viel ze weg. En dan moest ik het overnemen.
0: Ja.
4: Als je goed begrijpt.
0: Ja.
4: Wij kwamen nooit niks tekort. Dan mijn vrouw zorgde altijd voor, ik zorgde voor het geld dat binnenkwam. En zij zorgde voor het andere.
0: Ja, ja. Maar goed, de kort samenvattend, u zegt dus dat als er meer vrouwen zouden zijn, dan is dat mooi. Maar kijk niet per se naar het geslacht, maar kijk naar de kunde dan voor die functie.
4: Ja, ook dat, ja. Dat is, als je wethouder bent, dan weet dat mee.
0: Ja. Oké, dank voor die reactie, meneer Filius. Dank voor bellen. Daar zegt u het maar. En een fijne avond gewenst. Dag. Goed, dan zijn we er bijna doorheen door de tijd in, zegt u het maar. En dan hebben we morgen de vrijdageditie. Mag je bellen over alles en nog wat je wilt delen met iedereen in Zeeland. Mooie weekendplannen en dat soort zaken. Zometeen na zessen, dan gaan we nog eens naar de oeverzwaluwen. Want die zijn aan het broeden. Vorig jaar leek dat natuurproject enorm te mislukken. En nu lijkt dat ineens gelukt te zijn. Het hele verhaal, dat hoor je zometeen hier na zessen in Zeeland komt thuis. Dat is het verhaal van onze Zeeuw van de dag. Blikken nog terug op Goedemorgen Zeeland on tour. Nog genoeg redenen om te blijven luisteren. Ook na 6 uur naar Omroep Zeeland. En nu Veldhuizer Kemper, ik wou dat ik jou was.
5: Ik ben altijd de schouder, de troost in zekere zin.

0: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
0: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteringzeeland.nl.
3: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
4: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
3: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
7: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
6: Nog niet helemaal dus.
7: Tja, die administratie. Toevallig tips?
6: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
7: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
6: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
8: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
10: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Het houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart die door de lage waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaans ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om een poging tot zware mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden, hier en daar wat regen. In het zuiden is het droog en zonnig met 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start, 's middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En nog een vertraging gemeld door de ANWB. Op de A59 knoop het Zonzeel richting 's-Hertogenbosch voor Ter Heide een file van 3 kilometer. Iets meer dan 10 minuten vertraging nog. Er staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook die is afgesloten.
14: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
15: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
16: 22 juli, demodag, scootmobielen.
17: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
15: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
18: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
19: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
20: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
21: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
22: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
21: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
23: Als je Vodafone Mobiel
24: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
23: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoorten.
2: Het leek een project wat mislukte eigenlijk. En nu blijkt het toch ineens goed te gaan met de broedende oeverzwaluwen. Het hele verhaal dat hoor je zo meteen nog in Zeeland komt thuis. Stefan van Gijzen die weet dat er koeler weer onderweg is. De details die heeft hij zo meteen voor je. Goedemorgen, Zeeland on Tour heeft vanochtend alle stress even losgelaten. Blikken zo meteen even daarop terug. En onze Zeeuw van de Dag die kan ons alles vertellen over de zomerschool in Vlissingen die weer is begonnen. Het hele verhaal zo meteen hier rond 7:15. Met de muziek van Murray Head. Je donderdagavond is begonnen met One Night in Bangkok.

0: Red, One Night in Bangkok. Een natuurproject voor oeverzwaluwen in Oostburg dat leek vorig jaar een grote flop te worden. Alleen dit jaar is het juist een groot succes. Het gaat om een betonnen kunstwand waar oeverzwaluwen achter kunnen broeden. Verslaggever Marcel de Kranen nam een kijkje en die sprak daar met een ecoloog.
1: We zijn in de Sophiapolder. En dit is een natuurgebied langs een oude kreek.
2: Wannes Kasteleins, hoofdecoloog van het Zeeuwse landschap. Ja, we staan ook bij een soort hek, daar staat stroom op. Waarom is dat?
1: Om het vee binnen te houden en de vossen buiten te houden, omdat hier heel veel weidevogels broeden.
2: En als ik nou in de verte kijk, dan zie ik daar water. Ik zie ganzen, maar ik zie ook een soort betonnen muur. En daar gaat het over, hè?
1: Ja, daar gaat dit item over. Deze wand is er al 25 jaar. En de betonnen wand, dat is eigenlijk omdat het, als je dat steeds afgraaft om het stijl te houden, dan ben je op een gegeven moment je hele wand kwijt. En moet je weer overnieuw beginnen. En dit is eigenlijk veel makkelijker. Je zet een betonnen wand neer en dan moet je alleen de gaatjes vullen.
2: En in die wand, zowel die betonnen wand als die aardewand, ja, daar zitten dus oeverzwaluwen in.
1: Ja. Ja, dat zijn kleine zwaluwtjes en die graven een gangetje tot best wel diep. En daarachterin maken ze een nestkommetje en daar leggen ze eitjes in.
2: En die betonnen wand, hoe lang is die er al?
1: Vorig seizoen stond die er ook al, dus anderhalf jaar.
2: En hoe ging het vorig seizoen?
1: Niet.
2: Hoe komt dat?
1: Weet ik niet. Gingen ze er niet in? Ze gingen er overal naast zitten. Net zoals alle andere jaren, maar alleen niet op de plek waar we de betonnen wand hadden.
2: Ze moesten nog even wennen misschien?
1: Waarschijnlijk, ja.
2: En nu?
1: Nu hebben ze het door en nu zijn de meeste gaatjes bezet.
2: Nou, dan staan we hier met een vogelkijker. Ja, ik durf het bijna niet te vragen, maar ik ga het toch doen. Mag ik er even doorkijken?
1: Ja hoor, tuurlijk. Altijd.
2: En nou weet ik niet precies hoe een oeverzwaluw eruit ziet, maar gelukkig hangt hier aan het hek een plaatje. Nou ja, een zwaluw herken ik wel, dus een oeverzwaluw is niet heel erg anders, denk ik.
1: Nee.
2: U zit nu al te kijken. U ziet er al één. Ja, misschien ziet u er een heleboel.
1: Ja, een heleboel, hè. Ik zag haar net ook allemaal bij die gaatjes zitten.
2: En dan zie je die ouders, of misschien alleen het mannetje of het vrouwtje, dat voedsel aanvoeren.
1: Ja, maar je ziet natuurlijk het meeste gebeurt achterin het gangetje. Dus je ziet ze er eigenlijk alleen maar naartoe vliegen. En ik zie net vlogen ze allemaal af en aan en nu zie ik er even geen. Oh, je had ze wel. Oh, kijk, hier komen er weer. Ja, kijk.
2: Oh, zie je ze in en uit gaan?
1: Ja.

0: Bent u blij dat het nu wel gelukt is? Want ja, vorig jaar leek het een beetje een flop te zijn.
1: Ja, nou zeker. Dat is geplaatst met een gift van een particulier. Dus iemand die daar geld voor over heeft gehad om een oeverzwaluwand aan te leggen. En ons daar duurzaam in te richten. En dat kost best geld. En dan,
0: hoeveel is vragen maar?
1: 15.000 euro is het ongeveer gekost. En dan heb je dat staan. En dan komt erin dat ze doen, gaan ze overal zitten behalve erin. Dan voelt dat wel eventjes teleurstellend natuurlijk.
0: En die particulier is natuurlijk anoniem, maar is die al bezig kijken?
1: Nog niet wezen kijken, maar die houden ook wel op de hoogte. En die weet wel dat het dit jaar wel succesvol is.
0: Dus die is ook blij?
1: Die is zeker ook blij, zeker, ja.
2: Zij Wannes Kastelein, zij is hoofdecoloog bij Stichting het Zeeuwse Landschap.

0: Shakira en Burnout Boy en Die Die. 6:15 is het geweest. Laatste warme dag die we er toch hebben op zitten. Voorlopig dan eventjes, Stefan van der Gijzen. Hoe gaan we die afsluiten?
1: Nou, vanavond is het nog lang warm met zon- en sluierbewolking. Vannacht daalt uiteindelijk de temperatuur naar zo'n 17 tot 19 graden. Blijft overal droog. En ook morgen is het overal droog met geregeld zon. Maar die wind die gaat dus draaien naar het noordwesten. Vanaf de koelere Noordzee. En dat gaan we dus wel merken. Morgenmiddag liggen de temperaturen zo tussen de 22 en 24 graden. Ook nog helemaal prima natuurlijk voor veel mensen. En een vrij

0: stevige noordwestenwind. Zo langs de kust is die misschien wel vrij krachtig tot krachtig. En dan is een windkracht 5 tot 6. Nou, ook de dagen daarna is er geregeld zon. Blijft het op de meeste plaatsen droog. Als er een bui valt, dan zal het een lichte lokale bui zijn met een paar spetters. Het stelt allemaal weinig voor. En die temperaturen, ja, die leveren zelfs nog iets verder in. Gaandeweg het weekend komen we in de middag uit. Zo tussen de 20 en hooguit 22 graden. En ook de nachten worden volgende week geleidelijk aan steeds een beetje koeler.
1: Oké, dankjewel Stefan. Twee meldingen van de ANWB. Waar je stilstaat op de weg. De A29 is de eerste. Rotterdam naar Bergen op Zoom. Voor knooppunt Hellegatsplein 3 kilometer, daar 5 minuten. En de A59 knooppunt Zonziel naar 's-Hertogenbosch. Voor Ter Heide 3 kilometer, daar een kwartier vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook, die is daar dicht.

0: de Frank Unimundo Trio en Feeling Good. Bij Omroep Zeeland. De twee mensen die zijn opgepakt voor het veroorzaken van de grote bosbranden in de buurt van Parijs zijn twee mannen van 18 jaar. Ze zijn aangeklaagd. Eén van hen is een vrijwillige brandweerman die takjes in brand had gestoken en de ander zou een sigaret hebben weggegooid. Het is de grootste natuurbrand tot nu toe in het bosgebied onder Parijs. Deze Nederlandse bergbeklimmer die vindt het doodzonde.
1: Ik heb echt een steen in mijn maag al een paar dagen van het verdriet. Het voelt gewoon alsof je een geliefde verliest. Zo voelt het. Dan gaat het niet meer om van kan ik daar nog klimmen of niet. Dat gaat helemaal niet in mijn hoofd. Het gaat om komt dit bos weer terug zoals het was. En ja, dat is wat belangrijk is.
0: Het vuur dat is al onder controle, maar de brandweer is nog steeds niet klaar met het blussen. Schiphol maakt zich op voor een drukke zomer. Reizigers die krijgen de tip om online in te checken of om een tijdslot bij de douane te reserveren. Maar deze reizigers die zijn nog een tikje eigenwijs. Vertel eens bij NH Nieuws.
2: We zouden even een plekje reserveren zeg maar, voor de douane, maar dat hebben we eigenlijk niet meer gedaan. En we zijn ook een beetje aan de late kant, maar ja, het komt allemaal weer goed, denk ik. Ja,
0: komt allemaal weer goed, denken zij. Schiphol verwacht zo'n 12,7 miljoen reizigers. Dat zijn 300.000 meer dan vorig jaar. En het is het verhaal van bijna 3000 jaar oud. Het is verfilmd door een van de succesvolste regisseurs van dit moment. The Odyssey van Christopher Nolan draait vanaf vandaag in de bioscoop. En de hype rond de film die is groot. Het komt vooral door die regisseur, zegt deze filmwetenschapper.
3: Christopher Nolan is eigenlijk de enige regisseur nog in Hollywood die als filmmaker aan de ene kant echt wel heel veel technische skills in huis heeft. En aan de andere kant een gigantisch publiek weet te boeien. Hij is de enige die grote films kan maken met budgetten van $300 tot $500 miljoen. Die ook tegelijkertijd echt wel filmtechnisch artistiek zijn. En dat is wel echt bijzonder te noemen.
0: Ja, eerder regisseerde hij ook al films als Oppenheimer, Inception en de Dark Knight trilogie. En nu dus weer een hit te pakken met The Odyssey. Omroep Zeeland met zometeen weer het laatste Zeeuwse nieuws. Martijn, die praat je bij. Eerst Suzanne en Freek.

0: Free Electric Band. Albert Hammond hier bij Omroep Zeeland. In die band hebben we Elsa afgelopen week al gehoord natuurlijk op... Wat speelden ze nou? De trompet of wat was het?
1: Nee, de doedelzak.
0: Natuurlijk, de doedelzak.
1: Legendarisch.
0: Ja, dat blijft ons bij, inderdaad. Ja. Vandaag heeft Veerle zich uitgeleefd in een rage room. De hoogtepunten daarvan, die hoor je zo meteen. We kijken ook eventjes hoe de dag is geweest van onze ziel van de dag. En Martijn van der Werf, je hoort hem al, is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie... kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
4: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het Zeeuwse nieuws van 6:30 krijg je van Martijn van der Werf. Martijn, goedenavond.
1: Goedenavond. Tegen een man uit de gemeente Terneuzen is 180 dagen cel geëist, waarvan een groot deel voorwaardelijk. De man zou zijn pasgeboren zoontje hebben mishandeld. De baby belandde in 2022 meerdere keren in het ziekenhuis met onder meer botbreuken en bloeduitstortingen. De man heeft tijdens de zitting vandaag spijt betuigd en de rechtbank in Middelburg doet over 2 weken uitspraak. Scheepsbouwer Dame eist een schadevergoeding van de Duitse staat. Volgens het Financiële Dagblad gaat het om honderden miljoenen euro's. De Duitse minister van Defensie annuleerde vorige maand de bestelling van 6 fregatten vanwege vertragingen en oplopende kosten. Volgens Dame kwam die annulering totaal onverwachts en was het een willekeurige politieke beslissing zonder juridische grondslag. Na vieren wijkt ook de gemeente Tholen af van de afspraak van de Zeeuwse burgemeesters om geen ontheffingen te verlenen voor het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Tholen houdt de mogelijkheid open omdat de gemeente bij een ander politiedistrict hoort dan de rest van Zeeland. De overige 11 Zeeuwse gemeenten verlenen geen ontheffingen omdat de politie de handen vol heeft aan het handhaven van het vuurwerkverbod. In een natuurproject van Stichting Het Zeeuws Landschap dat vorig jaar een grote flop leek, is dit jaar juist een groot succes. Het gaat om een betonnen kunstwand voor oeverzwaluwen in Oostburg. De wand heeft gaten waarin de vogels een nestgang kunnen maken. Je hoort ecoloog Wannes Kastleins.
6: Dat moesten ze blijkbaar toch nog een beetje ontdekken. En nu heeft er waarschijnlijk één het ontdekt en zijn er gelijk veel meer gekomen. En nu zitten er bijna alle nestjes bezet.
1: De zwaluwwand heeft €15.000 gekost en dat is allemaal betaald met een donatie van een particulier. Dan nog het weer in Zeeland. Het is vanavond nog lang zonnig en droog. Morgen een stuk koeler. Maximaal 22 graden aan zee tot 25 graden verder landinwaarts. En de dagen daarna verlopen droog en ook vrij koel. Tot zover dit nieuws van 6:30 bij Omroep Zeeland. Uiteraard online terug te vinden in onze app of omroepzeeland.nl.
5: Omroep Zeeland. Goedenavond. Zeeland komt thuis.

55 years down the road. Alex Horn en Carry You Home in Goedemorgen Zeeland on tour. De hele zomer Veerle en Elsa die op pad gaan samen. Elke dag geven ze elkaar een opdracht in een andere Zeeuwse plaats. En vandaag was het stress kwijtraken in een rage room in Driewegen. Dat is een grote ruimte waar je eigenlijk alles kapot mag smijten wat je wil. Alle frustratie over je werk, je privéleven, alles mag eruit. En Veerle die moest met een ijzeren staaf zoveel mogelijk huisraad kapot slaan. Maar is het nou gelukt om daardoor eigenlijk te ontstressen?

0: gegeven.
1: Oh ja, wat kon er ook alweer niet kapot, die champagnefles?
0: Die champagnefles moest je tegen de muur gooien. Ja, ja, maar zo kan ik het ook, met tegen de muur.
1: Oh ja, oh, dat leven is gevaarlijk. Ja, ik vond het wel lekker eigenlijk. Het is wel lekker om iets kapot te mogen staan. Maar ik vond het ook moeilijk. Met sommige dingen denk ik, oh, dit was toch wel, dit is zo'n mooi kopje nog. Dus ja.
0: Ben je helemaal zen?
1: Ik voel me niet. Ik voel me juist een beetje opgejaagd nu. Ik heb de neiging om die deur ook nog door te rammen.
2: Of ze dat gedaan heeft, dat zie je dan op tv bij ons Goedemorgen Zeeland on Tour. Dan de hele zomer met dit soort opdrachten. Zometeen naar onze Zeeuw van de dag. De zomerschool, namelijk de Vlissingen, die is gestart. Het hele verhaal zometeen bij Omroep Zeeland. En eerst muziek van de Pretenders. Don't

0: snelle en laat het licht aan hier bij Omroep Zeeland. Bijna 7:15. Zo'n 12 uur geleden maakte hij kennis met een collega van deze Zeeuw van de Dag. Want de zomerschool in Vlissingen is weer begonnen. En daar ga ik over praten met Jueria Eluazizi. Jueria, goeie avond.
1: Hoi, goedenavond.
0: Ja, die zomerschool, hij is weer begonnen. Jij bent docent daar. Hoe was het vandaag?
1: Nou, het was echt supergezellig. We hebben een hele fijne opening gehad. We begonnen met een woordje van onze directrice Fenna. De burgemeester was ook aanwezig. Die vertelde over wat belangrijke kunstwerken hier in Vlissingen. En daarna heeft hij nog met 2 kinderen het lintje doorgeknipt.
0: Kijk.
1: En als afsluiter hadden we ook nog bezoek van rapper Sykes. Die heeft samen met de kinderen een hele coole rap gerapt.
0: Ah, leuk.
1: En het ging vooral over samenwerken, zelfvertrouwen en gewoon respect naar elkaar toe.
0: Ja.
1: Dus het was echt een hele leuke opening.
0: Hey, voor mensen, Jueria, die de zomerschool niet kennen, wat is het precies?
1: Nou, het is eigenlijk gewoon 3 weken een beetje herhalen van het lesstof wat de kinderen afgelopen schooljaar hebben gehad. En een beetje klaarstomen voor het nieuwe schooljaar. Dus eigenlijk gewoon alles een beetje herhalen. Maar het is vooral spelenderwijs.
0: Ja.
1: Want het is natuurlijk gewoon zomervakantie. Dus het moet ook gewoon leuk blijven voor de kinderen. Dus we doen ook gewoon heel veel activiteiten, verschillende workshops. Er wordt ook door een kookteam de lunch verzorgd. Dus de kinderen mogen ook koken.
0: Kijk.
1: Dat eigenlijk.
0: Ja, maar ik kan me voorstellen wat je zegt. Dus herhalen in die weken wat het afgelopen jaar voorbij is gekomen. Hoe belangrijk is dat voor sommige leerlingen?
1: Ja, toch wel heel belangrijk. We merken toch wel bij veel leerlingen nog een beetje een achterstand. Of dat ze nog wat moeite hebben met taal, et cetera, et cetera. Dus dat proberen we dan gewoon een beetje aan te sterken.
0: Ja. Is dan per kind ook het lesprogramma verschillend? Of is er wel de 1 vast lesprogramma wat jullie volgen?
1: Nou, dat niet per se. We krijgen vanuit de leerkrachten van de kinderen krijgen we verschillende doelen opgestuurd. En daar proberen we dan een beetje een passend lesaanbod bij te maken.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk is het wel gewoon een vast programma voor iedereen. Maar we proberen wel gewoon te kijken van hoe kunnen we het doel van elk kind een beetje proberen te behalen.
0: Wat vind jij zelf het leukste om mee te werken aan deze zomerschool? Want je had ook zomervakantie kunnen hebben, toch?
1: Dat klopt. Het is voor mij nu de 2e keer. En wat ook heel bijzonder is, vroeger heb ik zelf op de zomerschool gezeten. Dus dat maakt het echt helemaal leuk. Vorig jaar mocht ik als onderwijsassistent aan de slag. En dit jaar heb ik wat meer uitdaging. En mag ik als leraar ondersteunen. Maar ik geniet er gewoon heel erg van om te zien dat de kinderen het leuk hebben. En inderdaad, ik had ook vakantie kunnen hebben.
0: Ja.
1: Maar ik vind het werken met kinderen gewoon heel leuk. Dus het maakt voor mij niet uit of het in de vakantie is.
0: Nee, precies. En je maakt heel veel kinderen blij mee. Dus dat is dan ook weer wat waard, toch?
1: Klopt. En we doen ook heel veel leuke dingen. We hebben een hele gezellig team. We doen ook met het team gezellige, leuke dingen. Dus het is niet alleen maar leren en werken. We hebben ook echt heel veel lol samen.
0: Vandaag dan begonnen. Tot wanneer is die zomerschool?
1: Het is 3 weken. Ja, de tijd gaat echt heel snel.
0: Ja.
1: Morgen van de laatste dag van de week. En dan hebben we het tot 31 juli.
0: Oké, maar je moet niet te hard blazen en vooruitkomen en knipperen met je ogen, want die 3 weken zijn dan ineens voorbij straks.
1: Ja, het gaat echt heel snel. Dus we proberen er echt alles uit te halen en zo veel mogelijk van te genieten.
0: Nou, doe dat vooral en dank dat je dus een van onze 2 Zeeuwen van de dag was vandaag. Jueria Eluazizi, een van de docenten dus op de zomerschool daar in Vlissingen. Dank je wel en veel succes deze zomer.
1: Graag gedaan, jullie ook, dank. Running through the

0: One Republic of Sunshine, Omroep Zeeland. En dit heb je gemist hier vandaag op de radio. In de Achterkerken stond vanochtend alles vroeg klaar om een varkensstal te verplaatsen. Het bouwwerk is 100 bij 33 meter groot. En er zijn allemaal wielen onder gezet en het gaat naar het terrein van Wim Houmes.
1: Nou, als alles mee zit, dan staat hij een dik uur. Kan het. Maar ik heb tegen de jongens ook gezegd, niet te hard rijden. Want de cateraar is er, die staat... We kunnen een frietje eten, we kunnen een biertje drinken. Die moet ook een beetje tijd hebben.
0: En die stal die moest dan weg omdat de buurman van Houmes, een varkenshouder, die is uitgekocht. Het vond vandaag allemaal eerder plaats op de dag. En de beelden daarvan die zie je op tv, onder andere bij ons, maar ook op de site en in onze app. Team Schuddebeurs uit Hulst doet ook dit jaar weer mee aan de wedstrijd op de Zwarte Cross in Lichtenvoorde. Het festival dat morgen van start gaat. Het team doet voor het eerst mee in de spelletjesklasse en heeft er zin in, vertelt Robin Maas.
2: Nou, het moet er wel een beetje bruut uitzien, dus het moet wel wat brullen. Het mag wel wat rook produceren en er moeten wel grote trekkerbanden onder liggen of iets dergelijks. Maar het is meer een parade rijden dan echt crossen, zeg maar. Maar ja, je moet natuurlijk wel met je paradevoertuig over de crossbaan. Dus hij moet wel crossbaanwaardig zijn.
3: Ah ja, en brult hij lekker?
2: Hij brult lekker. De demper is er van onder. En het is een oud zescilinder DAF-blok. Dus we zijn er heel tevreden over.
0: En u zegt het maar, ging het vandaag over vrouwelijke wethouders? Want Zeeland telt er steeds minder. 8 van de 50 Zeeuwse wethouders is een vrouw. Volgens deskundigen is dat een gemis, want vrouwen hebben andere ervaringen en perspectieven die ze meenemen bij belangrijke besluiten over bijvoorbeeld wonen, zorg en ook de veiligheid. Kees van der Welen onder andere reageerde in Zegt u het maar erop.
4: Ik ben er ook voorstander van dat er wat meer vrouwen meedoen aan het besturen. Maar het eerste is, hoeveel vrouwen zijn er lid van een politieke partij? Ik zie dat al bij het samenstellen van een stemlijst, hè? Wie wil er op de lijst staan? Dan moet je soms oeverloos voor bellen, wil jij? Want zelfs alle leden, die willen dat niet. En dat het erger wordt, in het dagelijks bestuur zitten, ja, ik heb al een goede baan en dan moet ik daar raam vanaf en al die dingen meer. Het is niet eenvoudig om kandidaten te vinden voor zo'n functie.
0: Nou, dat vraagstuk dat kon hij dan ook niet beantwoorden in Zegt u het maar. Maar interessant onderwerp, meer erover op onze site en in de app te vinden. Waar je sowieso op de hoogte blijft, ook vanavond van het laatste Zeeuwse nieuws. Morgenochtend hoor je dat natuurlijk weer bij Remco in Zeeland wordt wakker. En na 7 uur beloof ik je alleen maar fijne muziek bij Omroep Zeeland. En nu...

0: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
2: 22 juli, demodag scootmobielen.
0: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
1: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenin-zeeland.nl.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
6: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
5: Nog niet helemaal dus.
6: Tja, die administratie. Toevallig tips?
5: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
6: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
5: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
7: Dit zit echt fantastisch, Tineke.
8: Maar ook wel joken, het is een Velderhof.
7: Verwen jij je maar.
8: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
7: Waarmee?
8: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
7: Ja, ik voel hem.
9: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
10: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
11: Meer voor minder. Simpel.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
13: Hoppa!
12: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: Drie sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
15: Omroep Zeeland.
16: Robert Baltus met het NOS Journaal. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om poging tot zware mishandeling of mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van de atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor allerlei wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en de NOS. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaanse ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. Tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak in Hollands Kroon in Noord-Holland eist het OM een celstraf van 15 jaar. Ook wil het Openbaar Ministerie dat de verdachte een schadevergoeding betaalt aan het slachtoffer van bijna €42.000. Volgens het OM wilde hij de vrouw vermoorden omdat zij hun vriendschap had beëindigd. Het weer, vanavond klaart het in het midden en noorden op. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokale onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.

Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee? De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen is veroordeeld tot 4 jaar celstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man heeft een 15-jarig meisje verkracht. Het slachtoffer zat in het voetbalteam dat hij leidde. Het misbruik vond plaats tussen 2014 en 2018. Het meisje deed 2 jaar geleden aangifte. De 63-jarige dader was al eens veroordeeld voor ontucht. De voetbalvereniging in Middelburg was daar, naar eigen zeggen, niet van op de hoogte. Het internationaal strafhof in Den Haag gaat de Libische militieleider en gevangenisbewaarder Khaled Mohammed Ali al-Hisri vervolgen. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De Libiër was een hoge functionaris bij een militie en leidinggevende in een beruchte gevangenis in Tripoli. Vorig jaar werd hij opgepakt in Duitsland. Het strafhof stelde hem vandaag in staat van verdenking van onder meer marteling, verkrachting, moord, poging tot moord en slavernij tussen 2014 en 2020. De slachtoffers bij een brand in Algerije waren allemaal kinderen in een weeshuis. Bij de brand vannacht in de hoofdstad Algiers raakten ook 19 mensen gewond. Buurtbewoners zeggen gegil te hebben gehoord. Ook zij hebben geprobeerd zoveel mogelijk kinderen te redden. Het kabinet kan niets doen tegen de verkoop van T-shirts over de kunstroof in Assen door een van de daders. Douglas W. zit in een cel op Schiphol en is van daaruit een webwinkel gestart, met daarop shirts met teksten die zijn daad verheerlijken. De staatssecretaris is er niet gelukkig mee, maar zolang er geen strafbare feiten worden gepleegd, zijn ondernemersactiviteiten toegestaan. Het weer vanavond klaart het op in het midden en noorden van het land. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 van de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart, die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan de Nederlanders om bewust om te gaan met water. De rook van de bosbranden in het oosten van Canada leidt tot overlast in Toronto, de grootste stad van het land. De autoriteiten hebben een waarschuwing gegeven over de luchtkwaliteit in de stad. Inwoners wordt aangeraden zo min mogelijk buiten te zijn. De Weer- en Milieudienst waarschuwt dat mensen last kunnen krijgen van hun ogen, neus en keel. Het advies is dus om binnen te blijven. De rook bereikte ook even verderop de Amerikaanse stad New York. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hatchett wil zo de prestatie van het leger verbeteren. De tests zijn voor militairen van 30 jaar en ouder. Het weer, vanavond lokaal nog een bui, verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Bluff, Raccoon, Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw heeft haar man de politie meegenomen naar de plek waar hij haar lichaam dumpte. De 38-jarige Cédric Jubilard had eerder deze maand al bekend haar te hebben vermoord. De femicidezaak houdt Frankrijk al jarenlang bezig. Delphine, destijds 33 jaar, verdween in december 2020 in het zuiden van Frankrijk. Haar man belde die avond de politie met de mededeling dat zijn vrouw vermist was. In de uren daarna belde hij haar tientallen keren. Er volgden grote zoekacties. Verlaten mijnschachten werden doorzocht, maar het leverde niets op. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort, mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hegseth wil zo de prestaties van het leger verbeteren. In Amerikaanse media spreken gezondheidsexperts van een onwetenschappelijk en belachelijk plan. Zo schommelen testosteronwaarden altijd en hangen ze niet samen met kracht. Waterschappen verdeeld over het land nemen maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Er is een watertekort in het land, zeggen Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders vandaag. Daarom moet nu beter worden nagedacht over de verdeling van het water voor de natuur. In een aantal gebieden geldt een verbod op het gebruik van oppervlaktewater, maar de brandweer is uitgezonderd voor bluswater en koeien mogen gewoon uit sloten en beken blijven drinken. Ook voor het koelen van fruit mag nog oppervlaktewater worden gebruikt. Het einde lijkt voorlopig nog niet in zicht. Naar verwachting blijft het nog langer droog. De rest van het weer. Vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Morgen begint op veel plekken zonnig, maar er zijn ook later stapelwolken en lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 0118 499 999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Robert Walters met het NOS Journaal. Waterschappen verspreid over het land nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Waterschappen besluiten over de verdeling van water voor de natuur. In de provincie Limburg mag niemand vanaf morgen 8 uur 's ochtends nog oppervlaktewater gebruiken. Waterschap De Dommel in Brabant heeft het onttrekkingsverbod uitgebreid naar zijn hele werkgebied. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen een besnijdenis, zeggen deskundigen tegen Nieuwsuur. De afgelopen jaren zijn er meer mensen uit Somalië en Soedan naar Nederland gekomen. Nu het vakantie is, lopen naar schatting zo'n paar duizend meisjes het risico meegenomen te worden voor een besnijdenis in Afrika. Een onderzoeker pleit voor een Britse aanpak. Daar worden bij risicogevallen paspoorten ingenomen, zodat meisjes het land niet uit kunnen. Het Nederlandse ministerie van Justitie onderzoekt nog of zoiets hier ook kan. Het Gelderse statenlid voor de SP, Erik van Kaathoven, stapt op, meldt Omroep Gelderland. Hij vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat een lokale SP-afdeling in Groningen koos voor samenwerking met voormalige PVV'ers. Dat gebeurde in de Groningse gemeente Pekela, ruim 175 kilometer ten noorden van Arnhem. Door het gevormde college is volgens Van Kaathoven een rode lijn overschreden. Om dat college met het CDA en SP mogelijk te maken, gingen de PVV'ers niet verder onder de vlag van de landelijke PVV. Hun fractie heet nu Pekelder VVV. Politici in Brussel zijn niet te spreken over een pop-up event in de Belgische hoofdstad. Het festival Tomorrowland gaf een feestje vlak voor het gebouw waar deze week 6 bouwvakkers omkwamen bij een brand. Een gemeenteraadslid spreekt van een gebrek aan respect voor de rouwende families. Het evenement is toch zoals gepland doorgegaan. De organisatie zegt dat er een minuut stilte is gehouden en dat de muziek is zachter is gezet. Het weer, vanavond lokaal nog een bui, verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten in vieze en onveilige omstandigheden. Ze kregen veel te weinig betaald en ook hun huisvesting was niet op orde. De modehuizen moeten nu uitleggen hoe ze uitbuiting gaan voorkomen en worden anders onder gerechtelijk toezicht geplaatst. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevgeny Gmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Zelensky heeft zijn voordracht voorgelegd aan het parlement. Gmara moet de opvolger worden van Mykhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is de afgelopen dag in Kiev geprotesteerd. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. Feyenoord-doelman Wellenreuther vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser heeft daarvoor 3 jaar getekend. Wellenreuther keepte 125 duels voor Feyenoord. Zijn contract in Rotterdam liep nog 1 jaar door. Zijn vervanger staat al klaar. Feyenoord maakte de afgelopen ochtend bekend dat de club Tjarik Ernst overneemt van Hertha BSC. De 23-jarige Duitser tekent voor 4 jaar in Rotterdam. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Waterschappen nemen extra maatregelen tegen de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. In zeker 34 Amerikaanse staten zijn besmettingen vastgesteld, de meeste in Michigan, Ohio, West Virginia en Kentucky. Meer dan 4300 mensen zijn ziek geworden. Ruim 100 van hen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Ze bleken bijna allemaal bij Taco Bell te hebben gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League, tegen Twente dus. De Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, maar later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rotterdam is met een week vertraging de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66, die vorige week verrassend werd gekozen in plaats van de voorgedragen kandidaat, haar partijgenoot Eva Heijblom. Dat gebeurde nadat Nunnally had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. De overige 9 wethouders werden vorige week geïnstalleerd, maar Nunnally moest een week wachten omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. De helikopter die vorig jaar in New York neerstortte in de Hudson was waarschijnlijk in botsing gekomen met meerdere vogels. Op het toestel zijn resten van verschillende ganzen gevonden, melden Amerikaanse onderzoekers. Bij het helikopterongeluk vielen in april vorig jaar 6 doden, de piloot en een Spaans gezin dat een toeristische rondvlucht maakte, met kinderen van 4, 8 en 10 jaar. Een getuige zegt dat hij kort voor het ongeluk een groep ganzen zag opvliegen. Onder de gevonden resten waren ook die van Canadese ganzen, die bijna een meter groot zijn. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarik Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.